0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
12: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.
13: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang blues in de programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenburg. Zoals gebruikelijk in het eerste uur gaan we lekkere slowblues draaien. In het tweede uur gaan we er gewoon wat pittige muziek bij draaien. Ik heb er een lijstje samengesteld en ik hoop dat het naar de zin van de luisteraars is. Ik ben er in ieder geval content mee. Ik ga beginnen met het album Super Hearts 2. waar ik toch regelmatig van wat gedraaid heb. Dit keer hebben we gekozen voor Starlight Diamond van Rafael Neal en Lacey Lester. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Rachel Neal en Leslie Lester, Starlight Diamond en afkomstig van het album Superharps 2. En was het begin van dit eerste uurtje van Bluesy bij Radio de Zikker, lekker slow blues. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn aan andere medewerkenden in dit gezelschap, dat zijn Kit Bingham op gitaar, Antoni Gerazzi op piano, Michael Muscat-Ward op de bas en we hebben nog meer Per Hansen, hij bespeelde de drums. En zo is het hele gezelschap compleet dus. Nicky T en de Snake Charmers. Hun nieuwste album heet Ain't Washing Time. En ik ga daar de titelsong van draaien. En een heerlijk nummer. Maar die duurt lekker 10 minuten, dus ga er maar eens even voor zitten. Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time.

Monica en Nikki T en de Snake Charmers met Ain't Wasting Time van het gelijknamige album. 10 minuten lang. Het volgende duurt echt wel iets korter, 4 minuten, goed 4 minuten. En is van het nieuwe album van Maria Mulder. Tenminste, nieuw, het is al een enige tijd geleden uitgekomen. Met als titel One Hour Mama en The Blues of Victoria Spivey. Nummertjes van Victoria Spivey. En mensen die van echte blues houden uit de 30 en 40 jaren weten wel wie dat is, denk ik. Vroeger draaide ik ook muziek, of heel veel muziek uit deze tijd. Het hele eerste uur lang van bluesy op de zaterdag. Maar ja, ik kreeg zo weinig reactie op deze muziek dat ik toen mee gestopt ben. Dit zijn dus covers van Victoria zelf en in de uitvoering van Maria Mulder. Ik ga ze draaien, Organ Grinder.

0: Scott O'Neill Band met Giving Me The Blues van het album Call Me Mr. Blues. En de afgelopen donderdag heb ik er ook al iets van gedraaid. Hetzelfde geldt voor Mariella Tirotto en de Blues Federation van het album Somewhere Down the Road. Ook daar heb ik iets van gedraaid afgelopen donderdag. Vandaag ook weer op mijn lijstje, maar dit keer een lekker lang nummer. Behoorlijk jazzy moet ik wel zeggen, maar wel mooi. Confused Woman's Blues, Mariella Tirotto en de Blues Federation.
1: Nico, this is your man, Mighty Sam McClain. And I want people to know that they're tuned into Radio Ritter Creek. Bluesy, bluesy, bluesy.

Ja, veel te vroeg overleden aan die rotziekte. Marielle Tirotto en de Blues Federation met Confused Woman's Blues van het album Somewhere Down the Road. Ga verder met een nieuw album van Andreas Nieuwman Band uit Duitsland. Afgelopen donderdag heb ik er het eerste nummer van gedraaid. Vandaag draai ik Carol en de titel van het album is Cold Wind and Dark Black Night. Andreas Nieuwman Band.

2009 stond het album Lemon Ace al. We hoorden Kitty Lemons en Johnny H. met I'm Not the Woman I Used to Be. Het laatste woord voor het eerste uur is van Bob Corridor en Friends Code Act. En afkomstig van het album High Rise Blues. De zangpartij wordt voor rekening genomen door Lil Ed Williams. Na het nieuws en de reclame ben ik terug voor deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

terug met deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Dus het eerste deel, lekkere rustige slow blues. En het tweede deel gaan we er ook wat pittige muziek bij draaien. We gaan beginnen met een oudje van de band. Een band die niet meer bestaat helaas, maar wel een hele fijne band was. En leuke muziek achtergelaten heeft. Diverse keren ook hier in de studio geweest. En ook bij Bluespodium L'Esprit. Ook op het festival hebben ze gestaan. Dynamite Blues Band, wie kent ze niet? Kill Me With Your Love, dat is de titel van het laatst verschenen album. En ik ga draaien Too Busy. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 2.

zo lekker beginnetje. Uiteindelijk met Blues Band met Too Busy van het album Killing With Your Love. Het tweede nummer is er eentje van de Blood Brothers. En ja, we weten natuurlijk allemaal wie dat zijn. Dat zijn natuurlijk, natuurlijk Mike Vito en Albert Casiglia. En hun albumstand, dat is jaar 2025. Dus nog niet zo erg lang geleden, dit album. Do What You Gotta, ik zou zeggen. Luister naar de Blood Brothers.

0: uit Australië komt zij, Christina Cross. En je hoorde Looking Back on You, Looking Back on You van het album The Best of Bottleneck. Ja, alweer een poosje geleden dat ik iets gedraaid heb van Watermelon Slim and the Workers. No Pay to Holidays, dat is het album wat ik meegebracht heb. En we gaan luisteren naar Bubba's Blues.
1: Howdy, this is Watermelon Slim from Oklahoma. You're listening to Bluesy on Radio Riederkerk. Your DJ is Nico Brabenboer.

0: right.
1: Alle tijd is blues en dat is afkomstig van het album Blues to the Bone van Mick Colors. Dat zijn helaas vergeten album. Ja, ze spelen eigenlijk alleen af en toe nog maar eens een keer op een festival. En het clubcircuit, ja, ik heb het nog gedaan voor het podium, bluespodium, Les Vries, maar dat is helaas niet gelukt. Jammer, want het is een hele goede band. Ooit zijn ze er wel eens een keer geweest in het oude pan. En dat is al erg lang geleden toen ik ze daar geboekt heb. Ik heb het dan over Cuban Hills. Hun album Critback heb ik meegebracht uit het jaar 2011. En als ze het... toegift op de titel van het album is het Cut Bucket Music Volume 2. Ja, schitterend album trouwens, een schitterende band en nog was jammer dat ze niet meer op het, in het clubcircuit zitten. De bezetting van Cuban Eagles op dit album is uiteraard Jan Hering, op gitaar Micha de Haring, harmonica Richard Koster, bas Arnoud van den Berg, drums Giel ten Vaarwerk en op gitaar Rico Gerven. En ja, de meeste van deze mensen zien ook nog wel een andere band tegenwoordig. Maar ja, toch jammer dat deze band zo weinig optreedt. Cuban Eagles, don't worry.

0: If I can't feed my kids, singing these broke ass blues.
1: Blues, en dat was Amanda Fish. Amanda Fish van haar laatst verschenen album Kingdom. Het is bijna ja, dik jaar geleden dat het album Shake Them Down uitkwam van Rob Holmans in Half Past Midnight. Love Like a Man.

oorspronkelijk van Elvin Lee, dit keer in uitvoering van Rob Hollemans en Half Past Midnight Love, lijken mij op het album Shake Them Down. We kunnen nog een kort nummertje draaien, voor het trendje van de Boobies van een Elvin, Don't Be So Mean, Shake Him On Down. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arjan Jongens en Sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer, dan live in de kantine van Radio Ridderkerk met een live band. En dan ben je van harte welkom vanaf de klok van 7:30 met Blues Mission. Mijn naam is Tycho Brahevenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Bluesiedag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

donderdag 28 mei 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant, ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, en ik kreeg nogal een aparte EP binnen vandaag. Dat is van de Finse band Blood Red Hourglass. Vorig jaar hadden zij nog het album We Should Be Buried Like This. En ja, dan ga je een vervolg maken. Dan maak je een EP'tje After the Burial. En daarop doet iemand mee die hier nog bij ons bij Radio Ridderkerk in de kantine heeft opgetreden. Bij Bluesy met Nico Bravenboer. Ik heb het over de Finse bluesmuzikanten, zangeres, gitariste Erja Laitinen. En zij doet dus mee met deze Finse metalband. Dus dat belooft wat. We gaan luisteren naar een prachtig liedje. Er is ook een videoclip bij. Dan zie je gelijk hoe een mooie dame het ook is. Heart

band uit Tsjechië die dezelfde M qua layout gebruikt als de Nederlandse band Maanvlinder. Ik heb het over Mora. En deze band zal op 6 november het album The Beast Called Ego uitbrengen. En daarvan hoorde je zojuist een single Eternal Ahasver. En dat is dan de legende van Ahasverus, de wandelende Jood. Zoek dat maar eens op. Ja, Black, dat is natuurlijk zwart, maar het is ook een thrash metal band uit Sacramento, Amerika dus. En ja, ze zijn niet heel actief qua handel uitbrengen. Ze bestaan wel al zo'n 20 jaar. Ze hebben in 2013 een album uitgebracht, 2020 een EP'tje. Begin dit jaar nog een single en nu komt er morgen weer een single uit. Dit is Practice of Suffering.

In Case of Emergency, dat was wel duidelijk. De Zweedse band Metalite met hun dance metal, om het zo maar te noemen. Het album Discovery verschijnt op 25 september. We gaan verder met een Belgische band, opgericht door Kevin de Brouwer. Naar aanleiding van zijn fascinatie met World of Warcraft, dus dat is ook het thema van deze band. In de zomer zal een album LFG uit gaan komen en nu is er een derde single verschenen. 260 We Ride door Raid Knight.

de lekker simpele trash van de band Havoc uit Denver, Colorado. Ja, ze hebben een nieuw platenlabel en een contractje daar getekend. Dus dat wordt gevierd met een nieuwe single Fifth Generation Warfare. De iets interessantere trash vind ik zelf van Flotsam and Jetsam. Een band die al 2 keer zo oud is als de vorige. En ook nog Jason Newsted, natuurlijk in 86 naar Metallica vertrokken, maar ook nog in 86 bij Flotsam and Jetsam gespeeld. Voor het album Doomsday for the Deceiver. Ja, deze band gaat dus al 10 jaar mee en er komt weer een nieuw album aan op 28 augustus, Rats in the Temple. We gaan luisteren naar het titellied.

Ruiter Rohans. Ja, dat is er toch wel duidelijk waar het over gaat. De Rohirrim, de Ruiters van Rohan, noem allemaal maar op. Allemaal van Tolkien. En dat heeft een reden, want de band Sagenbringer uit Duitsland, die treedt morgen op. Want van 28 tot en met 31 mei zijn het de Tolkien-tagen in Geldenpont. En daarbij treedt de band dus morgen op samen met Windrose. En deze band is natuurlijk weer een beetje gebaseerd op de dwergen van de Lord of the Rings en dat soort zaken. Ja, een lekkere nieuwe single dus, Ruiter Rohans. We gaan verder met een band uit Zweden, Prime Creation. Op 26 juni verschijnt hun nieuwe album Souls of the Fallen. En we hebben hier een lied over verraad. En dat heet Ashes of Trust.

kunstzinnige klanken van A Perfect Circle. Deze supergroep natuurlijk van Maine James Keenan van Tool en Billy Howerdell. Ze gaan op tournee en daarvoor is er nu een losse single verschenen. En dit was Starless. Ja, als ik zeg, noem eens een band uit Portugal, dan kom je waarschijnlijk met Moonspell aan de knoppen en dergelijke. We gaan van hun 13e album Far From God, wat op 3 juli gaat verschijnen, de nieuwe single draaien. En het is lekker rustig, moet ik zeggen. Cross Your Heart.

De Bacons zitten weer op voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van de Workings. Zij brengen ons een cover van de Oostenrijkse band Opus met Life is Life. In 1985 nog een derde plaats in de top 40 gehaald. En deze uitvoering is een stuk steviger. Toch wel lekker. Dus tot zover de Bacon. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
9: Jouw radio.
10: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
11: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
12: 1975.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Muziekdossier. Vanavond aflevering 485. En wil je nou een zoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met Black Blood en IEA. En we gaan verder met Tony Joe White en Groupie Girl.

Je luistert naar het muziekdossier waar je kon luisteren naar The Secret Weapon en Must Be The Music. En daarvoor hoorde je Caravan en Love and It's Blood. En we begonnen het blok van drie met Tony Joe White en Groupie Girl.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker in het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je de OJ's en Love Train. En zo net hoorde je Soft Machine en Elvin Above. En we begonnen blok van Dream and Dadgie en Betcha Don't Know. En dit is Vanilla Fudge en You Keep Me Hanging On.

0: De nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk met de beste muziek.

Je luistert naar het muziekdossier, vandaag aflevering 485. Wij kon luisteren naar Joe Bataan en Sadie en She Smokes. En daarvoor hoorde je Cat Stevens en Lady de Banville. En begon het blok van drie met Vanilla Fudge en You Keep Me Hanging On. En de laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Yes en Yours Is No.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Galingen.
2: Goedenavond. Radio Ridderkerk
3: op zondag.
1: Welkom terug bij het muziekdossier.

Welkom terug bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen de tweede uur met Mountain McNeil en Hey You Love. En we gaan verder met de Rolling Stones.

0: Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. Tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je een zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoorde David Essex en City Lights. En daarvoor hoorde je de Rolling Stones en Star Star. En zo net hoorde je Nathalie in Bruglia en Thorn. En dit is Penetration en Come Into the Open.
1: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier op Radio Ridderkerk.
2: Radio Ridderkerk.

Je hoorde Reach en In Your Eyes. En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Albert Ross. En we begonnen op blok van 3 met Penetration en Come Into The Open. En dit is Bad Company en Feel Like Making Love.

Je hoorde Bad Company en Feel Like Making Love, gevolgd door Sayrita en Harmer Love. En zo net hoorde je Loft en Summer Summer. En dit is In a Circle en Mary Mary.

de Waterboys en The Hole of the Moon. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 485. De laatste plaat wordt er een van MFSB en TSOP. En ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Graag tot dan. Radio

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister er dus naar The Story Of.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff.

gaten zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek met het thema Pinksteren. Mooie muziek over de uitstorting van de Heilige Geest. Veel luisterplezier het komende uur.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goede morgen, luisteraars. Heel hartelijk welkom bij Ridderkerk en de Kerken op deze zondag 31 mei. Voor u en ons vanmorgen de eredienst vanuit de Christus Koninkerk met als voorganger dominee Van de Wetering. Wij omlijsten de eredienst met koor en samenzang en wat instrumentale muziek. De techniek Peter Gouweloos, welkom Peter. Samenstelling en presentatie Elle Visser. Laat ons vanmorgen beginnen met een loflied. Een loflied voor de Heer. Psalm 71, vers 1, 4 en 6. God te loven, te prijzen. In dit aardse leven weet God hoe wij moeten zwerven hier op aard. Hoeveel tranen er geweend worden. Dat is Psalm 56, de versen 4 en 5. Maar mag weten dat God uw hand wil vatten. Met u mee wil gaan in dit aardse leven. Vraag Jezus daarom elke dag: Heer, kom in ons hart wonen.

Kom in ons hart. Heeft u pen en papier bij de hand? Dan ga ik u de schriftlezingen doorgeven. Want om 9:30 zenden we de kerk uit de Christus is Koninkerk met als voorganger dominee Van de Wetering. We beginnen de dienst met Psalm 25, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 1 en 2. De schriftlezingen die de dominee gekozen heeft is vanmorgen uit Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. En 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Maar tot 9:30 gaan we u nog mooie liederen laten horen. Naar God toe komen. God, hoor ons gebed. Wil ook u en mij vergeven. Als we ons naar hem toekeren. Wat een zegen. Wat een blijdschap te weten dat God ons hoort. Waar we ons ook bevinden. Mag in dit alles weten dat onze herder de Heere God mag zijn. Genade en goedheid volgen mij, mijn ganse levensdag.

Wij gaan overschakelen voor de eredienst vanuit de Christus is Koninkkerk. Voorganger is daar dominee Van de Wetering. Het orgel zal worden bespeeld door Wiebe Steenstra. Het intochtslied is Psalm 25, de versen 1 en 2. Wij wensen u een hele goede aandacht.

zijn eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. Zo spreekt de Heer. Genade voor u, voor jou, van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de kracht en de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Dan ben ik 7 jaar hier en ik heb nog nooit meegemaakt dat de verkeerde doopeling werd aangekondigd. Nou, dat zegt wat over de accuratesse van degene die al die mededelingen maken. Dus dat is de waardering die ik eerst wil uitspreken. Dus het zoontje van Larissa en Dennis Roodbol, die wordt gedoopt 14 juni. Dus ik mag, en dat is voor het eerst van mijn carrière ook, een moeder dopen en haar pasgeboren kindje. Fantastisch toch? Ja, dus daar kijken we naar uit, naar 14 juni. En ik had inderdaad met Esther en Tom al even een grapje gemaakt. Ze zei, nou, de 14e kunnen jullie ook wel mee. Nou, dat vonden ze nog net een beetje vroeg. Want ja, verder is nog maar zo klein en jong. Nou, even iets. U hoort het, die geluidsinstallatie, hè? Dat is al een tijd een gedoe, toch? Ja, hè? Bent u daar blij mee dat die zo rommelt? Nee, hè? Nee, wij ook niet. Dus daarmee snappen jullie ook de urgentie om volgende week zondag na de dienst samen te vergaderen, waarbij het aankopen van een nieuwe hedendaagse geluidsinstallatie ook onderdeel is van een groot plan van aanpak hier van de kerkruimte. Dus denk niet volgende week zondag, ik ga lekker naar mijn sluizenhoek van Holland naar de zee. Het is hier even te doen volgende week zondag na de dienst. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want het zijn grote beslissingen. Het is groot geld waar het over gaat. En ook de beslissing over het zegen van andersoortige relaties is een belangrijk onderwerp. En daar willen we samen nog een keer goed over praten. Zodat het ook een gedragen beslissing is voor iedereen. Nou, lieve mensen. Ik heb boven mijn preek gezet gaven van de geest voor begaafde mensen. En daar willen we straks over nadenken. We zitten al een aantal weken in die flow over de Heilige Geest. En vandaag gaat het over de gaven van de geest. Soms komen er dingen tot bloei op plekken waar je gewoon blij van wordt. Van de week waren we op dinsdag bij elkaar met de groeigroep voor de senioren. En toen ging het even zomaar, kwam het op favoriete liederen. Wat iemand nou graag zong en waar zijn hart van open ging. En een van de mensen die noemde lied 763 uit opwekkingsliederen. Nou, dat bleef een beetje hangen. Heer, ik heb u nodig. Nou, dat willen we samen op dit moment zingen en dat doen we met een opname. En de tekst loopt mee.

Voor die God die we zo nodig hebben, worden we samen een moment stil. Stil om je eigen gedachten uit te spreken, waar je verdriet over hebt of waar je juist heel blij mee bent. Je mag dat wat verkeerd ging aan de Heer belijden. Maar je mag ook gewoon even stil worden van alledaagse beslommeringen.

ga naar een refrein van een lied zingen uit de opwekkingsbundel. Hier is mijn hart, Heer. En misschien kan Wiebert een keer voorspelen, want ik denk niet dat we het hier al eerder gezongen hebben, maar de noten staan erbij. Misschien dat op scherm kan komen. Kijk, en dan kun je even meelezen. En dan zingen we daarna het lied twee keer.

wil u volgaan in gebed. Hemelse Vader, we danken u dat we hier vanmorgen kunnen en willen zijn. U vertrouwt ons toe aan elkaar en samen willen we u ontmoeten. En Heer, zoals we zongen, we hebben u zo nodig. Want er speelt zoveel in de wereld om ons heen. Soms dan weten we niet waar we het moeten zoeken. Weten we niet waar we moeten kijken. Heer, we zien een dodelijke ziekte als ebola die haar dreigende schaduw werpt op het land van Congo. Gevechten en oorlogen op allerlei plaatsen in de wereld. Levens van mensen verwoest, woonplaatsen verwoest, zoveel verliezen en zoveel verliezers. Heer, ontferm u. Maar ook in ons land, Heer, zoveel onverdraagzaamheid. Mensen maken elkaar voor rotte vis uit, alsof het niks is. Mensen die getekend worden door allerlei vormen van kritiek en dreiging. Mensen die in de hoek gezet worden. Woorden doen ertoe, Heer. Vergeef ons wanneer we zelf verkeerde woorden in de mond nemen. Als we driftig worden, als we gefrustreerd zijn. Als we ons verongelijkt voelen. Wilt u een wacht zetten voor onze mond? Heren, we bidden om uw geest. Dat uw geest ons hart en verstand zal openen voor wat u te zeggen heeft. Voor een aanraking van u. Een moment dat onze ziel wordt aangeraakt, beroerd. Heer, breng ons in beweging. In beweging op weg naar u en naar uw koninkrijk. We danken voor allerlei andere kerken en gemeentes, voor de parochie die bij elkaar komt deze morgen. We willen ook daar met uw zegen zijn. We bidden voor de kinderen en de leiding van de nevendienst, Heer, dat daar ook uw Heilige Geest mag waaien. Heer, zo bidden we in de naam van Jezus. Amen. Tijd voor het kindermoment. Mogen de kinderen naar voren komen?

0: Goedemorgen. De laatste erbij. Ik wil vanochtend een heel klein spelletje doen. En dat gaat erom dat jullie moeten kiezen ergens voor. Dus voor het een of het ander. En ik had het bedacht, jullie moeten kiezen voor de kleur rood. Dan moeten jullie links van mij komen te staan. En voor de kleur groen, dan moeten jullie rechts van mij komen te staan. En Niels, ik denk dat ik al weet waar jij voor kiest. Oké, dus dan gaan we dat nu doen. We beginnen, het is een klein spelletje. Dus als je voor rood kiest, dan kom je links. En als je voor groen kiest, dan kom je rechts van mij te staan. Oké, wie weet het? Gewoon je eigen keuze maken, hey. Eigen keuze maken. Niet doen wat de rest doet, maar gewoon allemaal je eigen keuze maken. Dus, hey, stoel van jou. Oh, kijk, daar is nog een stoere chick.
1: Tirza.
0: Tirza, heel goed van jou. Dan heb ik nog een vraagje. Dan komen we even hier allemaal weer staan. Zo, aan die kant, ja, zo. Niet te dichtbij, want het is al warm. Even denken hoor. We gaan nu kiezen tussen binnen of buiten spelen. Als je van buiten spelen houdt, dan ga je aan deze kant staan. En hou je van binnen spelen, dan ga je aan deze kant staan. Kijk, nou is het al een beetje een grote verschil. Nou, dan doen we nu de laatste. Even kijken, ja, zo allemaal weer hier staan. Wat eten jullie liever? Pizza of patat? Voor pizza aan deze kant. En voor patat aan die kant. Moeilijk, hè, jongens? Hé. Hey, en jij vindt alles lekker? Allebei? Dat kan ook natuurlijk, hè? Ja. Oké, maar waarom doen we nou dit spelletje? Je ziet dat jullie verschillende keuzes maken. Hè, de pizza, patat, rood, groen. Maar uiteindelijk horen we wel allemaal bij elkaar. Want we zijn allemaal kinderen van God. En het verhaal van vanochtend gaat daar ook over. Dat gaat over de eerste christenen. En die deden ook alles met elkaar. Maar ze waren toch ook heel erg verschillend. Daar gaan we het straks in de kinderlevendienst over hebben. Goed.
1: Hoe heet je? Jefta. Wil jij de kaars aansteken zo? Ja? Ga ik hem aandoen? Zo, Jefta, dat vind ik een stoere naam, hoor. Zo'n vechtjas uit het Oude Testament. Hartstikke goed.

Naomi. Liefst. Zullen we nog een meisje doen? Kate. Kom. Alsjeblieft. Tot zo.

0: kinderen die gaan bezig met wat er gebeurde na de toespraak van Petrus op de eerste Pinksterdag. Nou, dat stukje lezen wij ook. Er ontstaat een kerk. En daarna wordt er gelezen over wat er dan in zo'n kerk allemaal gebeurt. Wat Gods geest allemaal doet. We gaan luisteren naar Ria. En tussendoor zingen we ook een paar liederen.
1: Eerst lees ik voor u uit Handelingen 2, de versen 37 tot 47. En dan zingen we lied 391 uit Hemelhoog. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit deze verdorven generatie. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

En dan lees ik nu voor u uit 1 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 11. Vele gaven, één geest. Over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. En dan zingen we nu lied 672, vers 1 en 3 uit het Nieuwe Liedboek.

Zusters, broeders, de gemeente van de levende Heer. Het gaat vanmorgen over de gaven van de Heilige Geest. Maar daarmee gaat het ook over begaafde mensen. En ik weet niet hoe u dat vergaat, maar sommige mensen, daar ben ik even stil van verwondering. Een fantastische muzikant of zangeres die mensen kan raken door muziek. Een monteur die moeiteloos de motor van mijn auto uit elkaar sleutelt en weer in elkaar zet en dan doet hij het weer. Of een professor, een leraar die de meest ingewikkelde kwesties zo eenvoudig kan uitleggen. Begaafde mensen. Nou, we hebben vanmorgen in de brief van Korinthe ook gelezen over begaafde mensen. Mensen met hele gewone en mensen met bijzondere gaven. Gaven waarvan staat dat ze die van Gods geest krijgen. Want dat is het allereerst dat we goed in de gaten moeten houden. Die gaven worden gegeven. Het is een geschenk. Niemand kan zichzelf op de borst slaan en zeggen dat zij een bepaalde gave of bekwaamheid heeft. Het wordt gegeven. Het is een geschenk. En dat geschenk mag je ontvangen en uitpakken. Nou, even naar die kerk van Korinthe. Een tijdje terug heb ik hier een kaartje laten zien. Weet u nog wel dat Korinthe ligt op zo'n landtong? De stad met 90.000 inwoners. Aan de ene kant van de landtong kwamen de goederen over zee binnen. Dan werd het met paarden en ossenwagens werd het versleept over land of opgeslagen in de stad, net zoals in Rotterdam, overslaghaven. En dan werd het aan de andere kant van die landtong verder gebracht de zee over. Een stad waar heel veel nationaliteiten woonden. Bovendien waren er ook nog slaven die gevangen genomen waren in allerlei oorlogen. En ja, als je het hebt over een kleurrijke kerk, het was een kleurrijke kerk. Mensen van overal vandaan. Nou, die kerk in Korinthe was, ja, er was van alles aan de hand. Het was helemaal geen voorbeeldgemeente eigenlijk. Het is een van de gemeentes, als je zo dat Nieuwe Testament doorleest, dan denk je, joh, wat is daar een gedoe? Sommige christelijke groeperingen die doen heel verheven over die gaven van de geest die hier allemaal genoemd staan en maken die kerk in Korinthe tot het voorbeeld waar de gaven van Gods geest helemaal hip en happening waren. Maar die kerk in Korinthe had zo haar eigen issues. Er was gedoe rondom het avondmaal. Er was gedoe over het wel of niet eten van vlees. Er was gedoe over een seksuele relatie, en schrikt u niet, tussen een zoon en zijn moeder. Zo. Die gemeente van Korinthe is dus een gemeente met zijn lek en zijn gebrek. Niet net een gewone kerk. Ja, waar ook altijd allerlei vlekjes, rimpels en foutjes aan zitten. Ook op het gebied van die gaven van de Heilige Geest was het allemaal niet zo geweldig als dat het wordt voorgesteld. Want er werd onderscheid gemaakt door de mensen van de kerk in Korinthe. Want die ene gave van de geest die werd hoger aangeslagen dan die andere gave van de geest. En er ontstaat een soort tweedeling in die kerk in Korinthe. Een soort competitie tussen mensen met de verschillende gaven van de geest. Tussen verschillende mensen met verschillende gaven. Alle problemen, nogmaals, die een kerk vandaag kan tegenkomen, waren ook in Korinthe al aanwezig. Eén ding, en dat hebben ze voor op de meeste kerken van vandaag, het was er niet saai. Het was een levendige boel. En Paulus die beschrijft ook die gemeentesamenkomsten als een levendige aangelegenheid. Zo levendig dat hij in 1 Korinthe 14 zegt, nou, het mag wel een onsje minder. Laat er ook een beetje orde zijn in de samenkomsten. Want het werd een beetje al te chaotisch. Nou, toch kijken we vanmorgen naar deze hele gewone gemeente Korinthe als het gaat om de gaven van de geest. Het was in deze gemeente van Korinthe dus heel normaal dat mensen de gaven van de geest die ze hadden ontvangen ook konden praktiseren. Ik ga het even een beetje moeilijk zeggen. Je zou kunnen zeggen, die kerk in Korinthe had een charismatische structuur. Mensen met een charisma, vrouwen en mannen. Zusters, let even goed op. In 1 Korinthe 11 staat duidelijk dat vrouwen gewoon hardop baden in de kerk. Kijk, dus
Er waren andere dingen met vrouwen. Maar dit kon. Ieder kreeg ruimte om haar of zijn gaven tot bloei te laten komen. En die charisma's, die gaven van Gods geest, waren en zijn er in allerlei soorten en maten. Ik zei al even, het is ook daadwerkelijk een gave, een cadeau. Want ze worden gegeven door Gods geest. Het woord charisma, zoals dat in het Grieks staat, is dan ook verbonden met het Griekse grondwoord charis of genade. Het is een gave uit genade. Maar ook een gave vol genade. Je kan nooit een geestesgave gebruiken zonder dat daarin de genade van God doorklinkt. Je kan er nooit trots op zijn, omdat het je gegeven is. Ik zei al even, soms denk je van bepaalde mensen, zo, die zijn begenadigd. Een begenadigde leraar, een begenadigde constructeur. Iemand die net iets meer kan brengen dan de gemiddelde collega. En zo is het ook in die kerk van Korinthe. Mensen ontvingen gaven van de geest en gaven waarvan de geest ook de genadige inhoud was. En die gaven van de geest versterkte vaak al wat er in iemand in aanleg aanwezig was. Mensen konden daar ook niet zelf over beschikken. Want de geest deelt het toe aan een ieder zoals hij dat wil. Aan een ieder. Dus hij rust alle mensen toe met gaven. En met alle mensen bedoel ik de mensen die in Jezus Christus geloven. Of waarvan op de eerste Pinksterdag gezegd werd, geloof in de Heer Jezus Christus en laat je zonden vergeven. Dan zullen je zonden vergeven zijn. En hier in Korinthe wordt het nog een keer herhaald. Een ieder die gelooft, die belijdt dat Jezus de Heer is, die heeft de Heilige Geest. Belijden dat Jezus de Heer is. Het is de oudste getuigenis van het christelijk geloof. Een getuigenis waarmee gezegd werd dat de macht van de keizer van Rome, en je zou kunnen zeggen in onze tijd de macht van Trump, van Poetin of Xi Jinping, dat die macht geen fluit voorstelt voor Jezus Christus. Jezus is de Heer is bovendien een getuigenis of een belijdenis waarmee wordt gezegd dat alle andere goden die er in deze wereld waren en die er in deze wereld zijn, ondergeschikt zijn aan Jezus. Of ten opzichte van Jezus niets waren. Getuigenis die rechtstreeks ingaat tegen machten en krachten die het voor het zeggen hebben in de wereld, maar ook in die tijd toen. Het is ook een getuigenis, Jezus is de Heer, is mijn Heer. Die gaat rechtstreeks in tegen de aanspraken die andere machten en negatieve invloeden op jouw leven maken. Machten van verleiding, van verlangen naar ultieme rust en comfort, machten van verslaving, van negatieve gevoelens en negatieve gedachten over jezelf. Hiervoor zorgen, ja, ik moet altijd keurig en netjes voor de dag komen. Want wat zullen mensen wel niet van mij vinden? Er kunnen aanspraken zijn vanuit het verleden, waardoor je vindt dat je de perfecte zoon of dochter of moeder of vader moet zijn. Of juist dat je daarin vreselijk gefaald hebt en de tegenstander van God die boent jou dat iedere keer weer in. Van allerlei gedachten kunnen je beheersen en kunnen je leven zelfs leiden en misleiden. Maar als je belijdt dat Jezus jouw Heer is, dan beheerst Hij jouw leven en dan heerst Hij in je leven. En dat is altijd positief. Altijd positief. Wij beheersen, dat vinden wij wat negatief, er zit wel een negatieve klank in. Maar als Jezus heerst in ons leven, is het altijd positief. Dan wordt zijn gezindheid deel van jou. Dan woont Gods geest in je. Dan is er vrijheid. En dan kun je ook genadig omgaan met jezelf en met de mensen om je heen. Dan kun je ook die dingen die jouw leven leiden en misleiden terugwijzen. En onder de genade van de Heer brengen. Er is geen gebied in je leven waarover Jezus geen Heer is. Zijn genade is genoeg. Nou, genade gingen die mensen in Korinthe niet met elkaar om. Er was competitie, zei ik al even, tussen de gelovigen. Wie is er het meest begaafd? En daarom zegt Paulus elders in die brief, jullie als mensen van Korinthe, jullie zijn nog maar kinderen in het geloof. Je staat nog maar in de kinderschoenen, je zijn baby's.
Om die angel van die competitie eruit te halen, wijst Paulus erop dat alle mensen die geloven de gaven van de geest ontvangen. Alle mensen, niemand uitgezonderd. En die gaven staan niet als een soort van rangschikking in een bepaalde volgorde, maar die gaven staan lukraak door elkaar heen. Eén keuze heeft Paulus wel gemaakt. Dat heeft aan het einde van die hele reeks met gaven uit 1 Korinthe 12... de gaven van de profetie en het spreken in klanktaal gezet. Dat waren de twee wonderlijkste gaven. En dat waren de mensen ook die met de duimen achter de betels liepen en zeiden, ja, wij zijn iets meer dan de rest. Mensen die beschouwden zich als een soort topdocs in de kerk van toen. Maar Paulus die plaatst juist expres die twee gaven achteraan. Nou, over die klanktaal en profetie zal ik straks nog wat meer zeggen. Er zijn dus gaven die in het oog springen en gaven die dat minder doen. Ook op andere plaatsen in de Bijbel heb je verschillende lijstjes met gaven van de geest. Ik heb daar mooie schemaatjes van. Dit is 1 Korinthe. Welke gaven daar zijn. Dan heb ik een volgend sheetje. En dan heb je nog drie andere Bijbelgedeeltes waar ook gaven genoemd staan. En toen dacht ik van de week bij mezelf, ja, als ik nu AI erop loslaat, dan krijg je het volgende schemaatje. Dan heb je de unieke gaven. Hier staan er 23. Pieter Wagner heeft ooit een boekje geschreven over de Heilige Geest en die onderscheidde er 26. Maar je kan ze ook categoriseren. Ik ga het op de app van de kerk zetten, hoor. Hier heb je ze in categorieën. Dus je hebt openbaringsgaven, krachtgaven, spreekgaven, dienstgaven en leidinggevende gaven. Nou, hieronder is dat keurig uitgewerkt. Ook dit heeft AI gemaakt. En ik ga het op de app van de kerk zetten, dan kun je het nalezen. Dan kun je het bewaren of desnoods in je Bijbel leggen. Maar hoe zat het ook alweer met die gaven van de geest? Nou, in elke tijd en elke context geeft de geest weer andere gaven. Wanneer ik kijk naar de schilderijen van Rembrandt, wanneer je prachtig kan musiceren, zoals onze organist en andere muzikanten, als iemand technisch begaafd is, denk maar even aan de mensen van de Beamer-presentaties, hoe mooi is dat? Als iemand creatief is en voor alle mensen van de kerk een engeltje haakt. Hè? Joke en Ada. Mensen verstand hebben van geld of van onderhoud. Zoveel gaven. En dat is belangrijk om te zien. Wanneer iemand bijvoorbeeld ook de gave van gastvrijheid heeft om mensen te ontvangen en gastvrij te bejegenen die hij of zij niet kent en dat ook vol te houden. Gastvrijheid is ook een gave van de geest. Wanneer iemand de geestelijke rijpheid heeft dat zij of hij kan bidden om bevrijding van kwade machten bij iemand. We hebben er allerlei akelige ideeën over, gevoed door de film The Exorcist van vele jaren geleden. Maar er zijn mensen die hebben de geest en die mogen met anderen bidden om het uitdrijven van kwade machten en het uitspreken van vrede over deze vrouw of man. Zoveel gaven. Zijn die gaven uit de tijd van Korinthe dan niet meer voor deze tijd? Er is een hele stroming geweest. Die heeft bijvoorbeeld die gaven van de klanktaal en de gaven van genezingen en kwade geesten uitdrijven en profetie. Daarvan hebben ze gezegd, dat was nodig om die kerk de eerste 3-4 eeuwen een soort kickstart te geven. Een soort spin-off, zodat het evangelie snel de wereld over kon. Want ja, waar mensen genezen, waar het goede triomfeert, waar mensen vrede ontvangen, dat zijn net vliegen die op de stroop afkomen en dan vliegen ze weer uit en nemen ze dat mee naar hun eigen land of landstreek. Maar na die tijd zie je een verzwakking, zeggen mensen dan. Want toen vond het de Heer niet meer zo nodig, al die bijzondere gaven van de geest. Dat is één vorm van theologie. En ik ga het jullie maar gewoon zeggen, dat is klinkklare onzin. De genoemde gaven zijn voorbeeldgaven. Ook die wonderlijke. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat die vandaag de dag niet meer zouden kunnen voorkomen. Want daarmee beperken wij de invloed en de werk van de Heilige Geest.
Ik pleit voor een principiële openheid voor deze gaven en vele andere gaven die gegeven worden in en door de tijd en die dan misschien niet in de Bijbel staan. Ja, het is helaas in de kerkgeschiedenis zo gelopen dat veel van die gaven van de geest die in die schemaatjes genoemd staan, geabsorbeerd zijn door de ambten. Dan werd het herderschap toebedeeld aan ouderlingen en predikanten. Het leiding geven aan ouderlingen, kerkrentmeesters. Het profeteren en het leren aan de dominee, aan de priester, aan de professor. Het dienen en helpen werd uitbesteed aan de diakenen. En zo werden de gaven en de ambten ook steeds exclusiever. En dat is nooit de bedoeling van de geest van God en van de Heer geweest. Hij deelt aan een ieder de gaven uit zoals hij dat wil. Aan een ieder zoals hij het wil. Dus niemand kan zeggen, ik heb niets. Wel kan het zo zijn dat je die gaven mag proberen te ontdekken bij jezelf. Als je een vrijmoedige vrouw of man bent, een heldere stem hebt, waarom zou je daar niet iets mee kunnen doen? Wanneer je creatief bent aangelegd en de geest wil dat inzetten in onze gemeente. Denk maar aan die bloemschikkingen die we af en toe hebben, zo bij bijzondere gelegenheden. Waarom zou je dan niet gaan ontdekken hoe de geest jou wil inzetten met jouw gaaf? Omdat we zo gewend geraakt zijn aan die ambtelijke structuur van onze kerken en gemeentes, en de ambtsdragers zich dat ook vaak lekker lieten aanleunen, zijn heel veel gemeenteleden, ook mensen van u, een beetje gemakzuchtig geworden. De kerkraad doet het wel. De kerkrentmeesters zoeken wel voor een oplossing. Volgende week hebben we vergadering over heel veel geld. Ja. Misschien zijn er hier wel mensen onder ons die de gaven van het geven hebben. Geld geven is een gave van Gods geest. Dat je goed met geld kan omgaan, het goed kan beheren en het uitzet op allerlei manieren die God de eer geeft. Als iedereen gaven heeft, dan mag dat gehonoreerd worden. En ja, willen we onze jonge tieners gewoon betrokken houden bij de gemeente, dan moeten we ook hun gaven honoreren. Als een jonge tiener goed met kleine kinderen overweg kan, dan kan zij het of hij gewoon helpen bij de crash. Of hulpje zijn bij de nevendienst. In het verleden was dat volgens mij zo. En dat kunnen we gewoon weer inzetten. En die tieners tegenwoordig, als ik ze zie met de computer en met een mobieltje, dan denk ik, ja, zet ze gewoon in het beamteam. Laat ze meedoen. En wie een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft, die kan misschien dienstbaar worden bij de diakonie. En help ons als leiding van de gemeente, als kerkraad daarin. Maak ons attent op bepaalde bekwaamheden en gaven van de mensen. Of gaven van jezelf. Want daar werkt de geest doorheen. Want die zoekt voor zijn gaven namelijk vaak aansluiting bij interesses, karaktereigenschappen of vaardigheden die mensen al hebben. Die reinigt die mogelijkheden en interesses door het bloed van Christus. Die reinigt de karakter, eigenschap en vaardigheden. Als het ware door Jezus Christus heen. En de geest neemt ze in dienst als geestelijke gaven tot opbouw van de kerk. En neven koffie schenken en wc schoonmaken heb je de Heilige Geest niet nodig. Daar heb je geen gaven voor nodig. Het is wel handig als je een beetje schoon bent. Maar goed. Het kan zijn dat je de gave hebt van volgehouden dienstbaarheid. En dat je daardoor allerlei praktische klussen bij voortduring blijft doen. Je bent gewoon een trouw mens die praktische dingen graag doet. Maar weet u, thuis schenken we ook koffie. En thuis maken we onze wc en douche ook schoon. Maar u wilt toch niet zeggen dat dat een gave is van de geest als u dat thuis doet. Je kan wel genieten van het resultaat. Maar gewoon hier in de kerk zou eigenlijk iedereen die recht van lijf en leden is, de kans moeten krijgen om mee te helpen met schoonmaken. Stofzuig, weet ik wat. Wat zeg je, vrouwtje? Meld je aan, zegt vrouwtje.
vrouwtje zit daar bij de pilaar. Meld je aan, zegt ze. Maar wat ik zeg, ja, thuis doe je het ook. Dus je hebt daar geen gaaf van de geest voor nodig. Het is wel fijn als je een beetje schoon bent en een beetje netjes. Nou, ja, die gaven van de profetie en klanktaal. Klanktaal werd vroeger vertaald als tongentaal. Over de gaven van de profetie is Paulus heel duidelijk. De profetie kan iemand die niet gelovig is wijzen op haar of zijn tekortkomingen, op zijn zonde. Dus als het ware de gaven van het doorprikken van de illusie die iemand overeind houdt. Zij of hij presenteert zich en degene die de gaven van profetie heeft, die weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Als die persoon in het midden van de gemeente komt. De gave van de profetie, schrijft Paulus in 1 Korinthe 14, is ook bedoeld om te bemoedigen en te onderwijzen. Dus ja, dat kan in de vorm zijn van een korte preek, een vermaning, een woord wat iemand te binnen heeft gekregen, wat hij op zijn hart heeft. En dan staat er in 1 Korinthe 14 er ook bij, en andere mensen moeten dat beoordelen. Om te vermijden dat die profetisch begaafde mensen allerlei onzin uitkramen. Of dingen zeggen die de gemeente schaden of de naam van de Heer naar beneden halen. Dus heel duidelijk in 1 Korinthe dat niet één iemand die gaven van profetie heeft, maar dat er meerderen zijn. En dat ze gelegenheid krijgen om in de kerk dingen uit te spreken. Nou, er is ook de gave van het spreken in tongentaal, in klanktaal. Een taal die het innerlijk van een mens, die uit het innerlijk van een mens komt, zonder dat zij of hij die taal heeft geleerd. Het klinkt vreemd, maar het bestaat nu eenmaal. En het is onverklaarbaar. Het is de geest die het werkt. Ik hou even een slag om de arm, want niet alleen in christelijke geloofskringen, maar ook in niet-christelijke geloofskringen kunnen mensen zo gegrepen raken dat ze extatisch in een bepaalde taal spreken, zingen of reciteren. Daarom ook dat, wanneer iemand gaat spreken hier, vanmorgen, in klanktaal of tongentaal, dat er duidelijk bij zijn, zegt Paulus. En laat er dan iemand zijn die het vertaalt. Of als degene die gesproken heeft zegt van, dit heb ik gezegd. Klanktaal is ook bedoeld voor gebed, zegt Paulus. Persoonlijk gebed. Je kan spreken of fluisteren in een taal die uit je innerlijk komt. En zoals het ware je geestelijke binnen naar buiten keert. Ook die gave van de klanktaal bestaat vandaag de dag nog steeds. En ik ken mensen die die gave bezitten en praktiseren. Ik ga het even samenvatten. De Heilige Geest stelt mensen in staat tot bepaalde dingen, waarvan sommigen heel bijzonder ogen en klinken. Die gaven van de Geest zijn er voor alle gelovigen. Niemand heeft niks. En die gaven sluiten vaak aan bij de natuurlijke bekwaamheden, bij karakter of vaardigheid. En de Heilige Geest versterkt dat dan. Er zijn ook gaven die de Geest schenkt zonder dat er aansluiting is bij iemand. Het staat de Heilige Geest vrij om te geven wat zij wil. De gaven dienen tot opbouw van de gemeente, om mensen bij God te brengen en om het kwade terug te kunnen wijzen. Er mag geen concurrentie zijn tussen die verschillende soorten gaven. Ze dienen juist tot eenheid van de kerk en ze getuigen van de eenheid van de geest. De gaven die in de Bijbel genoemd worden bestaan nog steeds. Maar de geest geeft mensen ook vandaag nog nieuwe gaven die passen bij de tijd van vandaag en de context, de plek waar je woont en leeft. We hebben uit Handelingen gelezen over die eerste kerk. En je zou kunnen zeggen dat daar die gaven van de geest tot hun recht komen. Er wordt gedeeld, er wordt gezongen, er wordt samengekomen, er wordt geleerd. Er zijn mensen die leiding geven. Er is blijdschap. Er is groei. Een mens kan daar tot zijn recht komen. Maar weet je, alle structuren zijn tijdelijk. Alle gaven van de Heilige Geest zijn ook tijdelijk. Dat moeten we goed beseffen. En die tijdelijkheid maakt ze ook relatief. Ze zijn beperkt tot de tijd. Er is één gave die blijft tot in eeuwigheid. En welke is dat? Dat is de liefde.
De liefde blijft tot in eeuwigheid. De gevende liefde, de genadige liefde. En die liefde is het doel en de kracht van alle gaven van de geest. Je kunt voor jezelf uitzoeken wat jouw gaven, bekwaamheden, talenten zijn. Je mag God bidden of de Heilige Geest jou zo wil vullen en aansturen dat je bekwaam wordt veel meer te doen, te geloven en te kunnen dan je ooit had verwacht. En gebruik wat de Heer je heeft gegeven. Tot opbouw van zijn kerk. Tot hulp van medemensen en tot eer van de Heer. Dat zijn liefde verkondigd mag worden door alle eeuwen, alle tijden heen. Tot wij hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En de gaven van de geest niet meer nodig zijn. En de liefde regeert. Amen. We gaan een gebedslied zingen uit het nieuwe liedboek Kom Schepper Geest. Het stond ook in het oude liedboek, dus wees niet bevreesd. Het is volgens mij een bekende melodie.

0: Lieve mensen, we leven als gemeente ook een beetje met elkaar mee. Dan zijn er soms hele verdrietige dingen, maar er zijn ook hele leuke dingen. Beatrix, ga ze even staan. Ze wist het. Ze wordt donderdag, wordt ze, hoe oud word je?
1: 65.
0: En ze zei vrijdag, ga maar weer zitten. Ze zei vrijdag tegen mij, ik had nooit verwacht dat ik zo oud zou worden. En de dokters hadden ook gezegd, we geven er, ja, die jaren die je nu hebt bereikt, hadden we nooit gedacht. Dus zij is dankbaar dat ze deze week haar verjaardag mag vieren. Nou, ik zie dat vandaag ook Sepp jarig is. Daar hebben we ook voor danken. De kinderen willen graag bidden voor de oorlogen. Nou, ik heb een gebed meegenomen en dat heet Uit een vredig land. En daar wil ik zo dadelijk mee beginnen voordat we de rest van onze voorbeden doen. We willen bidden voor Piet aan de Waal. Ze ligt op bed, is erg benauwd. Ze krijgt morfine. Het gaat gewoon niet goed met haar. En we willen voor haar en haar dochters bidden. Laten we samen bidden en danken. En we eindigen met een lied. Oh ja, dat was ik bijna vergeten te zeggen. Voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en Heer. En zullen we het kinderlied na het gebed zingen? Ja? Alle goede gaven. Daar zijn we de Heer dankbaar voor. Dat willen we zometeen als slotlied zingen. Na het gebed. Ik bid met jullie. Vader in de hemel, ik wil graag om vrede bidden. Ook als oorlogen mij nu niet direct raken. Omdat ik in die landen nooit ben geweest en de gezichten van de mensen er niet ken. Of gewoon omdat mijn eigen leven zo overvol zit. We willen graag om vrede bidden. Omdat we voelen dat dat moet. Ook al maakt het nieuws ons moe en onrustig. Ook al zijn we in die landen nog nooit geweest en kennen we de mensen niet. We willen graag om vrede bidden omdat we in u geloven. Want u belooft een wereld zonder pijn, waar het recht wordt beleden en gedaan. En waar vrede niet betekent de kanonnen die even zwijgen en tirannen die gewoon blijven zitten. We bidden om vrede omdat u wilt dat we om vrede bidden. Juist als de oorlogen ons niet raken. Omdat u de namen en de landen kent en de gezichten van de mensen, stuk voor stuk. Goede God, we bidden inderdaad om die vrede in het Midden-Oosten, in Oekraïne, in Congo en Soedan, in Syrië en op al die andere landen.

Heer, we bidden voor Libanon deze morgen. Vader God, we bidden voor mensen uit ons midden die het moeilijk hebben. We willen bidden voor Pita de Waal. Ze is erg benauwd, ze ligt op bed. Haar gezondheid is kwetsbaar. Wees met haar bewogen, samen met haar dochters en anderen die van haar houden. We vertrouwen haar leven toe aan uw hand. We bidden voor mensen die te kampen hebben met pijn en met ziekte waar geen remedie voor gevonden kan worden of voor gevonden wordt. Wilt u herstel geven en nieuwe mogelijkheden? En als het niet meer kan, moed om het aan te kunnen. We bidden voor Joke Zelman, die in het ziekenhuis beland is afgelopen week. Wees ook met haar bewogen, wees bij Pleun. Heer, hun leven staat weer even helemaal op de kop. Geef hen de kracht ook die zij nodig hebben en herstel. We danken voor goede dingen, heren. We danken voor Beatrix, dat ze de komende week haar verjaardag mag vieren. Een lopend wonder is ze en we willen haar een gezegende dag toebidden samen met haar man en met de mensen die haar lief zijn. We willen danken met Dingeman Schreuders dat de onderzoeken positief waren en dat hij zich niet bang hoeft te maken. Wil ook bij hem zijn en zijn vrouw Feika. Vader God, zo bidden we voor die mensen die te kampen hebben met ebola. Wat een afschuwelijke ziekte waar nog zo weinig aan gedaan kan worden. Ontferm u over die mensen die daarmee te maken hebben, die zich bedreigd voelen, van wie familie ziek is of die zelf daar ziek van geworden zijn. Heer, en breng die epidemie alstublieft tot staan. We willen danken dat Jaap en Miranda de Vos 40 jaar getrouwd mochten zijn. Heer, wil ze zegenen als vrouw en man. Heer, dat ze samen het geluk wat ze samen beleven, dat dat voortgezet mag worden. God, we danken u voor de gaven van de geest, voor begaafde mensen. En we bidden om vrijmoedigheid, om met die gaven te experimenteren in de gemeente. Om die gaven tot eer van God, tot eer van u in te zetten. En tot opbouw van de gemeente, van de kerk. En tot dienst aan de maatschappij, aan mensen. Heren, zend uw geest, raak mensen aan. Dat uw geest genade gaven zal geven. En zo willen we God danken, ook voor de verjaardag van Sepp. Heren, een van de jongere mensen in onze gemeente, wil hem een goede dag geven. En ook zegenen op zijn levenspad. En onze dank willen we kracht bijzetten door lied 552 te zingen voor alle goede gaven. Heer, zij u de dank en eer.

0: Dat is niet eigenlijk een kinderliedje alleen maar. Leg de toekomst in de hand van degene die je vertrouwt. Nou, we gaan luisteren naar een diaconale boodschap. Dit keer niet ingesproken door een diaken, maar door iemand anders. Over de buren.
1: Ik wil iets vertellen over het logeerhuis De Buren in Rotterdam. Het logeerhuis De Buren biedt een welkom alternatief voor volwassenen die na een ziekenhuisopname naar huis mogen, maar niet in aanmerking komen voor een opname in verpleeghuis of zorghotel. Onze gasten beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of buren en kennissen dat nodig is in die periode van herstel. Dat sociale vangnet bieden wij door onze gasten te ondersteunen en te begeleiden tijdens het herstelperiode. Ook biedt logeerhuis De Buren respijtzorg. We geven mantelzorgers de gelegenheid om hun taken tijdelijk aan ons over te dragen. Om hen zo tijdelijk te ontlasten en een adempauze te geven. Ik ben zelf daar geweest vorig jaar en ik vond het daar geweldig. Ik heb daar geweldig goed kunnen herstellen en ik geef de logeerhuis De Buren een dikke 10 plus.
0: Lieve mensen, zo dadelijk gaan we na de collecte samen staan voor ons laatste lied. En het komt uit Weerklank. Een liederenbundel die in de Gereformeerde Bond veel gebruikt wordt. Waar gezangen, liederen uit opwekking, Jan als de Heer in staan. Ze hebben een prachtig lied, een gebedslied om de geest. En dat willen we zo dadelijk zingen.

komend weekend dus een druk weekend. Hè? Zaterdagavond, bingo. Middag, ja, zaterdagmiddag, bingo. Ik hoorde dat er al heel veel prijzen waren, maar er moeten ook prijswinnaars zijn natuurlijk. Hè? Dus kom gewoon allemaal. En zondagmorgen na de dienst dus die speciale vergadering, raadpleging van jullie, waarin je allemaal de mogelijkheid krijgt om mee te praten, mee te denken en hopelijk ook mee te geven. Jij bent met vakantie. Nou, dan zal ik je het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters geven. Kom goed. Lieve mensen, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer en daarna zingen we samen het Amen. De liefde van God, de genade door het volbrachte werk van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest in jullie en met jullie, totdat Jezus komt.

U heeft geluisterd naar de eredienst vanuit de Christus Koninkkerk. In deze dienst ging voor dominee Van de Wetering. Het orgel werd bespeeld door Wiebe Steenstra. En er is gelukkig nog tijd voor een prachtig mooi lied die u mag gaan beluisteren. Ons eerste lied is nog De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Genade en goedheid. Het volgt ons elke dag weer. Heer in de hemel, zie ons toch aan en geef u ons alstublieft de kracht om door te gaan.

Wij gaan u groeten. Bedanken u voor het luisteren van Ridderkerk en de Kerken. En volgende week zijn wij er weer. Wensen u een hele fijne voortzetting van deze zondag en andere dagen die mogen volgen. En vertellen wij u dat er vanavond vanaf 6 uur weer hele mooie religieuze programma's te beluisteren zijn. Veel luisterplezier dus. Een hartelijke groet van Peter en Ella. Heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad. Jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

Zo, daar zijn we dan weer. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7:07. En dat betekent dat we weer gaan beginnen met Nederlandstalige plaatjes. We zijn weer helemaal compleet in de studio. Nou, bijna helemaal compleet. Maar de artiesten zijn er ook al. Pierre van Dam en natuurlijk ook Nick Nicolai. Waar we het eerste uur mee gaan vullen. En dat is ook hartstikke gezellig natuurlijk. Ze hebben nieuwe singles en die gaan heel goed, moet ik zeggen. In het tweede uur hebben wij bezoek uit België. En Ronnie Tober die neemt Kurt Krabbe mee. En die komt van een eindje weg. Ook Donnie Ponsen komt dan naar de studio, dus we krijgen het druk.

0: In de wereld en cheerio. Wat een lekker plaatje is dat toch. Ja, ik gun hem het helemaal natuurlijk. En hij komt al verschillende jaren bij ons. En ja... Nou ja, verschijnende jaren, Pierre. Volgens mij kom je al meer dan 10 jaar bij ons, hè? Ja. Toch? Ja, zet je er even bij. Sorry.
1: Ja, nee, dat zeker. We komen al een aantal jaartjes bij jullie. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het ook gezellig. En ik vind het leuk. En met jullie al, ja, sommige uitgezonderd. Maar ja, die tegels hebben, dat is er een. Nee, maar ik vind het altijd leuk. De verzorging is goed. En ik zeg het ook als artiesten vragen, hey, gedaan en daar naartoe, wie dan nog niet geweest zouden zijn. Ja, dan moet je naartoe gaan. En het helpt gewoon als het gezellig is.
0: Zo is het. Samenspelen in de wedstrijd.
1: Ja, ik vind het leuk. Hè. Je komt, nou ja, dat zal Nick ook meegemaakt hebben. Je komt bij stations en dan zit ze met een papegaai op beschouwer. En je loopt langs het dressoir en... Dan zegt ze, hey, ja, vertel even wat je doet en wat heb je gedaan en wat is je naam. En dat ze, nou, je vertel je het hele verhaal en zeg je, oh ja, leuk. Ja. Nou, kom nog maar je plaatje en dan ga je weer, weet je wel.
0: Ja, maar dat is niet zo.
1: Nee, dat zit je
0: bij ons niet in ieder geval. Hey, waar we vandaag over gaan praten met jou is natuurlijk je grote voorbeeld, je vriend, mag ik wel zeggen, neef.
1: Ja.
0: Of het is een neef, een neef, volle neef van je.
1: Ja. Koos moeder en mijn vader waren broer en zus.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen hem niet loslaten. Als je hier de foto's bekijkt, 40 jaar geleden, stond ik hem al met hem op de foto.
1: Ja.
0: En vandaag de dag, we blijven ze plaatjes gewoon draaien.
1: Ja, gelukkig wel. Ik moet je zeggen, we hadden het buiten uitzending erover. Ik vind niet dat Koos alle credits heeft verdiend.
0: Mm-hmm.
1: Of gekregen heeft wie die verdient.
0: Maar daar hebben we het wel eens meer over gehad. Hè?
1: Ja, maar misschien is dat ook wel door Joke. Joke is heel nuchter. Mm-hmm. Die geeft daar ook niks om. Maar bij Hazes, er zat natuurlijk heel de arena vol. Prachtig mooi, ik vond het een geweldige zanger. Maar ja, Hazes was een originele Feyenoord supporter. Als de Ajaxie dit weet, dan graven ze hem op, steken ze hem nog een keer in de brand.
0: Ja, zo zie je dat van Rachel, die buit het helemaal uit. Hè,
1: ja.
0: En Joke, ja, die is gewoon op de achtergrond. Christa, die schrijft boeken volgens mij.
1: Ja,
0: en is met hele andere dingen bezig.
1: Ja.
0: Hoe wordt het... De cadeautjes die we hebben gekregen van Koos natuurlijk, die liedjes...
1: Ja.
0: Die moeten we in stand houden. En daar werk jij aan mee.
1: Ja, op deze manier. En dat was ook is voor mij de opzet. Tuurlijk, je hoopt dat zoiets scoort. Maar ik had meer het scoren dat ik denk... het is zo'n Koos figuurlijk in leven te houden.
0: Mm-hmm.
1: Van André zal in de lengte de dagelijkse muziek gedraaid worden. En bij Koos is het dan toch wat minder... Terwijl Koos is de enige artiest op de hele wereld... die met 3 hits tegelijk in de top 10 van de top 40 stond.
0: Ja.
1: Michael Jackson niet, Bruce Springsteen niet, Hazes niet. Dan denk je, ja, wie is er dan groter? En hoef je niet alleen naar aantallen te kijken. Maar dat speelt natuurlijk wel mee.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, nogmaals, als ik Koos op deze manier in leven kan houden... dan is dat heel mooi.
0: Hij heeft zoveel mooie liedjes gemaakt.
1: Ja,
0: en,
1: ja,
0: dit is eigenlijk een van de bekendste. Heb je expliciet voor dit nummer gekozen?
1: Ja, in eerste instantie wel. Want ik vroeg ook via het internet... want daar hadden mensen nog niet echt een idee dat ik dit aan het doen was... Mm-hmm. om een nummer van Koos uit te zoeken. En het is natuurlijk moeilijk, want hij heeft zat nummers gemaakt... die ik heel mooi vind. Maar sommige nummers die lenen zich daar ook niet voor. Want deze is, dat zullen mensen straks wel horen... deze is iets meer in uptempo.
0: Ja.
1: En ik hoorde bijvoorbeeld ook van een zanger... die deed Ameland in een iets snellere versie. Persoonlijk, maar het is nogmaals is persoonlijk... ik vind dat niet bij het nummer passen.
0: Nee.
1: Maar de andere die zeggen, ja, ik vind het geweldig. Dus het is ook moeilijk. Hè? Wat voor de een leuk is, is voor de ander weer heel slecht. En dat is altijd een hele moeilijke afweging, vind ik.
0: Mag ik zeggen dat je hem eigen tijds hebt gemaakt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we hem naar deze tijd hebben gebracht. En niet te veel hoempapa, niet te veel gekkigheid. En je kan er ook een houseversie of iets van maken.
0: Precies.
1: Maar ik denk dat je het ook wel in mijn idee... dat je het ook wel in de nalatenschap van Koos moet laten staan. Dat het Kooswaardig is. Want ik weet zeker, als Koos, als hij boven meekijkt... dan zou hij tegen... en ik weet precies hoe hij het zou zeggen... zegt hij, ja jongen, prachtig, ga maar die orkestband. Standaard.
0: Ja.
1: Dat had hij echt gedaan. En dan had hij zijn eigen verscheurde foto nooit meer gaan. Want dit vindt hij geweldig. Ja,
0: mooi hè?
1: Ja,
0: dat ook altijd.
1: Prachtig. Schitterend.
0: We gaan hem doen, Pierre. Hier is die.
1: Helemaal leuk.
0: Jouw versie van Ik Verscheurde Je Foto.

0: natuurlijk zijn deze nummers al verschillende keren gecoverd, Pierre. Maar ja, ja. Ik vind toch dat je qua intonatie, dat zei ik net ook al even buiten de uitzending, dat je het dichtst bij in de buurt komt.
1: Ja, weet je wat het is?
0: Je net zei je al van, je moet zijn nummer in zijn waarde laten. Ja, en dat heb je bij deze heel goed gedaan.
1: Ja, omdat ik denk dat het voor mij misschien wat makkelijker is als van een ander. Omdat Kozen en ik volle neven van elkaar zijn. Mm-hmm. Dus ik hoef mijn stem ook niet te verdraaien.
0: Nee.
1: Het is, je let tegenwoordig, dat zeiden we net ook, je let meer als je zit te praten. Meer op je articuleren, dat het allemaal duidelijk is.
0: Maar jullie hebben ook die Amsterdamse tongval,
1: ja,
0: weet je wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus jullie... Ja, één en één is twee natuurlijk, toch?
1: Ja, het lijkt heel erg op elkaar. En daarom was vroeger, in 1990, de Sound Michel was voor mij een gesneden koek.
0: Mm-hmm.
1: Want ik deed zijn het ogen.
0: Ja.
1: Ja, dat was voor mij makkelijk om te doen. Want ik hoefde niet de artiest na te doen. Ik hoefde alleen Koos de Truijen te trekken, ja. En ik was Koos.
0: Precies, je hoefde niet te acteren.
1: Nee. En dat scheelt natuurlijk, hè. Of dat mensen hun stem verdraaien,
0: ja,
1: om de artiest te zijn. En dat heb ik daar niet. Maar... ja, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat Koos dat pad al helemaal had geplaveid. Ik kon er naar kijken, hoe doe je het? Uh-huh. En hoe ga je met de mensen om? En daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is voor de artiesten vaak in deze tijd is heel moeilijk als je niet, uh-huh, iemand bij je hebt. Ik denk dat het voor Nick en daarentegen veel moeilijker is geweest voor mij. Want die moest ze eigenlijk nog steeds bewijzen.
0: Ja.
1: En niet omdat hij erbij, maar ik zei het net buiten de aanzet. Ik vind Nick echt een hele goede zanger.
0: Is hij ook?
1: En ik krijg niet de credits in Nederland wie die verdient.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik heel jammer. Want dan word je niet op waarde neergezet.
0: Schat, ja.
1: Ja, vind ik jammer.
0: Maar wat dat betreft heb jij al een prachtige carrière achter de rug.
1: Ja, ja.
0: 1990 zijn we begonnen met jou te draaien. Typisch Pierre.
1: Ja, ja,
0: ik weet zeker dat ik hem nog in mijn collectie heb. En heel veel andere cd's ook van je. Eigenlijk teer je nog steeds daarop, hè? Toch?
1: Op al die nummers die er toen op stonden. En er zijn later ook wat albums daarna uitgekomen. En daar kregen we nog wel wat noteringen in de hitlijsten mee. Maar uiteindelijk, de Bruine Café, dat blijft altijd boven water. Mm. Dat is bij Koos natuurlijk ook. Ja. En dat zal bij Nick ook, als je een hit hebt.
0: Dan
1: de eerste hit, die blijft altijd staan. Want de een wordt dan als een hitje en de ander door een programma word je bekend. En daar word je altijd mee geassocieerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niks mis mee. En daarom, ik begrijp niet van hele bekende artiesten, dat ze dan zeggen, nee, dat nummer, dat zing ik niet meer.
0: Nee.
1: Hoezo? Daar is het mee begonnen. Daar mag je toch trots op zijn, weet je?
0: Ja, dat is je evergreen, man. Toch?
1: Ja, maar het is natuurlijk altijd... De tijd is sneller geworden. De mensen hebben meer hoenpapaai, meer gekkigheid.
0: Mm-hmm.
1: En wil je je daaraan aanpassen? Soms moet je een beetje mee in de tijd. Zoals bijvoorbeeld wat we met Verscheur die foto hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar de klassiekers blijven natuurlijk ook nog wel in leven.
0: Zo is het. Die mogen we niet vergeten.
1: Nee, dat zeker niet. Maar... die jeugd heeft natuurlijk een heel ander idee van die muziek als wie wij hebben.
0: Ja, ja. We gaan even naar je buurman. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: Yes.
0: Ja. Hey, we hebben het een beetje over covers, maar eigenlijk is Rosie... ja, het is een eigen tekst, maar het is wel een heel oud nummer natuurlijk. We gaan even terug in de tijd, ik denk eind jaren 70 misschien wel. Van Pussycat, hè?
2: Ja, klopt. Georgie.
0: Hoe kom je nou op zo'n nummer, man?
2: Nou ja, het was eigenlijk weer het idee van mijn manager en producer, Frank Verkooyen.
0: Ja.
2: Die kwam met dit idee en ik vond het eigenlijk wel leuk klinken. Dus ik dacht, we gaan het gewoon doen en we zien waar het schip strandt. En hij loopt best wel goed, vind ik, dus
0: precies.
2: Ik ben er hartstikke trots op.
0: Ja, we gaan hem natuurlijk zo draaien. Maar eerst even wat andere dingen. We hebben je natuurlijk, wanneer was het vorig jaar, gezien op televisie?
2: Even kijken, dat was in januari, afgelopen januari.
0: Afgelopen januari, ja. De tijd gaat zo snel,
2: ja,
0: vriend.
2: Ja.
0: En dat was met het programma.
2: The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All. Ik vergeet het. Ja, heel veel artiesten die hier ook regelmatig binnenwandelen, die waren daar ook in te zien,
2: klopt,
0: natuurlijk.
2: Klopt.
0: Richel, nog een paar.
2: Ray Benjamin was er
0: ook. Ray Benjamin, inderdaad.
2: Ja.
0: Hoe kom je nou daarop om daar aan mee te doen? Word je daarvoor gevraagd?
2: Of? Nou ja, ik was er eigenlijk voor gevraagd. En het leek me wel een leuk concept om een keer mee te maken. Omdat het een heel nieuw programma was in een nieuw jasje.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, waarom ook niet?
0: Ja, het is wat anders dan The Voice en zo, hè, weet je wel?
2: Ja, het is heel anders. Je staat gewoon op een vloer en dan word je door een computer uitgedaagd. En dan moet je iemand die naast jou staat of achter je staat of voor je staat, moet je uitdagen.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet je kijken of je hopelijk kan winnen van diegene.
0: Brengt zo'n tv-programma jouw credits? Krijg je daar meer optredens door? Mensen zien jou op televisie.
2: Je merkt wel dat, dat de optredens wel weer harder gaan. Ja. Dus mensen zien je weer en willen je dan ook wel weer boeken. Omdat ze dan weer zien dat je bijvoorbeeld een goede performance hebt neergezet. Mm-hmm. En dan, dat kan je wel goed merken, ja. Ja.
0: Nou, en dat verdien je ook.
2: Ja, toch? Ik zeker, absoluut. Ja.
0: We gaan je nummer doen. Hier is die, Nick Nicolai en Rosie. Wij houden.

0: Wij houden het Hollands natuurlijk via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en ook via RTV Ridderkerk. Op DAP zijn we te beluisteren, kanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online. Ja, dan gaan we de hele wereld over. Zo makkelijk is dat natuurlijk tegenwoordig. Yannick, Rosie en jij zei al manager, ja, producer Frank Verkooijen. Pas geleden was hij nog hier. En ja, dat is ook zo'n tovenaar van liedjes, hè?
1: Ja, die hoort af en toe een liedje en dan maakt hij er weer een heel nieuw nummer van. Dat is echt bizar.
0: Heb je dan ook nog een eigen inbreng in zo'n nummer?
1: Nou ja, mijn vorige nummer die ik heb gedaan, heb ik dat wel gedaan. Heb ik ook zelf echt een stuk geschreven. Maar dat kwam omdat ik toen niet uit mijn vader was verloren. En toen ben ik ook zelf gaan schrijven, zeg maar. Maar bij dit nummer, dit had hij, zeg maar, dat kwam in zijn op en hij was gaan schrijven. En toen liet hij het horen en toen dacht ik, ja, leuk nummer.
0: Ja. Hoe wordt hij een beetje opgepakt door de Nederlandse radio en
1: hij is nu,
0: streaming en dat soort dingen?
1: Hij is nu 2 weken uit. Hij is nu 10.000 keer gestreamd.
0: Nou.
1: En ja, volgens mij loopt hij best wel lekker. Goede reacties ook op social media. Dus, ja.
0: Kijk, daar gaat het om, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hoe staat bij jou, Pierre, met ik verscheurde je foto?
2: Ja, het gaat goed. Bij mij is hij ook 10 keer gestreamd. Dus. Nee, ik moet zeggen, ik volg het niet zo, met alle respect. Ik hoor het van de maatschappij en die houdt me op de hoogte daarvan. En ik vind het altijd een vertekend beeld, het hele media gebeuren. Mm-hmm. Het is hoe het met die download zit. Ja. Het geeft voor mij altijd nog wel eens een vertekend beeld. Ik vind altijd, vooral als je in het land werkt.
0: Ja, en, maar Wolter had er altijd zo'n mooi gezegd over, hè? Beter een hit in het land dan in de krant, zegt hij altijd.
2: Nou ja, dat is zeker zo. En dan maar is het voor Wolter natuurlijk een ander verhaal. Want je hebt dan een bepaalde ingang heb je wel voor hem beschikbaar. Uh-huh. Wat voor ons dan misschien wat moeilijker is.
0: Ja.
2: Maar voor iedereen is het een ander gebeuren. En dat wil niet zeggen als je nu weinig streamt of veel streamt, dat het een wel of geen hit is. Want een half jaar later of een jaar kan het alsnog een hit zijn of nog groter worden. Ja. Het is altijd het moment en vooral de gunfactor komt er heel erg bij kijken.
0: Maar ook net wat je zegt, het moment, hè?
2: Nou ja, ook het moment.
0: Dat is ook wel een factor.
2: Ja, ik had het Bruine Café in 1990, dat liep de top 40 in. En daarna bracht ik een single uit. Je moet maar doen wat je niet later kan. Nou, dat kwam op nummer 2 in de tipparade. Dat zou de week erop de top 40 gaan lopen. Toen brak de golfoorlog uit. En toen zei ze bij de tros, ja, dat kunnen we niet meer draaien.
0: Nee.
2: Oké, nou, dat wordt dan geen hit. En daarna kreeg ik er nog eentje. En jij maakt mijn dag weer goed. Ja, dat was ook zoiets. Toen gebeurde er weer iets. Zei ze, ja, dat kunnen we ook niet meer draaien. Dus dan heb je 3 keer anders een top 40 hit. Dan verandert er ook een heleboel situatie. Voor mij verandert er helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus ja, het is jammer. Het is een teleurstelling. Maar ik stap er ook wel zo overheen. Ik kan liggen huilen. Maar uiteindelijk, het wordt dan toch geen hit.
0: Je kan niet altijd 6 gooien, Pierre.
2: Nee, ik ben met een 3 jou tegenwoordig tevreden.
0: Zo is het. Dus. Praat er zo lekker.

0: Ja, de koning van de Polonaise natuurlijk, dat is die Marco de Hollander. En volgens mij was je er pas geleden nog vier, of niet?
1: Ja, deze week zat ik met Marco. Ja, altijd, maar die kom ik al jaren.
0: Afgelopen woensdag ook?
1: Ja, zijn vader deed vroeger Disco
0: Henkie.
1: Ja, dus toevallig had ik met Marco over. Toen was Marco nog een klein jochje die rondliep. Mm-hmm. Ja, voor mij, dat zeg ik, mijn eerste zinger kwam uit in 86. Nou, reken maar uit, we zijn wat jaartjes verder.
0: Ja.
1: Dus al die jaren kom ik al bij ze. En ook op feesten en partijen bij hun. Dus ja, dat is dan leuk dat hij nou zelf bezig is. En hij doet het goed, hij doet het leuk.
0: Precies. Nou, we hebben het nu over jou natuurlijk en over Nick Nicolai. We gaan zo natuurlijk zijn ene laatste hit draaien. Ik voel me alleen maar pijn. Dat is ook een schitterend nummer. Proost op het leven. Vorig jaar, vanmiddag ga je weer een... gaan we weer even proosten natuurlijk, toch?
1: Ja, we staan op een boot.
0: En MS Do Your Down?
1: De MS Do Your Down staat met René Eshuis.
0: Ja.
1: En het is altijd gezellig. Ik vind het leuk met die mensen. En lachen, dollen, gieren. En je kan alles zeggen, je kan alles doen. En daar hou ik van. Intiem bij elkaar. We lopen door die boot. Wat is op een boot? Mm-hmm. We lopen heen en weer. Je staat niet op een podium alleen maar gewoon gezellig met elkaar. En dat vind ik leuk om te doen.
0: Altijd volle bak, hè?
1: Ja, hij is afgeladen. Dat is echt ongelooflijk. Elke keer weer. Af en toe doen we twee vaarten op een dag. Mm-hmm. Want dan bellen we, ze willen nog een vaart. Ja, oké, dat doen we dan. En ja, helemaal leuk. En voor degene die dat heeft bedacht. Dus de eigenaar is een gouden handel. Ja, wij hebben het ook niet slecht, hoor, daar niet van. Maar het is een heel goed concept. De boot is ingericht als een beetje een Jordanees huisje van vroeger. Mm. Met die rode gordijntjes. En die rode kleedjes en die afzichtelijke beeldjes die bij mama stonden. Je kent het wel, hè? Het is, de mensen van het kamp die hebben het ook. Want ik voel me daarom op het kamp. Ik voel me altijd helemaal in mijn element. Want dan kom ik weer terug in de Jordaan.
0: Ja.
1: Dus leuk.
0: Hoe laat moet je op?
1: Twee uur niet? Oh, 3 uur hoor ik hier van mijn manager.
0: Dan wordt het 160 kilometer per uur richting...
1: Nee, dat doe ik niet meer. Want dat heeft me laatst een hoop ellende opgeleverd. Moet ik je zeggen, toen reed ik ook wat hard.
0: Ja.
1: Ja, toen had ik een bak ellende. Dus, dus nu zit ik even naast mevrouw voorop.
0: Maar dat ga je makkelijk halen, toch?
1: Jawel, jawel. Daarom kwamen we ook wat vroeger. En dat vind ik leuk.
0: Zo is het. We gaan hem draaien.

0: lekker door, die Griekse gitaartjes op de radio. Heerlijk vind ik dat. Ik ben blij dat het weer een beetje zomer wordt. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Rutger van Barneveld was dat. En zijn zwoele zomernachten.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: Zeker. En we praten even verder met jou, Nick. En ja, begin dit jaar kwam die uit, hè? Ik voel alleen maar pijn.
2: Ja, klopt. Die heb ik... aan mijn vader aangedragen, zeg maar.
0: Mm-hmm. Doe je mooi.
2: Die is in oktober overleden en ik ben toen begonnen met schrijven.
0: Ja.
2: En mijn manager, en Frank Verkooy, die heeft het toen verder afgemaakt. Mm-hmm. En daar is dit nummer ook uitgekomen.
0: Ja, ja, dat hakte wel even in als je een van je ouders verliest natuurlijk. Ja. Dat was bij mij ook zo, maar ik denk dat het bij iedereen zo is.
2: Zeker, zeker.
0: Dan is het net of je lichtelijk geamputeerd wordt, toch?
2: Ja, zo voelt het wel in het begin, ja. Ja.
0: Ja. Heb je dat nu een plekje kunnen geven?
2: Ik heb het wel een plekje kunnen geven. Ik heb het op sommige dagen nog best wel lastig natuurlijk. Maar ik heb het leven wel opgepakt.
0: Ja. Maar rouw, dat is niet aan tijd gebonden. Hè?
2: Zeker niet. Nee.
0: Ja, iedereen verwerkt het op zijn eigen manier, om het zo maar te zeggen. Ja. Zullen we het doen? Ik voel alleen maar pijn. Ja, prachtig goed. Mooi nummer. Hier is die Nick Nicolai.

0: Ze heeft al een paar singeltjes uit, deze Joella. En ja, dit is haar nieuwste. En die heet De Lange Zomernacht. We praten even verder met jou, Pierre. Echte vrienden, ja, het duet natuurlijk met Koos, hè?
1: Ja, ja.
0: We hebben hem klaarstaan, we gaan hem zo draaien. Echte vrienden, maar dat klopt ook wel, hè?
1: Ja, we waren echt... Dit is in voorgaande jaren dat Koos net het ongeluk had, hadden we geen contact. En dat was meer omdat de familie van ons, die ging een beetje raar praten. En dat, ik kreeg net het succes met de Bruine Café. En dat zou dan over Koos rug zijn. En ik kwam in de bladen. En een heel lang verhaal. En uiteindelijk heb ik dat met Koos uitgesproken. En toen werden we ook echte vrienden. En hij is altijd een goede vriend van mijn vader geweest. Werkte altijd samen. We gingen later samen naar Spanje klussen in zijn huis. Stukken door deed hij nog steeds, schilderen, alles deed hij zelf.
0: Vanuit die rolstoel, hè?
1: Ja, vanuit die rolstoel. En ja, dat was prachtig, jongen, als je daarin... had hij geen ging in, de viel zijn bord weer, zat zijn schoenen weer onder. Nou, dan hoor je dat alle scheldwoorden kwamen uit de gang vandaan. Ja, prachtige dingen, jongens, zijn dat.
0: Ja, maar ook zijn eigen thuisstudio, hè? Dat deed hij ook helemaal zelf.
1: Ja, deed hij alles zelf. Ja, ja, ja.
0: Bizar, man.
1: Ja, en uiteindelijk, die voelde het aankomen. Hij heeft zijn huis verkocht. En hij kocht een schitterend appartement in het hartje van Harderwijk. Uh-huh. En daar woont Joke natuurlijk nog.
0: Hij woonde in Hierde.
1: Hij woonde in Hierde. Later is hij ook weer naar Harderwijk gegaan. Daar vlakbij eigenlijk 100 meter als waar hij nu is, voor 200 meter. Uh-huh. Maar toen zei hij al tegen Joke, ja, van mocht het nou misgaan ooit iets, dan is in ieder geval ben jij helemaal gesetteld en is het allemaal geregeld. Nou ja, en een paar weken later viel hij om. En ja, dat gebeurt.
0: Ja, dat is leven.
1: Ja, dat is...
0: Dat kan jou gebeuren, kan mij gebeuren.
1: Ja, weet je wel, je bent langer dood dan dat je leeft.
0: Zo is het.
1: Het is zoals het is. Ja. Weet je, ik heb geen haast, maar als ik morgen omval, het zal het mijn tijd zijn. Ik ga niet eerder als dat het mijn tijd is.
0: Zo is het.
1: En dat ze...
0: Niet anders.
1: Ja, en ik hoop in goede gezondheid dat je dan... klinkt raar dat je dan omvalt en niet waar we het net over hadden, dat ik ineens met een luier omleg en dat het snot uit mijn oren loopt.
0: Nee.
1: Dat is toch wel een beetje jammer.
0: Laten we even afspreken met elkaar, vriend, dat we nog een paar jaar...
1: Ja, zeker hoor. Ik vind het leuk, jongens. Nee, en ik vind het leuk, zoals Nick, dat je hem nou hier ontmoet. En ik ken hem natuurlijk van televisie en ik heb hem wel eens zien optreden. Ja, ik vind het leuk om dat soort jongens te volgen. En dat ze, net dit nummer. Ja, kippenvel.
0: Zo is het.
1: Maar dat wordt ondergewaardeerd, helaas.
0: Ja, maar dat is het hele leven.
1: Ja, ja, maar ja, uiteindelijk zitten we hier weer met z'n allen bij jullie. En dan is het toch iets wat we goed doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja.
0: Doe ons goed. Echte vrienden. En dat blijven wij. En dat blijft Koos Albers ook met Pierre.

0: heerlijk zat zondagmiddag op de radio bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. Pierre van Dam, samen met onze Koos Alberts natuurlijk, die we voor altijd in ons hart blijven sluiten. Wat denk jij, Pierre, in de toekomst? Zou jij nog iets van Koos kunnen doen?
1: Jawel hoor, jawel. Maar het ligt eraan welk liedje het is. Mensen vragen het wel, vooral naar deze van Verscheur die foto. Maar niet elk liedje...
0: Is ervoor geschikt?
1: Nee,
0: voor jou?
1: Nee. Want we hadden het net al over Ameland. Dat hebben ze gedaan, een beetje uptempo. Dat past niet.
0: Ja.
1: En ik ben ook niet zo'n muzikaal wereldwonder dat ik nou zeg, hey, dat nummer past wel.
0: Maar Ameland is een beetje een ballad, toch?
1: Ja, dat vind ik een ballad. Maar ja, aan de andere kant, dat was Verscheur die foto ook.
0: Ja.
1: Weet je wel, maar sommige liedjes, ook qua tekst, past er dan niet helemaal bij.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ja, heb genoeg uptempo. Bijvoorbeeld het zijn in je ogen.
0: Ja,
1: of wat
0: precies.
1: Ook. En maar, ja,
0: dat zou je prima passen. Ja.
1: En die liedjes, ja, ik zing ze nog wel in een medley. Of ik zing altijd wel nummers van Koos bij een optreden. Ja,
0: precies. Zo blijft hij in leven. Zo
1: yes,
0: blijft
1: en niet anders, niet anders.
0: Pierre, ik vond het weer een feestje dat je er was.
1: Samen ik vond het leuk.
0: Met Magneet natuurlijk. En ik wens je heel veel succes vanmiddag op MS de Jordaan.
1: Kom goed.
0: En vol gas er naartoe, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, niet te hard op. Oeh, dat heeft al een ellende gekost allemaal. Maar ja.
0: Ja, Nick, bij jou ook. Je toekomst eigenlijk is Pierre natuurlijk een nest. En jij staat nog een beetje aan het begin van je carrière. Hoe ga jij die stappen maken om verder te komen?
2: Nou ja, ik denk sowieso gewoon doorgaan met wat ik mee bezig ben. Mm-hmm. En gewoon zoveel mogelijk muziek uitbrengen.
0: Meters maken.
2: Je meters maken inderdaad. En gewoon ook vooral mijn hart volgen. En dingen doen waar ik zelf achter sta. En dan moet het een keer goed komen.
0: Dat is het, jongen. Dat is het gewoon. En niet anders.
2: Ja.
0: En laat je niet gek maken door anderen.
2: Zeker niet. Hè? Absoluut.
0: Zullen we dat afspreken? Dankjewel allebei. En graag tot de volgende keer. We proberen allebei de liedjes nog te gaan draaien. Maar het is nog 4 minuten. Dus ik doe hard mijn best. Tot de volgende keer allebei. Hoi.
1: Doei.
2: Tot
1: Hoi.
2: De volgende keer.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NMS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
6: Rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad.
4: Wij houden het Hollands.

0: was die George Peters. Ja, Dordrecht natuurlijk. En dit is zijn allernieuwste.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En we mogen weer vrienden van het Nederlandstalige lied. Zeker, zeker, zeker. We zijn weer live op de zenders. Ja, op de zenders inderdaad. Op Dresdstad FM 95.7 voor Dordrecht en 105 MHz. Natuurlijk voor Papendrecht. We zijn te beluisteren via Atos Radio. Dat is in Zwijndrecht, hier Jansdam, Hendrik in de Wambacht op de 106.1. Goedemiddag ook daar. Ridder Kerk, die luistert ook mee. Bolnes, Likkeveer, wat hebben we daar allemaal meer? En natuurlijk ook de vrienden van Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld, Giessendam. Dat kanaal 6A in Zuid-Holland. En natuurlijk online zijn we te beluisteren met de meest gezellige muziek op de radio. En we doen het alleen maar Nederlandstalig, vrienden. Aankomende 14 juni is hij bij ons. Antonio. Hier is hij met zijn nieuwe Bam Bam.

aankomende 14 juni is die bij ons, deze Antonio Holsken. Samen met Frans natuurlijk. Bam, bam op de radio. Ja, heerlijk zo, zeg. Op de zondagmiddag, wij houden het Holland. De zanger des vaderlands, zo dadelijk met Koet Krabbe. En ook Donny Ponsen is bij ons. We gaan het nog een uurtje gezellig maken, vrienden. En daar hoort Dora ook een beetje bij. Oud nummer van Marianne Weber.

0: covers zijn populair. Dora heeft het ook gedaan en alles gaat voorbij. Heerlijk nummer is dat natuurlijk. Ja, we gaan even de uitzending in. En we hebben de zanger des Vaderlands. We gaan even de microfoon overschrijven. Doe niet.
1: Kan het zijn?
2: Oh, sorry.
1: Het is zo gezellig hier.
2: Hij zit me net te vertellen.
1: Ja, we gaan het zo even...
2: Donny zit me net te vertellen dat zijn vader en zijn oom mij begeleid had.
1: Ja, zeker. In Amsterdam als het goed is.
2: Een hele goede middag allemaal.
1: Ja, als ik het goed heb, was dat in de Shorts of London vroeger. Zou dat kunnen?
2: Ja, dat was Huub Eikenboom en Eddie Horeman.
1: Ja, nee, ja, mijn vader is dan Rinus Ponce en Piet Ponce en hun hadden de band Magic.
2: Ik doe dit vanaf 1963, dit vak. En in die tijd heb ik heel veel optredens gedaan. Maar Den Haag ligt ook aan mijn hart. Ja. Ik kom regelmatig in Den Haag.
1: Den Haag. Ja. Als ik het goed heb, was het een keer met een inval van iets met een band.
0: Dat zou kunnen. Ja.
1: Zoiets staat me bij. Maar ik zal dus eigenlijk even. Ik zal zo mijn vader bellen eigenlijk.
0: Het Haagse vader.
1: Gaan we het even checken.
0: Ik zei het al, de zanger des Vaderlands, hij is bij ons, Ronnie Tauber. Ik mag ook een goedemiddag zeggen tegen Koert Krabbé.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een gast uit België, dat gebeurt niet zo vaak in dit Nederlandstalig programma.
3: Ja, absoluut. Maar het valt eigenlijk nog mee op de weg. Want ik heb ongeveer een uurtje en 40 minuten gereden. Dus dat valt goed mee.
0: Nou, ik vind het toch nog een aardig ritje hoor. Dus waar kom je vandaan uit België?
3: Tussen Gent en Kortrijk. Eigenlijk Waregem. Mm-hmm. Dat is bekend voor de hoeden, Waregem-koersen, de paardensport. Dat is de bekendste stad eigenlijk van de paarden.
0: Kijk eens aan. Ja. En Koert Krabbé, is dat een bekende naam in Vlaanderen?
3: Maar ik heb heel veel optredens. In Nederland kennen ze mij nog niet zo goed.
0: Maar kunnen we veranderingen brengen in de toekomst, toch?
3: Absoluut. Samen met onze Ronnie, hè?
0: Ja, zo is het.
3: Ja.
0: Leuk dat je er bent.
3: Heel graag.
0: En, we praten zo dadelijk verder ook met Ronnie natuurlijk. Maar eerst even naar jou, Donny. Ook goedemiddag. Ja, we zatten in conclave natuurlijk. Donny Ponce, je hebt diamanten.
1: Nee, platina.
0: Platina zelf.
1: Was maar diamant.
0: Ja, nou, maar dat gaat vanzelf door, toch?
1: Ja, het loopt lekker door inderdaad. Ja, dat is natuurlijk al, als ik het goed heb, 6 jaar geleden... Mm-hmm. dat we Drink Rode Wijn opnieuw hebben uitgebracht. En natuurlijk al een heel oud liedje van vroeger natuurlijk.
0: We gaan hem zo dadelijk draaien natuurlijk.
2: Ja, is dat klaar? Joe Harris.
0: Hè? Ja, precies.
2: Dierbare vriend van mij, ook een Belg.
3: Die komt van Brugge.
0: En Udo Jürgens, volgens mij?
1: Dat is Duits. Ja, dat is origineel.
0: Dat is origineel. Ja, zeker. Ja, ken je klassiekers, jongens?
1: Ja.
0: Hey, Huisje aan de Amstel. Ik zei het net buiten de uitzending, Don. Het is iets wat... op je lijf geschreven staat. Dit hoort bij jou. Dit moet je doen.
1: Ja. De vorige single was weer een beetje iets meer poppy.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook toen bij John Deene opgenomen. Dus ook een keer in een andere studio.
0: Ja.
1: En dit hebben we gewoon weer gedaan met Manfred. En ja, dan merk je toch weer... ja, wat meer het volkse geluid. Wat toch wel, denk ik, het beste ook wel bij mij past, zeg maar. Ja.
0: Heerlijk. Ja. We gaan hem doen. Hier is die Donny Ponce.

0: In dat huisje aan de Amstel natuurlijk, Donnie Ponsen. Ja, geen cover, Donnie. Het is gewoon een lekker nummer, toch?
1: Ja, tegenwoordig, soms worden we... Het heeft natuurlijk al wel een hoop succes. Hè? Ook covers werken nog steeds heel goed.
0: Zeker, ja, kom dat we weer in een nieuwe generatie zitten. Hè? Dat zijn nummers van Drink Rode Wijn, Ronnie. 40 jaar geleden misschien, toch?
2: Ja. Met Joe, dat was bij Joe zat bij Telstar, bij Johnny Hoes. Mm-hmm. En toen heeft hij dat opgenomen. En Joe was een hele fantastische, fijne vent. Maar helaas te jong overleden.
0: Ja, absoluut.
2: En En nou, een nieuwe versie is natuurlijk nooit weg.
1: Ja. Ja. Het rare is ook soms, dan kom je natuurlijk op feesten en cafés... En dan komt de jeugd zeg maar ook naar me toe. En die denken dan ook echt dat het liedje van mezelf is. Ja. Die weten dan
0: niet Jij eens, wordt daar nu mee geassocieerd, toch?
1: Ja, terwijl dan mensen niet eens weten dat het vroeger... dan door Joe Harris is gedaan, door Arne Jansen onder andere en zo. Mm. Weet je, dat weten ze dan nog ineens, weet je wel?
2: En weet je hoe ze dat deed vroeger? Ja. So Joe Harris had die ook originele orkestband. Ja. En Arne was ook bij Telstar. Okay. En dan zeiden ze tegen Arne, nou jij kan op die orkestband doen.
0: Ja, zo werkte dat toch?
2: Ja. Heel, de twee vliegen in één klap.
0: Ja, ja, ja.
3: Dat was met Paul Severs ook zo, hè?
2: Paul Severs.
3: Ja. En Kleinhaard.
0: Paul Severs is ook nog zo'n grote uit Vlaanderen natuurlijk.
3: Ja, ja, ja,
0: we hebben er heel wat
3: veel te vroeg gegaan.
0: Willy Sommers.
3: Die is nog altijd bezig, Willy Sommers.
0: Zeker.
3: Ja, nog heel druk bezig zelfs.
0: Ja,
2: maar de grootste is natuurlijk altijd in België, Christophe.
0: Ja, ook nog. Ja, ik zei net met Koert Zon ook even buiten te praten. Ik zei, wie zijn nou de grote namen? Wat, ben jij een grote naam in België? En toen zei je gelijk van, jazeker.
2: Wie? Over Kurt.
0: Over Kurt, ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen?
3: Wij kennen elkaar al meer dan 23 jaar, denk ik.
2: Het was namelijk, we waren
3: in de Kaasboerin.
2: Ja, de Kaasboerin ligt net over de grens in België. Ja. En zeer bekend, want bijna alle Nederlandse artiesten treden erop. En ik was er een keer en daar was Kurt. En Kurt en mijn man Jan en ik, we konden het heel goed vinden. En toen had ik een feest in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Volgens mij was het een fanfeest of zoiets.
3: Dat was een fanfeest inderdaad, ja.
2: En toen had ik gevraagd als Kurt wou komen optreden. En dat deed hij. En eigenlijk door de jaren heen gewoon een hele leuke vriendschap.
0: Kijk, dat is het belangrijkste toch? Die moet je in stand houden, zulke dingen, toch?
2: En we hebben eerder twee nummers al opgenomen. En daar heb ik gezegd, Kurt, ik wil het wel doen. Maar ik doe voor de promotie doe ik helemaal niks aan. Dat moet je zelf doen in België.
3: Ja, dat was ook een succes in België trouwens.
2: Morgen schijnt de zon voor jou.
3: En wat zou het leven zonder vrienden zijn? Is nummer 1 geweest in Vlaanderen.
2: En nu hebben we dit liedje. Dit was een oud liedje van mij. En Kurt had steeds het idee. Hij zei, ik zou het zo graag willen doen. Opnemen met je. Als je het wil. Maar ik wil het anders doen dan de origineel. En de man van Belinda, Patrick van Bree.
0: Ja, zeker.
2: Patrick heeft BB Sound. Die heeft het met ons opgenomen. En de koor hoor je Belinda zingen.
3: Ja, ja.
2: En toen zei ik... Hij zei, ja, en ik heb ook een idee voor een clip. En die clip heeft hij ons als cartoon gemaakt.
3: Twee poppetjes.
2: En dat is zo geweldig.
0: Zoals de hoester ook een beetje uitziet.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja.
2: En hij komt steeds langs bij TV Oranje en... We hoeven er niks voor te doen.
0: Nou, dat is makkelijk, toch?
2: En we hebben Nel van Olm natuurlijk, die een van de beste is... Absoluut. Op het gebied van promoten. En zo zijn we weer bij jou.
0: Gezellig.
2: Ja. Bij jullie.
3: Absoluut.
0: Niemand zoals jullie, toch? Niemand zoals jij. We gaan hem doen. Hier zijn ze. Koet Krabbe en Ronnie Tober. Ja.

0: Jackson, Ronnie, bij ons op de radio natuurlijk. En niemand zoals jij.
1: Hier en hier is jouw radiomaatje, Rob de Leeuw.
0: En ja, we gaan het weer even gezellig maken. Het is zomerse muziek op de radio. Het is lekker weer buiten en daar genieten wij van. Een paar weken geleden was hij hier, Jeroen van Zijls. Hier is hij met Griekse Nacht.

0: twee weken geleden waren ze hier met de mannen van Even Serieus. Deze, natuurlijk, Jeroen van Zijls was dat. En de Griekse nacht, heerlijk, heerlijk. Een origineel inderdaad van Mark en Dave. Ja. Don, we gaan weer even naar jou. Wat is je leven? Wat dat betreft, in de tijd dat je hier komt, je allereerste interview was bij ons, hè? Weet je nog?
1: Dat vergeet jij nooit meer.
0: Nee, dat vergeet ik nooit meer. Samen met Mike Pietersen, toch?
1: En laatst was het ook nog een keer met Mike.
0: Ja, was dat leuk, man.
1: Ja.
0: Hey, er is zoveel in je leven te gaande natuurlijk. Je wordt binnenkort vader.
1: Ja, wat leuk, hè?
0: Ja.
1: Spannend, ja.
0: Nou, inderdaad. Ja, dat is een heel ander leven, toch?
1: Weer een hele verandering, inderdaad. En we zijn ook de afgelopen tijd natuurlijk druk bezig geweest met kinderkamer, spullen, alles kopen, alles halen. Mm-hmm. Natuurlijk tegenwoordig, ja, heb je ook weer gender reviews. En ook weer een hele andere tijd als vroeger natuurlijk.
0: Nou, inderdaad. Hè?
1: Dus we hebben al wat feestjes gehad eigenlijk voordat u überhaupt geboren is. Ja,
0: precies.
1: Ja, dus spannend. Ja.
0: Wanneer wordt het ongeveer verwacht? Wanneer?
1: Ze is 4 juli uitgerekend.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou ja, dan.
1: Dus, zomer.
0: Precies, een zomerkindje.
1: Zomerkindje, heerlijk. Ja.
0: Zeg me dat je bij me blijft. Vorig jaar, 2025. Is dat ook weer zo'n nummer die aan je vast blijft plakken, die je elk optreden weer doet?
1: Ik probeer altijd natuurlijk wel zoveel mogelijk liedjes van mezelf te doen in een optreden natuurlijk. Dat vind ik wel belangrijk. Om ook daarmee je eigen identiteit te creëren. En dat je geboekt wordt op je eigen liedjes uiteindelijk. Dat is toch wat je wil. Zeg maar dat je bij me blijft is een liedje wat toen ook voorbij kwam. Eigenlijk vanuit het label bij Cornelis Music. Mm-hmm. Die hebben we eigenlijk toen opgenomen ook bij Manfred. En dat is hetzelfde eigenlijk nu ook met Huisje aan de Amstel. Dat is tegenwoordig, zie je, ook met meer schrijfsessies wat we hebben gedaan. En dan, ja,
0: maar weet je wat het is? Jouw identiteit, dat is jouw stem volgens mij.
1: Zeker. Maar
0: dat is jouw herkenbaarheid.
1: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk doe je het met je stem, maak je het liedje. En maak je het ook eigen. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Maar toch merk je wel dat je ook... soms vind ik ook wel gewoon fijn als ik bij Manfred zit. Dat ik denk van, nou, ik wil toch misschien even dit erbij. Of dit erin, of dat, weet je wel. Dus ik ben ook altijd wel daar ook mee bezig. Ook met de productie. En ik altijd wel... dat vind ik wel fijn. Dat daar ook mijn inspraak in heb.
0: Je eigen inbreng.
1: Okay. En met mijn vader natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hij blijft toch achter je staan. Hè? Als een schaduw. Wat hebben we er nou gehoord? Er zit een duet in de lucht...
1: Ja, dat werd wel tijd natuurlijk. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Nu had ik laatst een podcast opgenomen, ook voor het eerst. Ook leuk om te doen eigenlijk.
0: Bij Rutger, toch?
1: Ja, klopt. Bij het Levenslied Café. En daar kwam natuurlijk ook weer de vraag van... ook met je vader, hoe zit dat, duet? Inmiddels kan ik wel zeggen dat we een paar liedjes bij elkaar verzameld hebben... waarvan we allebei wel iets hebben van... ja, weet je, daar zien we wel allebei
0: dat
1: iets
0: in. Dat past bij jou en dat past bij je vader.
1: Juist, dat vinden we wel belangrijk.
0: Precies.
1: En wat ik ook... in de podcast zei dat ik het wel mooi zou vinden als we met een eerste duet zouden komen. Dat het dan eigenlijk ook echt een persoonlijk verhaal van ons allen, weet je, wat echt over ons allebei gaat. Dat, dat zou ik wel mooi vinden natuurlijk. Dus ik hoop natuurlijk dat hij zo snel mogelijk gaat komen natuurlijk.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, jullie ook.
0: Zeg maar dat je bij me blijft. We gaan hem doen. Hier is Donnie Ponsen.

0: Ja, heerlijk. Zo op de zondagmiddag op de radio natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Praat even door met Koet Krabbe en natuurlijk de zanger des Vaderlands. Hij is bij ons, Ronnie Tober.
1: Maar ik moet eerst de groeten doen aan Belinda. Want ik hoorde net van Belinda en Patrick, die zitten mee te luisteren.
0: Ja, echt?
1: En ze zeiden, wat gezellig. Belinda, kusje, Patrick.
2: Ja, ook van mij, Patrick en bij Belinda. Ja,
0: maar ook van ons natuurlijk, hè, vanaf deze dag.
1: Maar moet even eens Lammy hebben gedacht, zeg.
0: Ja, Lammy.
1: Want,
0: kijk,
1: die is zo geweldig geweest om weer heerlijke cake te bakken. En wil je alsjeblieft jouw moeder een dikke kus geven? Want die cake is uitstekend. Nou, mijn man heeft al 2 stukken achter de kiezen.
0: Ja, Ronnie, maar jij hebt het kontje vandaag op, hè?
1: Ik heb het kontje.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan een nummer van jullie draaien. En die vriendschapband die duurt al 24 jaar, zeggen jullie. 23 jaar.
1: Ja, maar een beetje... Ik ben... En Kurt is ook zo. We zijn allebei mensen van, en ik neem aan Donnie, wij Nederlandse mensen, zijn toch eigenlijk amicaal, vriendelijk, toegankelijk.
2: Absoluut.
1: En ik zeg altijd, als ik 's morgens van mijn huis loop naar, ik zeg maar wat, de Bruna of Albert Heijn. En iedereen die ik zie, goedemorgen, goedemorgen.

0: hart het zit horen. Goh, wat jammer. Want het kost niks om aardig te zijn. Ja, zo. En het kost ook niks om vriendelijk te zijn. Nice.
1: Bij ons in Vlaanderen is dat ook zo, zo Ronnie.
0: Mensen zijn arrogant en mensen leven zo voor zichzelf. En dat vind ik zo jammer.
2: Nou, dat zei jij ook, Don. Juist. We leven meestal in de eigen wereld, toch?
0: Ja. Dat zei die, hij zat te vertellen over in Den Haag wat allemaal gaande is. En ik bemoei me nooit met politiek, maar ik vind het zo jammer.
2: Ja, het is...
0: Ik ben hier geboren, dat weten jullie, in 1945. Ik ben terug in 1948 naar Amerika gegaan. Ik kwam terug in 1963, omdat ik voor Kennedy gezongen had. En ik ben hier gebleven. En sinds 1963, en ik denk dat jullie dat allemaal kunnen beamen, tot nu, 2026, de wereld is echt veranderd.
2: Zeker.
0: Maar daarom is het zo belangrijk, als je vrienden hebt. En dat is een liedje wat Kurt en ik hebben gezongen. Wat zou het leven zonder vrienden zijn?
2: Hier is die.

0: inspiratie van de jonge generatie. En de Nestors van de Vlaamse en de Nederlandstalige muziek. Koet Krabbe en natuurlijk Ronnie Tauber op de radio. En nou ja, wat zou het leven zonder vrienden zijn? Helemaal niets natuurlijk.
1: Voel de zomer, met de zon als de zomerhit. Wij houden het Holland.
0: Met Wolter Kroes.

0: vriend van dit radioprogramma. Dat was hij natuurlijk, onze eigen Wolter Kroes. En we praten even met jou verder, Don. Ja, natuurlijk zet ik de microfoons van Kurt en Ronnie ook even open.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het nummer Drink Rode Wijn, Joe Harris, daar hebben we het, Udo Jorgens. Maar ja, van deze generatie is die gewoon van jou, hè?
1: Vanaf 2020.
0: Ja, en
1: ja, het is heel bijzonder eigenlijk.
0: Hoeveel streams heb je daarvoor binnen moeten halen om een platina te maken, toch?
1: Ja, eerst goud. Mm-hmm. Dat was, ja, ik zat toen net nog op de grensgeval. Toen was het nog 8,6 miljoen. Nu is dat zeg maar dan 10 miljoen is goud. En 20 miljoen is platina, ja.
0: Ja.
1: En 50 miljoen is dan diamant.
2: Is dat verkoop? Ja. Of is dat...
0: Nee, dat zijn streams.
1: Streams. Spotify, ja, tegenwoordig is het allemaal streaming, ja.
2: Ja. Ja. Ik heb ze nog op van de plaat.
1: Ja, mooi hoor. Ja,
0: je hebt een mooie tijd nog meegemaakt, Ronnie, niet? Toch? En jij ook tijd, goed? Toch?
3: Ik heb een oude plaat ook met de Stoempers. Dat is 10 jaar geleden. 10 jaar hebben we samengewerkt. En, mm-hmm. Ik weet niet als jullie de Stoempers kennen. Dat was Johan Veugelers uit Nederland. Ja. Die erbij zat. Samen met Annelies Wenten. De Sunsets eigenlijk. De
0: Sunsets wel. Ja, dat is wel wat.
3: Dat was onze groep. We hebben dat 10 jaar gedaan. En met Joost is anders geaard. Trouwens een cover van Nederland.
0: Ja.
3: Hebben we daar 23 miljoen keer beluisterd geweest, denk ik. Of zoiets.
0: Dat zijn toch aantallen, jongens. Ja. Niet normaal, toch?
3: Ja. Absoluut. Ik begreep het zelf nog niet.
0: Dat is bijna Nederland en België bij elkaar. Ja, ongelooflijk, Donnie. We gaan er even van genieten op de radio. Drink rode wijn. We gaan even terug naar het jaar 2020. Donnie Ponsen hier op de radio. Yeah.

0: Ja. Leuke gesprekken zo ook tussen de nummers door, Don. Dat is het leukste natuurlijk. Jij zei al van, ik moet je vandaag even bij Ronnie Tober en Koet zetten. En dat is natuurlijk wel een beetje generatiekloof, snap je? Sorry. Oh, maar ja, jij zei, ik vind dat juist leuk.
1: Ja, want ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid.
0: Ja. Zelfs ik.
2: Maar Kurt is natuurlijk nog jonger dan ik. Ja. Hij is nog een jonge bloem.
1: En zo iemand als Ronnie Tober, die kom je natuurlijk niet zo gauw tegen, 1, 2, 3. Dus ik vind dat wel hele eer natuurlijk dat ik vandaag dan, dat je zo hier zo bij jullie aan de radio toch? Ja, dat is toch mooi?
0: Ja, dat is toch.
1: Het zijn allemaal de grondleggers van de Nederlandstalige muziek. Ja, toch?
0: Dat is zo. Dat zeg je mooi. Dat zeg je mooi, Don. Ja. Absoluut. Ja.
2: En weet je wat zo leuk is? Dat als ik de collega's van, zoals laatst Imca heeft een cd-box gekregen. Hm. Ook van Universal. Hetzelfde wat ik heb gekregen en Ria Valk. En dan zijn we met z'n allen. En,
0: jullie komen nog bij elkaar?
2: Wij komen nog bij elkaar.
0: Oh, leuk.
2: En wij komen zo meteen bij elkaar, omdat alles is met AI. En ik zat natuurlijk met Ria en Imca en Anneke Grunlo en Rob de Nijs en Willeke Alberti. We zaten allemaal bij Philips.
0: Ja.
2: En dat werd later Fonogram. Fonogram werd Universal. En omdat met die AI gaan we allemaal een petitie tekenen. Dat het wel van ons is en niet een ander. Dat ze niet op de orkestbanden van ons een nieuw liedje kan maken.
0: Nee.
2: Dat heeft Taylor Swift gedaan en alle grote Amerikaanse. Mm-hmm. Maar nu komen de Nederlandse artiesten er ook voor op. Ja.
0: Ronnie, je bent op een gezegende leeftijd, 81 jaar. Hoorde ik net hier in de wandelgangen. Treed je nog regelmatig op? Of doe jij alleen de dingen die je leuk vindt?
2: Nee, ik treed nog regelmatig op. Wat Kurt zei, vertelde kaasboer in. Mm-hmm. Dat is ontzettend leuk om te doen. Maar ik doe heel veel door het land. En sorry. Met de schrikkers. ik doe dit, maar ook dingen wat ik leuk vind.
0: Ja.
2: En ik ga niet meer, laten we zeggen, 's avonds. Vroeger deed ik in nachtclubs en zong ik om 12 uur. En dat doe ik niet meer.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik lig nu om 12 uur tv te kijken in bed.
0: Nou, meestal heb ik dan anderhalf uur erop zitten, denk ik, toch? Dan slaap ik al.
2: Maar hij is een van de drukste Belgische artiesten die ik ken.
0: Ja.
2: Ik
3: doe toch ongeveer 200 optredens op een jaar.
0: Kijk, dan ben je een artiest, toch?
3: Ja, ik hoop het.
0: maar ik zei het al, Kurt. In België heb je meer cachet als artiest, toch?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje van streek tot streek anders ligt. Bijvoorbeeld als je naar de Kempen komt bij ons. Dat is net over de grens van Nederland. Dat is een heel tof publiekje. Maar als je naar Limburg gaat, Vlaams-Limburg, dan is het ook een beetje afwachten wat publiek je hebt. En soms doen ze heel goed mee en soms zitten ze op hun stoel en zitten ze maar te kijken naar de artiest.
0: Ja.
3: En dan kom je bij ons in West-Vlaanderen en dat is een danspubliek, absoluut. Oh, dat is zo gezellig.
0: Ja, nou, maar daar ben je entertainer voor. Hè? Jij bent ervoor om de mensen te vermaken. Jullie zijn ervoor om de mensen te vermaken. Mag ik jullie hartelijk bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om bij ons te zijn.
2: Mag ik jou heel hartelijk bedanken dat wij mochten.
0: We gaan
2: jouw hele absoluut team, die zo geweldig is voor ons.
0: Ja, dat is
2: die hebben ons voorzien met whisky en water. en koffie.
0: Dat is de kracht achter het programma.
2: Alleen onzin. Ja. Jullie zijn, ik had een grote hit, in één woord geweldig.
0: Nou, dankjewel Ronnie. En dankjewel Koet.
3: Heel graag gedaan. En succes met de radio.
0: En jij ook, onze grote vriend Donnie Ponsen. Volgende keer spreken we af met pa. Hè? Dan ben je hier met het duet.
1: Ja, of dat al gelijk gaat gebeuren, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar
0: ik hoor nog een klein beetje een maar.
1: Dat niet, maar ik hoop sowieso wel dat het nog wel dit jaar gaat gebeuren. Ja. Maar het gaat er sowieso komen, dat is beloofd.
0: Komende tijd spannend.
1: Ja,
0: we hopen het goud te horen natuurlijk wat het is geworden. En dat het in gezondheid wordt geboren, kerel. Dat is het belangrijkste natuurlijk.
1: Zeker,
0: dankjewel allemaal voor jullie deelname aan dit programma. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje draaien.
2: Het huisje en niet vergeten de groetjes te doen aan Lammy.
0: Ja, zeker. Ja. Ah, ze hebben het gehoord, dat weet ik zeker. En iemand zoals jij, van Koet Krabbe en Ronnie Tober. Tot de volgende keer allemaal.
2: Dank je wel.

0: Goed, Krabbeen natuurlijk met Ronnie Tober. En we gaan afscheid van jullie nemen. Ronnie, jij wilde nog snel even wat zeggen.
1: Ik wil namelijk één ding zeggen. Ik wil Belinda en Patrick en Nel van Olm duizendmaal danken voor alle werk wat ze doen om dit nummer te promoten.
0: Nou, hartstikke lief van je. Een dikke kus natuurlijk ook voor Belinda en Patrick. En ook voor Tante Nel, hè?
1: Belinda!
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Vrienden, en we eindigen met dit nummer. En wat een boemer is dat, hè? Wat een beuker is dat. We gaan hem draaien natuurlijk op de radio. Tot en met de klok van 1 uur. Vriend Donnie Pons op de radio en het huisje aan de Amstel. Tot volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Dit is Praten met een Ridderkerker met Aad Hogendijk.
12: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Praten met een Ridderkerker. Een programma waarin verleden en heden van een gast centraal staan. Presentatie Aad Hogendijk.

0: de klachten waren niet van de lucht over geboren of niet geboren Ridderkerken zijn. En nu hebben we dan eentje, dat is nou niet eens eigenlijk een geboren Ridderkerken, maar een geboren Bolnessenaar. Heeft gewerkt bij Boele onder andere. Hele bijzondere gebouwen die we nog steeds kennen in onze gemeente Ridderkerk helpen neer te zetten. En werkte onder andere ook nog bij Van Splunde. En alle andere verhalen die gaan we nu horen in Praten met de Ridderkerken. En de gast vandaag is Wout de Ridder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ad.
0: Nou, leuk dat we even samen dit programma mogen gaan doen. Want er zijn wel wat vragen en dingen die opgelost moeten gaan worden, heb ik begrepen.
1: Ja, er zijn dus inderdaad wat vragen en wat bijzonderheden, laat ik dat ook wel zeggen, zoiets.
0: Ja, want een van die bijzonderheden, dat is waarom er bij mij ontzettend aan de deur werd geklopt afgelopen week. Toen in de krant kwam te staan wie de gast was. Je zegt van, ik ken helemaal geen Wout de Ridder, ik ken een Wil de Ridder.
1: Nou, dat klopt. Ik heb dus in de eerste levensjaren, ik denk tot mijn wat officiële papieren naar voren kwamen, heb ik dus Wil de Ridder geheten.
0: Dus het is gewoon dezelfde persoon die hier
1: zit? En Wil de Ridder en Wout de Ridder zijn dus dezelfde persoon.
0: Veel mensen wisten dat helemaal niet.
1: Nee, dat heb ik ook een tijd, er werd wel eens vragen gesteld, maar dat heb ik ook een tijd verzwegen.
0: Uh-huh.
1: Totdat nu dus, ondertussen zijn er wat mensen overleden, nou ben ik daar gewoon vrij in, hoe dat komt. En dat wil ik wel ten eerste eigenlijk wel een beetje vertellen.
0: Ja, graag. Want voordat we dan beginnen bij het begin, de geboorte van Wout streepje Wil de Ridder, is het misschien handig om op te lossen met wie ik eigenlijk hier aan tafel zit.
1: Ja, nou, het is dus dezelfde persoon.
0: Ja.
1: Alleen mijn vader en moeder zijn in een vroeg stadium gescheiden.
0: Ja.
1: En ik ben vernoemd naar mijn vader. Die heette Wouter. Ik heet dus ook eigenlijk officieel Wouter. Maar mijn moeder wou waarschijnlijk die naam niet meer horen.
0: Mm-hmm.
1: En die is mijn Wil gaan noemen.
0: Juist.
1: En ik word nog steeds door verschillende, zelfs door mijn vrouw, nog steeds Wil genoemd.
0: Want die wist ook niet beter.
1: Die wist ook niet beter, want ik wist in het begin ook niet beter.
0: Nee, maar op welke leeftijd was die scheiding ongeveer?
1: Ja, van die naamsverandering. Ik denk dat een beetje de officiële papieren, dat ik dus ging werken. Dan komen dus wat officiële papieren, dan moet je bijvoorbeeld een uittreksel van de bevolkingsregister halen.
0: Ja, ja.
1: Nou, daar stond dus geen Wil de Ridder op. Daar stond dus Wouter erop.
0: Ja, maar als kind heb je dat toch door, hè? Of tenzij dat het vanaf heel jonge leeftijd is. Dan denk je toch,
1: nee,
0: wat
1: ik,
0: zeggen ze
1: ik,
0: nou?
1: Ik ben ook dingen kwijt. Of ik die bewust weggedrukt heb.
0: Ja.
1: Of dat het dus, ik weet dingen absoluut niet.
0: Nee, sommige dingen gaan natuurlijk op een bepaalde leeftijd gewoon verloren voor het geslacht.
1: Ja.
0: Is ook helemaal niet erg. Maar er zijn dus wel mensen die dus zeggen van, ik weet niet wie dat is en dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met Bolnes en Lati.
1: Ja, nou, kijk, er werd vroeger absoluut niet over zulke soort dingen gepraat. Want dat was een gebroken huwelijk, was eigenlijk, er werd niet over gepraat.
0: Nee, logisch.
1: Dus je kon wel eens wat informatie proberen te krijgen.
0: Uh-huh.
1: Maar er was niemand die praatte. Dus ja, en ik kan er nog niet helemaal goed achter komen hoe dat al de situaties in principe waren. Ik wil dus nou een beetje overgaan naar mijn, bijvoorbeeld de kleuterschool.
0: De kleuter, ja, nou laten we even echt bij het echte begin beginnen.
1: Ja.
0: Want van iedereen weten we het, dus ik heb toch geen dame voor me. Ik ga het gewoon vragen. Wat is het geboortejaar?
1: 46.
0: 46, net na de oorlog, gelukkig.
1: Ja.
0: Dat maakt het al een stuk makkelijker om op te groeien.
1: Ja.
0: En het eerste stukje is dan een beetje weg.
1: Ja.
0: Dat is ook niet erg.
1: Ja.
0: Maar daarna kunnen we al naar Bolnes gaan.
1: Ja.
0: En eens kijken hoe dat was bij de familie de Ridder.
1: Nou, ik had dus een broer.
0: Ja.
1: Dries.
0: Ja.
1: Die was ook wat bekender op Bolnes als dat ik was.
0: Maar hij was ondeugende, of niet?
1: Nee, hij heeft heel veel voor Bolnes gedaan. Voor de voetbalvereniging.
0: Ja, oké.
1: En later zijn er dus twee, zal ik maar zeggen, halfbroertjes bijgekomen.
0: Uh-huh.
1: Die kregen niet de naam de Ridder. Want het huwelijk was niet meer.
0: Nee.
1: Dus die kregen de naam van mijn moeder. Die heette Nuchtere.
0: Ook een bekende naam.
1: Ja, dat was Kok Nuchtere. En later is er nog Ton bijgekomen. Dat was een beetje een nakommertje.
0: Ja.
1: Nou, ik ben in 46 geboren. Dries in 43. Kok in 51. En Ton, dat weet ik niet precies. Dat zou in de jaren 60 geweest zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: En dus in ieder geval, de broertjes die waren geen zusjes?
1: Nee, allemaal jongens. Allemaal jongens.
0: Is misschien wel beter ook, geen ruzie.
1: Nee, precies. Ja, ja. Nou, ik ben dus kleuterschool gegaan.
0: Ja.
1: Daar weet ik niets van.
0: Was wel in Bolnes, denk ik.
1: Het was in Bolnes.
0: Mm-hmm.
1: Aan de hand van een fotootje waar ik op staat, ben ik erachter gekomen dat het in de Julianenstraat geweest was.
0: Ja.
1: En het was zo'n beetje bij de fietsenstalling van Boelen.
0: Mm-hmm.
1: Die was daar ook. De ingang die is later veranderd naar de Willeminestraat.
0: Ja.
1: En daar is ook later eigenlijk de nieuwe kantine van Boelen gebouwd.
0: Juist.
1: En toen is die kleuterschool ook weggegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt misschien straks nog wel een keer in de pas. Ik ben dus na de kleuterschool naar de lagere school gegaan.
0: Uh-huh.
1: De lagere school, dat was ook de openbare school. En die stond helemaal bekend bij de Donkslaan.
0: Ja, dat is een eind weg.
1: Dus als kleine jongen van een jaar of zes was het een eind lopen. En in de eerste klas was in een noodgebouwtje aan de Majubestraat. En dat was het eerste gebouwtje wat dus gebouwd werd over de Boezemeen. Dat was die sloot die daar liep.
0: Ja, ja.
1: En die wordt ook wel eens Wetering genoemd of Vliet. Maar dat was het eerste gebouwtje wat aan de overkant is. Dus daar heb ik de eerste klas doorgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En de tweede klas ben ik naar de Riederwaard gegaan. Dat was de nieuwbouw. Die is toen ondertussen gebouwd.
0: Ja.
1: En daar heb ik tot zesde klas, daar heb ik juffrouw Bogort erbij meegemaakt, meester Mink. Dat waren dus heel bekende leraren, leraressen. Die dus,
0: waren ze ook een beetje leuk als leraar?
1: Weet ik ook eigenlijk niks van.
0: Mm.
1: Ik weet wel dat ik ook nog 6 weken in die tussentijd in een heette vakantiekolonie gezeten heb.
0: Ja.
1: In Oostvoorne.
0: Uh-huh.
1: Daar gingen de bleekscheetjes, geloof ik, naartoe.
0: Dat was in die tijd, hè?
1: Om een beetje bij te voeden, hè? Ja, dus daar heb ik nog gezeten. En voor de rest weet ik eigenlijk niets.
0: Nee, wat best jammer is.
1: Dat ken, ja, door ook misschien wat infarcten die ik gehad heb. Maar ik ben dingen kwijtgeraakt.
0: Ja, duidelijk.
1: Daarna...
0: Maar even voor de goede orde. Uit die tijd zijn dus ook geen vriendjes overgebleven of iets meer?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Dat is allemaal verlaten.
1: Ja.
0: Daar zit wel een herinnering aan, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Dus op zich school gegaan in Bolnes was eigenlijk... Want we praten over natuurlijk begin jaren 50, eind jaren 40, die schoolperiode. Bolnes toen?
1: Ik heb op de lagere school gezeten, dus van 1952 tot 1958.
0: Ja.
1: Nou, toen was Bolnes de oudbouw tot de Boezem.
0: Ja.
1: En aan de andere kant van de Boezem kwam eerst die lagere school.
0: Ja.
1: En die zijn later, zoals de tachies aan, de generaal Smitstraat, Gerrit Marenstraat, Pretoriastraat, die zijn toen allemaal een beetje gaan bouwen.
0: Wat we nu oud vinden en ook alweer vervangen is.
1: Ja,
0: dat was toen nieuw.
1: Is er heel veel gesloopt al.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Een hele hoop gebeurd, maar het was gewoon nog een lekkere boerengemeenschap.
1: Ja, ja. Ik ging toen de tijd ook wel eens, denk ik, met een jager mee. Dat was Piet Kooijman.
0: Ja.
1: Die had daar dus een jachtgebied. En die zocht dan drijvers die dus een beetje het wild opdreven.
0: Ja.
1: Dus dan liep hij met een paar man op. En het waren meestal jongens die een beetje meeliepen. En hij schoot.
0: Herrie maakte zodat die beesten opvlogen.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, op die manier. Ja. En wat bleef er nog wat over?
1: Nee.
0: Dus niet lekker een stukje vlees mee?
1: Ik heb nooit geen stukje van hem gehad.
0: Een vervelend mens, zeg.
1: Ja, ja. En hij werd eigenlijk een beetje... Zijn scheldnaam was Piet de Berenjager.
0: Oh?
1: Want als je daar aan hem vroeg... Joh, Piet, wat heb je geschoten? Ja. Dan zei hij altijd een beer.
0: Ja. Een ongelikte beer waarschijnlijk ook nog.
1: Of misschien ook wel,
0: Maar natuurlijk als een jonge jongen is het wel spannend, een jager.
1: Ja.
0: Dus dat zijn toch wel leuke herinneringen ergens van... Nou, we hebben iets meegemaakt wat je nu ook niet meer iedere dag zal tegenkomen.
1: Nee. Nou, alle landerijen zijn hier in Ridderkerk overal verdwenen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Doet het pijn? Als je wat ouder wordt, zie je natuurlijk alles veranderen. En er komen lelijke gebouwen.
1: Ja, dat is... De tijd, ja. Daar doe je ook niks tegen. De bevolking wordt groter, moet er meer huizen komen. En zeker op Bolnes. Want Boelen ging er toen tijd ook om... zover ben ik nog niet.
0: We gaan straks wat over Boelen vertellen.
1: Ja,
0: dat zetten we even op de rem.
1: Ja, ja.
0: Daar komen we straks op terug. Dat was de lagere school, denk ik al.
1: Ja, er waren dus... Boelen had... Je was er dus al. Die had veel scheepsbouw. had personeelstekort.
0: Uh-huh.
1: En die werd ten eerste werd die gehaald uit het noorden. En toen hadden verschillende mensen kostgangers in huis.
0: Mm-hmm.
1: Die dus door de week in een kosthuis verbleven.
0: Ja.
1: Om te slapen en te eten.
0: Uh-huh.
1: En die gingen dan later, het weekend, gingen ze naar huis toe.
0: Naar het noorden?
1: Ja, en daarna zijn dus de Spanjolen gekomen en de, ja, nou ja.
0: En toen kwam de rest.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, want dat ging natuurlijk alleen maar steeds meer met mensen die nodig waren.
1: Ja, ja.
0: En dat was het verhaal Boelen natuurlijk, maar er is nog wel meer over te vertellen.
1: Ja. Nou,
0: maar lopen daar nu de zaken vooruit? Want natuurlijk er zit nog een schoolperiode ergens.
1: Ja, nou, ik heb LTS gevolgd.
0: Ja, in Slikkeveer?
1: Van Slikkeveer. Huh? 3 jaar. Een jaar eerste klas, dat was voorbereiding. En daarna heb ik timmeren. Bouwtimmeren hoofdzakelijk. Maar ik had ook nog af en toe... ging je naar een andere klas en dan kreeg je wat fijner werk. Dat was meer meubelmakerwerk.
0: Dat was mooie werk eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, nou de lagere school LTS van 58 tot 61. En toen ben ik in 61 bij Boelen gaan werken. Als scheepsbeschieter.
0: Ja.
1: En dat was het fijne werk.
0: Ze hebben een paar maanden geleden hier ook iemand gehad die ook scheepsbeschieter was. En toen dacht ik van, zit die in het leger? Maar dat heeft helemaal niks mee te maken.
1: Hebben meer mensen gedacht, die dachten inderdaad dat je op schepen schoot.
0: Ja.
1: Maar dat was niet het geval. Je had het meer het fijnere werk in de scheepsbouw.
0: Ja.
1: Dus hutten timmeren, in de loods bureautjes maken, kasten. Dus het was echt het fijne werk.
0: Ja, in die tijd begon je natuurlijk al op jonge leeftijd eigenlijk te werken.
1: Ja, 15 jaar was ik
0: 15,
1: denk ik.
0: Tegenwoordig zijn ze 30 geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Er is wel een beetje verschil in.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe was dat bij Boelen?
1: Ja, bij Mutel ging hij ook nog een paar dagen scholen in Dordt. Nou, dus je kreeg een beetje praktijkopleiding en nog een beetje schoolopleiding. Dat heette toen de tijd B-Mitel.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik bij Boelen, die cursus, of dat heb ik gevolgd, die 2 jaar B-Mitel.
0: Ja.
1: Dus het was een beetje eind 64, 63, ja, had ik dat B-Mitel diploma.
0: Dus toen kon je een vak, zo gezegd.
1: Ja,
0: toen mocht het.
1: Ja, dat dacht ik hoor.
0: Maar dat was dat niet waar.
1: Nee, nee. Nou, ik ben toen al gauw weggegaan bij Boelen. En dat kwam dus, je had Boelen en Pot.
0: Ja.
1: En die gingen in die tijd een beetje samen.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat eerst op directieniveau wordt er gepraat. Dan worden de bazen een beetje ingelicht. En dan wordt het personeel ingelicht. Nou, ik had toevallig een oom, die heette Kors Duchteren. Die was houtscheepmakersbaas.
0: Uh-huh.
1: En die zegt, joh, die noemde mij Alwoud. En hij zegt, Wout, hij zegt, komen dus verschillende groepen bij elkaar. Die groepen waarschijnlijk de rode zijn gaan ontslagen vallen. Toen ben ik naar Van Splunder toegegaan.
0: Uh-huh.
1: En Van Splunder was toen de tijd een hele grote aannemer. Ik ben toen aangenomen in de timmerloods. Dus ik leerde gauw kozijnen maken, deuren, trappen,
0: Zo wel weer, hoor je wat anders dan een schip van binnen betimmeren.
1: Ja, maar ik kon ook dat fijne meubel maken, dus ik kreeg ook die opdrachtjes wel. Als er dus, ik heb kastenwanden gemaakt voor directeuren van Paktank.
0: Ja.
1: En dat was dan, hoe dat geregeld werd onderling, dat weet ik niet, maar... Mm. Ja, en dat moest ik dan maar allemaal maken, want ik kon ook het fijne timmerwerk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is op zich niet verkeerd, want
1: nee,
0: dan heb je een
1: absoluut
0: leuk apart baantje.
1: Ja, ja, ik heb altijd een beetje, ook in de verdere tijd, altijd een beetje gezworven. Ook bij verschillende aannemers, en als ik bij een aannemer werkte, had ik nooit een vaste maat. Dus, en ik deed altijd een beetje het aparte werk.
0: Dus de mooie dingen bouwen bij Van Splunder.
1: Ja, ja, ja. Nou, daar heb ik dus gewerkt tot...
0: Wacht eventjes hoor, ik moet even terug in de tijd denken.
1: Ja?
0: Even op de rem gaan staan. Volgens mij mis ik een hele belangrijke periode in een jongensleven nu. Zat er niet ergens een diensttijd tussen?
1: Ja, ja. Kijk, ik heb dus bij Versplunder tot 73 gewerkt. Er zat dus een diensttijd tussen.
0: Ja.
1: En een verkeringstijd. Ik kreeg ook verkering uit.
0: Oh, maar dat vind ik niet onbelangrijk. Daar moet je straks wel wat over vertellen. Want dat wordt thuis klappen anders.
1: Ik was dus al gauw op onderzoek. Dus ik zat al gauw een beetje achter de meisjes aan.
0: Uh-huh.
1: En dat gebeurde dan hoofdzakelijk op de meidenmarkt, zou ik maar zeggen.
0: Ja. He? Leg dat nog eens uit voor de mensen die dat helemaal niet kennen.
1: Nou, daar liepen ze dus... heel in het verleden is ze op de Kerkenweg geweest.
0: Ja.
1: En daarna hebben ze de Kerkenweg volgens mij de sloten er gedempt. Maar er is daar werkzaamheden verricht. En toen is het vanaf de... Waar nu dus een beetje Dirk zit.
0: Ja.
1: Tot waar nu ongeveer Put zit.
0: Ja.
1: En daar heb je ook het oude gemeentehuis.
0: Oude Lagendijk.
1: Ja, en ja. Dat heette toen de Lagendijk en niet de Sint-Jorisstraat. Nee. Dan liep je dus een beetje heen en weer. En dan weer terug. Je mocht niet stilstaan.
0: Mm-hmm. Van wie niet?
1: Van de politie niet.
0: Oh.
1: En dan keek je of je daar zo'n leuk meisje zag.
0: Ja.
1: Ja.
0: En was dat een succesvolle tijd of was dat iedere avond verkoeld?
1: Ja.
0: Nee,
1: ja,
0: echt?
1: Ja, ja. Ik... even kijken, dat was in... Misschien weet ik het niet, maar ik kreeg dus verkering. En toen was ik nog maar 17 jaar, denk ik.
0: Met dank aan die meidenmarkt.
1: Ja. En ik kreeg verkering met een meisje die woonde op de Kerkenweg.
0: Ja.
1: En dat weten ook veel mensen niet. Het was vrijdagavond, was er op het Kolijnplein markt.
0: Ja, dat klopt.
1: En er gingen ook wel eens wat groepjes jongens en meiden naartoe. En ook een beetje te kijken met wie je dan het weekend een beetje zou scharrelen. Ze heette dat een beetje.
0: Ja, ja.
1: En toen liep, wat nu ook mijn vrouw is, die liep in een rood tasje.
0: Dus niet op de meidenmarkt?
1: Nee, maar daar had ik ze wel eens gezien.
0: Juist.
1: Mijn vrouw had rood haar.
0: Uh-huh.
1: Dat wil ik ook nog later wel eens wat over vertellen. En die riep daar met... Ik zeg, zal ik de tasje even dragen voor je? Dan breng ik je thuis. Nou ja, en zo is het gekomen. Zo heb ik verkeerd.
0: Ze zei gewoon ja.
1: Ja, ze zei ja.
0: Ik dacht dat roodharigen altijd fel waren. Ik denk van, dat iemand die krijgt de tas zo in zijn hoofd. Maar...
1: Ja, want rode en vale stonden bekend als donderstralen.
0: Ja,
1: dat was een beetje een spreekwoord. En ze is er toch een beetje lakker.
0: Wees voorzichtig, hè?
1: Ja. Ja, en ja. Toen kwam ook de diensttijd aan.
0: Ja, dat was na de verkeringstijd. Of tenminste, na het starten van de verkering.
1: Dat liep allemaal samen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik kreeg verkering. Dan word je gekeurd voor dienst.
0: Ja.
1: Nou, ik werd goed gekeurd. En ik zou in 65 word je dan opgeroepen. Dat als je het jaar dat je 19 werd, werd je meestal opgeroepen.
0: Ja.
1: Daarvoor ben ik ook verloofd. Want dan zat je wat vaster aan elkaar natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dan kon je eigenlijk niet meer van elkaar af. En ik ben in 65... Die is tegengegaan.
0: Maar dat is eigenlijk heel vervelend. Want als je dan een paar jaar gewerkt hebt...
1: Ja,
0: verdient dat best natuurlijk wat geld.
1: Onderbreking. Ik had ook nog tijdens de verkeringstijd... zocht je dus als je een beetje scharrelen wou... een stil plekje.
0: Ja.
1: En toen waren ze aan de Noordstraat... net dat industrietje rijtje een beetje inrichten.
0: Oh ja, dat eerste. Ja.
1: En ik wist dat er een soort cementketje open stond. Daar kon je in.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga daarin, ik zet mijn brommer aan de zijkant en ik ga daar een beetje zitten scharrelen. En we zaten net op dat moment een sigaretje te roken. En ineens gaat die deur open. En dan zitten fel in het licht. Dan de twee politieagenten. En die zeggen, joh, hoe kom jij in dat keetje? Heb jij dat opengebroken? Nou, wij hadden dat niet opengebroken. Ik zeg, dat wist ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ga niet vertellen hoe dat ik dat wist. Maar... Dat kwam ook door. Mijn vrouw is dienstmeisje geweest bij burgemeester Verhoeven. En daar konden ze mijn vrouw... mijn verkering van.
0: Ja.
1: Dus het gevolg was dat ze de deur dicht deden. En kijk, zet voor je brommer uit het gezicht, werd er gezegd. En dat had geen gevolgen meer.
0: Nee.
1: Nee.
0: Die snapt ook wel wat er gebeurde.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oh, maar wel fantastisch zoiets. Ja. Dus, maar geen rare gasten die ook opeens dachten van... wij gaan ook naar die Kate?
1: Nee, op dat moment was er niemand die dus daar behoefte aan had, geloof ik.
0: Nee,
1: want we zaten daar saampjes.
0: Het zou gebeuren dat opeens een vriend of zo binnenstapt in zijn verkering.
1: Dat had gekend.
0: Ja.
1: Hey, maar er waren dus meer die dat wisten. Juist. Dat Kate ook bestond. Ja.
0: Oh, maar dat is wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: En toen was de verkering zo goed dat jullie zeiden van... we gaan me verloven.
1: Ja. Nou, hij was toch meer vastigheid. Omdat je dan dus diensten ging. En dan was het dus 18 maanden lag het arbeidsproces lag stil.
0: Ja.
1: En je kwam om de zoveel tijd maar eens een keer naar huis toe, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus dat was eigenlijk helemaal niet leuk. En het kostte geld en je zag elkaar niet.
1: Ja, inderdaad. Ik ben dus in dienst gegaan in 1963 als gewoon soldaat.
0: Ja.
1: Daar kreeg je volgens mij 1 gulden 10. En dan moest je nog een dubbeltje van sparen.
0: Ja, ja.
1: Dus je had 1 gulden te besteden per dag.
0: Dus de moeite, ook in die tijd niet.
1: Ja, je weet dat ze later werd dus soldaat 1. Dan kreeg je weer een dubbeltje erbij. En dan als je korporaal wat kreeg je er weer wat bij. Maar het was nooit meer als 1,25.
0: Het is de moeite.
1: Ja.
0: Maar hoe was het verder dan in dienst? Want nou, ja, je hoort van later natuurlijk wel al die verhalen. Maar jullie waren weer.
1: Ik ben opgekomen in 65-3. Dat was in juni.
0: Ja.
1: 10 dagen voor mijn verjaardag. Want het was ook altijd zo, als je jaren was, dan zat je net toevallig in dienst. Bij de genie.
0: Ja.
1: En dat was in Vught. Daar kreeg je dus een basisopleiding.
0: Mm-hmm.
1: En daar van 2 maanden. En dan kreeg je een vervolgopleiding. En die vervolgopleiding was dan, gingen er zoveel naar een chauffeursopleiding. Zoveel naar een ponteniersopleiding. En zoveel naar nog een je had nog meer van die afdeling in de genie. Dus ze gingen er. Toen ik dus daar op die basisopleiding had, werd ik gelijk kameroudste gemaakt. Terwijl ik niet de oudste was.
0: Nee, en kan je dat niet weigeren?
1: Nee, dat ook niet. Dat word je gewoon. Dat ging toen allemaal. Dat was eigenlijk verplicht.
0: Ja.
1: Ja, dat was dan. Je was verantwoordelijk voor orde en netheid op de kamer. En dat moest je s'ochtends voor appel, dan kreeg je een kamerinspectie. Dan moest je dat netjes, ging je voor de deur staan. En dan meldde je net aan de hogere die kwam kijken dat de kamer in orde was of zo, weet je wel. Dus nou ja, dat is de basisopleiding geweest van 2 maanden. En toen halverwege die opleiding moest ik bij de kompagniecommandant komen. En die zegt, jij komt in aanmerking voor een kaderopleiding. Dat hield in dat je dus dan sergeant zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat waren meestal wat oudere jongens die dat werden. En met een hogere opleiding.
0: Ja.
1: En ik had alleen maar LTS. En je moest 21 maanden in plaats van 18 maanden. Dus ik denk, ja jongens, die 3 maanden, daar kan ik nog extra geld verdienen.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat een beetje afgewimpeld. Nou, dan hoorde ik niks meer van. Dus die 2 maanden was achter de rug. Dus iedereen ging zijn eigen weg. Alleen ik kreeg alleen een vrij vervoertje. En ik moest zelf maar zorgen dat ik in Amersfoort kwam.
0: Ja.
1: En in Amersfoort was alles cavalerie. Dat waren de zogenaamde tanksletten.
0: Verdiende dat beter?
1: Nee.
0: Oh.
1: Die hadden wel een zwarte baret.
0: Ja.
1: Terwijl de rest een groene baret had.
0: Uh-huh.
1: Voelden ze eigenlijk dus wat meer. Want die reden allemaal in tanks.
0: Mm-hmm.
1: Dat was, toen de tijd was het een... En een paar dingen.
0: Ja.
1: Ja. En dat was toen een tijd een Centurion. En daar reed een afdeling in Amix. En Centurion was Engels. En de Amixen waren Frans. Toen zou ik daar in Amersfoort een opleiding krijgen. Bij die tanken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zou mijn functie worden later. Bij de parade troepen. Was zou mineur, schutter, seiner, lader. En dat hield in dat ik dus die tankopleiding kreeg.
0: Ja.
1: Ik moest die tank mee kunnen schieten.
0: Ja.
1: Ik moest dat ding ook kunnen laden.
0: Mm-hmm.
1: En er zat ook een radio in om contact te houden.
0: Ja.
1: Dat was het, dat zijnde. En die meneur, dat was een opleiding voor mijnen en springstoffen.
0: Dat is wel heel verschillend, hè?
1: En dat werd gegeven weer in Soesterberg. Dus ik heb... die tankopleiding was 4 maanden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stond al 6 maanden in dienst. Toen ben ik naar Soesterberg gegaan voor die mineurs- en springstofopleiding.
0: Mm-hmm.
1: Die duurde ook 2 maanden. Daar naast die, dat was in de Dumoulin-kazerne. En daarnaast had je Tony Bottini. Dat was toen de tijd een circus.
0: Ja.
1: En die had daar zijn winteropslag. En daar trad er dan af en toe Johnny Lyon, Rob de Nijs, Trea Dobbs, Ria Valk, die waren toen allemaal een beetje in opkomst. Dus wij wouden dat ook wel eens
0: Wat
1: krijgen. Want wij waren daar eigenlijk al langer in dienst als de rest.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij voelden ons eigenlijk een beetje de oude stomp.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, we zijn er inderdaad een keer wezen kijken. Uh-huh. Nou ja, dat... we zijn ook een keer, dat is was in Amersfoort, was hij nog in die tankopleiding. En toen waren we met z'n vieren. Dus vier man kreeg diezelfde opleiding. Toen zijn we ook een keer naar Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: Toen kwamen dus één uit Waalwijk, één uit Sittard en één uit Losser. En met z'n vieren zijn we toen naar Amsterdam gegaan. Misschien raad jij al waar wij geweest zijn.
0: Ik heb zomaar een gedachte, ja. Ja. Dat was rood.
1: Dat waren dus de wallen.
0: Ja.
1: En het was op gewoon een deurdeweekse dag. Dus het was heel stil.
0: Uh-huh.
1: En toen waren er twee dames. Die wouden ons wel een prettige avond verzorgen.
0: Ja.
1: Alleen wij hadden geen centen natuurlijk. Hè? Dus Dat is toen afgeketst. Mm-hmm. Dus we zijn gewoon in Amersfoort gegaan. En in, Soesterberg. Dus toen ik al 8 maanden in dienst. Kreeg ik de parate troepen.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan in Weesp. En in Weesp stonden 2 tanks, Centurions,
0: mm-hmm.
1: Die hadden een dozerblad ervoor.
0: Wat voor ding?
1: Een bulldozerblad.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: En er stonden 2 tanks, die hadden een schaarlift. Om dus een sloot of een gracht te bruggen.
0: Kon dat?
1: Dat kon toen, ja.
0: Wauw.
1: Dat ging dus, En die tankdozen, die was ook eigenlijk voor hindernissen opruimen en dergelijke dingen.
0: Ja.
1: Nou, er kon ook wel eens mijnen en andere gekkigheid daarna op hangen. Dus dat moesten wij daar ook opruimen.
0: Ja.
1: Nou, maar ik moest toen ook 21 maanden dienen. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje, ik was echt een beetje genaaid.
0: Hè? Gek.
1: Ja. Dus, Maar ik heb een heel leuke diensttijd gehad.
0: Uh-huh.
1: Ik heb daar 2 dienstkameraden ontmoet. En daar heb ik nog steeds contact mee. In dienst ging hij ook op oefening. Maar zo'n tank, die was niet zomaar te verplaatsen. Die mocht ook eigenlijk niet over de weg rijden, want dan beschadigde hij de boel.
0: Was kapot, ja.
1: Dus dat ging als wij naar Duitsland op oefening gingen. Of dan gingen we naar Honen. Of naar België, dan ging hem naar Leopoldsburg.
0: Mm-hmm.
1: Dan ging het meestal, dan ging de tank op de trein. En het dozenblad en de brugdelen, die gingen per auto. Maar dat was ook al vrij breed transport. Dus dat ging altijd onder MP-geleiding
0: mm-hmm.
1: en politiebegeleiding. Zodra wij dus een plaats door kruisten, daar reed ook de plaatselijke politie voorop. En zo gingen wij dan, die tankdozer, die dozerblad en die op het brugdeel naar verschillende oefeningen in Leopoldsburg of in Honen.
0: Wel een heel gedoe, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, dat maakt het op zich misschien wel weer leuk.
1: Ja, het was ook een. Wij waren ook aparte mensen.
0: Tuurlijk.
1: En want zoveel tankdozers waren er niet in het Nederlandse leger. En zoveel brugleggers ook niet.
0: Mhm.
1: Dus degene die dat spul bedienden, waren ook maar heel weinig. Dus die hadden ook maar heel weinig die opleiding gevolgd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zat er geen vaste baan in?
1: Nee. Je ging inderdaad op oefeningen. Daar kan ik ook wel wat leuke verhalen vertellen. Dat was oefening België. Ik was met de trein meegegaan, dus met de tanks.
0: Ja.
1: En het dozerblad en de brugdelen, die zouden met de auto komen. Maar die kwamen later aan, want er was onderweg een ongeluk gebeurd.
0: Mm.
1: En dat was op een zaterdag dat ze aankwamen. Dan had je dus de zondag, dan had je eigenlijk een rustdag. En 's maandags moesten we een demonstratie geven met dat dozerblad. Dan moesten we een geul graven en dan werd die brug overheen gelegd. Ja. En daar reden dan de tanks overheen.
0: Mm.
1: En die zaterdagavond waren we weer stappen in Leopoldsburg. Ik denk de nodige biertjes uit. Hoe dat kon van die 1 euro, 1 gulden zoveel, dat is nog steeds een raadsel. Maar mijn tankchauffeur, die was ziek.
0: Mm.
1: Maar dat dozenblad, dat moest ervoor.
0: Ja.
1: Want dat moest maandags klaar, weet je. Nou, dat doe ik wel. Maar ik was dat eigenlijk niet zo bedreven in. Ik had dat wel eens gezien. Maar de overste hangen deed de chauffeur dat.
0: Ja.
1: Ik heb dat toch gedaan. Het regende. Ik zat een beetje onder de modder. Dus het was klaar. En ik kwam in de tent waar de jongens.
0: Mm-hmm.
1: En ik kreeg van iedereen nog wel een biertje.
0: Ja.
1: Want ik had mijn maat gematst natuurlijk.
0: Precies. Nou ja, dat was gratis, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik was ook al in de kerk. In de kerk werd alles gratis.
0: Precies.
1: Ik kon mijn eigen afspoelen bij de cavalerie. Die hadden een soort douchetent.
0: Uh-huh.
1: Er werd een water onder druk gezet en dan kon je douchen. Dus ik mocht daar douchen. Ik sta er ingezeept. Klap dat ding uit elkaar. En dan sta ik daar.
0: Ja.
1: Ja. En de rest van de genie van de jongens, die wouden wel naar Leopoldburg weer stappen. Maar op dat moment stond ook een escadron. Escadron heette dat, geloof ik. Van de cavalerie aangetreden.
0: Ja.
1: Allemaal in netjes het gelid. En recht tegenover, met de gezichten naar de soldaten toe. Stond dus het kader en de leidinggevende.
0: Ja.
1: En toen dat tijd hadden die een beschermvrouw. Dat was de baronesse van Sietsema.
0: Toen maar.
1: En die was op dat moment ook op bezoek. Maar het duurde te lang dat ik in die tent stond, ingezeept. Dus de jongens die komen naar me toe. En die halen mij uit die tent. En die trekken mij achter die barones en dat hogere kader langs. Maar de rest zag wel wat er gebeurde.
0: Mm-hmm.
1: Die lagen in een deuk natuurlijk. Ik weet niet of de barones ook achterom gekeken heeft. Dat weet ik niet. Dat was de ritmeester. Die had dat waarschijnlijk wel gezien. Dus ik moest op rapport komen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe dat nou de situatie was. En ik was natuurlijk bang voor een douw, zou ik maar zeggen. Ja. Dat toen de tijd, dan kreeg je dus een paar dagen zwaar. Of hoe wat, dan moest je boven de wacht gaan zitten. Ik heb toen de situatie uitgelegd, hoe dat kwam.
0: Mm-hmm.
1: En omdat ik mijn maat gematst had, daar stond hij heel hoog op.
0: Ja.
1: En misschien heb hij zelf ook wel gelachen.
0: Dat zit erin, hè?
1: Ja. Dus ik kreeg geen douw.
0: Gelukkig.
1: Nee, dus nou. Een dag of één of twee later, ik denk, ik zal mijn maat, die de mij dat, een van mijn maat die dat gefrikt hebt,
0: mm-hmm.
1: die zal ik het even terugpakken. Nou had je een veldretine, daar was een geul, daar deed je je behoeften in.
0: Mm, ja.
1: Dat was een geul die gegraven werd. En er werd een zeil omheen gezet.
0: Ja.
1: En daar kon je je behoeften in doen. En dan hadden wij oefenmijnen. Als het de tank over een die mijn reed, dan ging een rooklading af en dan was die zogenaamd af. Dan moest je terug.
0: Ja, ja.
1: Maar die kon je ook met een hamer af laten gaan. Dus ik denk, joh, ik laat dus zo'n ding, geef ik een klap op. Dan gaat hij roken, die duw ik onder dat zeil door. En dan komt diegene, of die paar die zitten te poepen daarover, die komen wel naar buiten redden. Misschien met de broek op de knieën. Hè? Ja. Maar dan schiet dat zeil een beetje in de fik. Ik denk, ja jongens, dus ik heb die mijn een trap gegeven. En die is in die geul met ontlasting gevallen.
0: Het was geen echte verongeluk, hè?
1: Dus, ja. Maar die avond reed de bivakcommandant, die reed deze zijn rondje. En die ziet dus dat zeil een beetje verschroeid en verbrand is.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat kon alleen maar die genie gedaan hebben. Want ja, die rookmijnen.
0: Juist.
1: Dus er werd gevraagd, ja, wie dat gedaan hebt. Nou, kun je natuurlijk gewoon je mond houden. Maar ja, dan volgen er meer dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb gezegd dat ik dat gedaan heb.
0: Ja.
1: Ik moest weer op rapport komen, want ik moest uitleggen waarom ik dat gedaan had. Nou, ik heb gezegd dat het stikte van de muggen. Ik zeg, die wou ik een beetje verjagen. Ik zeg, en dat deed gemakkelijk met rook. Dus daarom heb ik die rookmijn af laten gaan.
0: Ja.

0: de troepen zat. Dan ging je dus, je ging eigenlijk op de 14 dagen naar huis. Dus één dag zat je dus in Weesp. In Weesp. Dan ging ik altijd zondags naar een kerkdienst.
1: Ja.
0: Ik was wel een beetje gelovig ondertussen door mijn verkering, door Jannie dus.
1: Mm-hmm.
0: Maar als, na afloop van die kerkdienst kreeg je altijd koffie met een koek.
1: Ja.
0: Dus daarom ging ik ook een beetje naar de kerkdienst. En vrijdags voor die zondag was er ook wat gebeurd. Ik moest ook altijd, omdat ik toen ook al weer kameroudster was, was ik ook de groep afbescheren. En dan waren we in de filmzaal of in de kantine geweest met de hele kamer.
1: Maar wat moet je dan doen? Wat
0: afbescheren, dan moet heel de groep netjes in gelid en dan loop jij daar als leidinggevende achter.
1: Ja, ja.
0: Maar ik liep met mijn handen in mijn zak. Dat mag niet, hè?
1: Nee.
0: Dus ik zie op een gegeven moment een rode fort aankomen. Met wat goud. Dat waren dus balken en sterren. Dus het was een hele hoge officier. Ik groet. Want dat moest dan.
1: Ja.
0: Maar ik steek mijn handen weer in mijn zak. En die man heeft waarschijnlijk achterom gekeken.
1: Ah, nee, joh.
0: En die is terug. Dus ik kreeg weer een rapport aan mijn broek.
1: Dat was drie, hè?
0: Ja, dat was nummer drie. Zondags ga ik naar die kerkdienst in het PMT, Protestant Militair Tehuis. Ja, twee tehuizen was protestant en katholiek.
1: Ja.
0: Ik ging naar het protestant, naar die kerkdienst. En daar zit die hoge meneer. En ik knik eens tegen hem vriendelijk en hij knik eens terug. En ik volg die kerkdienst en we gaan koffie drinken. Nou, daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Toen maandag 's ochtends was ik bij de tanks bezig voor onderhoud. Komt die rode fort naar achteren rijden. En ik moest bij hem komen. Toen zegt hij, ik begrijp dat jij een beetje uit een boerenfamilie komt of iets dergelijks.
1: Goeie
0: dat
1: smoes.
0: Je met je handen in je zak loopt. Hij zegt maar, als ik je nou een douw geef, zit je het weekend binnen. Hij zegt, dat zou ik zonde vinden. Hij zegt, want nu heb je in de kerk gezeten afgelopen zondag. Hij zegt, volgende weekend mag je naar huis toe en geen douwgerecht zie je binnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat rapport ging ook niet door.
1: Nou joh.
0: Ja, dus ik heb heel veel gemazzeld.
1: Nogal.
0: Ja. Alleen de vraag is altijd blijven we hangen. Waarom moest ik 21 maanden dienen en de rest maar 18 maanden? En had ik een langere opleiding? En die drie jongens waren die ook op die opleiding hadden, waren allemaal ouder. En hadden ook een hogere opleiding.
1: Mm-hmm.
0: En ik had alleen maar LTS.
1: Ja, is de vraag van, nou, was het pesterij of was het gewoon inzicht in iemands hersens?
0: Nee. Ik denk niet dat ik die testen ook allemaal zo goed deed.
1: Uh-huh.
0: Maar ik denk dat het toch te maken had. Dat dus, ze weten dus bij de regering of bij het Rijk veel meer.
1: Hè. Uh-huh.
0: Mijn vader is militair geweest.
1: Uh-huh.
0: Dat weet ik. Hij is later in de haven gewerkt, dat weet ik ook. En dat heeft misschien de reden geweest dat dus die naam toen heette ik Wouter de Ridder, hè?
1: Ja.
0: Officieel.
1: Geen Wil, Wout.
0: Nee, dus mijn vader heet. En dat dus ja, op een gegeven moment naar boven gekomen is. Maar daar heb ik eigenlijk nooit een antwoord op kunnen krijgen.
1: Nee. Dat gaat ook niet meer gebeuren, vrees ik.
0: Nee, ik denk het niet. Nee, nee. Kijk, in het begin was ook de contact met mijn vader heel minimaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat is later wat verbeterd, omdat je dan wat ouder wordt. Je gaat wat dingen ook een beetje begrijpen. En maar ik heb mijn vader nooit in militaire dienst gezien. Niet in een uniform. Ik wist alleen dus de tijd dat mijn redding gaat, dat hij in de haven werkte.
1: Juist.
0: Ja.
1: Voordat we nou verder gaan straks, want we moeten toch die diensttijd uit en weer eens wat gebouwen in Ridderkerk neer gaan pimpen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een stukje muziek klaarstaan. Dat was nog een heel verhaal eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Toen kwamen we op een gegeven moment op Dick van Altena terecht.
0: Ja.
1: Ik begreep al van, nou, de muziekkoos die loopt zo'n beetje van Beethoven tot de Dire Straits.
0: Ja,
1: waarom komen we dan
0: zeker,
1: hierop?
0: En zeker ook, mijn vrouw is heel klassiek. Zit op een COV-koor.
1: Ja.
0: Dus dat is,
1: klassiek, zwaar zang. Ja,
0: ja. Dat heb ik ook allemaal. Dus. Maar ja, en inderdaad, daar luister ik ook wel eens naar. Dat is, hangt ook af van je stemming. Juist. De ene keer draai je de die straights, de andere keer draai je wat klassiek en dan

0: hebben jullie waarschijnlijk toch een wat droeverige bestemming of zo.
1: Ja,
0: of,
1: ja, ja. Ja. Maar hoe was dan de stemming op het moment dat Dick van Altena naar voren kwam?
0: Ook een beetje droevig.
1: Ach.
0: Ja. Ik luisterde dan naar Nico Bravenboer.
1: Ja.
0: En Nico draaide dan wel eens nummers van Dick van Altena.
1: Mm-hmm.
0: Dat was ook onder andere Een arm om je schouder. En dit verhaal. En dit trok mij in elkaar, omdat er dus iets in voorkomt. Wat dus, ja, eigenlijk, ja, je wordt ouder, je gaat met andere mensen om, je gaat andere dingen leren, je gaat andere dingen waarderen en je gaat ook dingen niet waarderen. Hè? Of te, maar dat is dan wel een leuk verhaaltje.
1: Juist, dus Dick van Altena gaan we draaien met Als ik jou niet had gekend.
0: Ja,
1: komt
0: precies.
1: Ie.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
1: Die zit niet alleen, want hij zit met Wil de Ridder. Nee, Wout de Ridder. Ja, dat is toch een dingetje, hoor.
2: Ja, ja. En dat blijft een dingetje, hoor.
1: Dat blijft een dingetje. Ja. We zitten gezellig bij elkaar te kletsen en eigenlijk lopen ontzettend uit met die diensttijd.
2: Ja.
1: Daarna kwam Van Splunder, hè, met al die gebouwen in Ridderkerk,
2: nou,
1: volgens
2: dus
1: mij.
2: Na je diensttijd kom je dus weer bij je werkgever waar je dus voor je diensttijd in dienst was.
1: Ja.
2: Dat was dus Van Splunder. Daar heb ik dus de Riedenborg, Zwinhoven, Goede Herderkerk is daar ook een beetje geweest. En ook bijvoorbeeld de sporthal.
1: Ja.
2: En in de sporthal is het een dodelijk ongeluk gebeurd.
1: Niet tijdens de bouw, hè, denk ik. Tijdens de bouw.
2: Ja. Ik was daar aan een sluitplaat van een slot aan het inhaken.
1: Uh-huh.
2: En ik hoorde een doffe boom. En ik kijk achter me en daar ligt een jongen. Die was naar beneden gevallen. Want boven het plafond kun je in principe lopen. Daar liggen de luchtbehandelingen en kanalen.
1: Ja.
2: Die jongen kwam voor het eerst op dat werk. Was die goed geïnstrueerd. En die is naast die looplampen gevallen. En die is door het plafond heen gezakt. En die is naar beneden gevallen. Dodelijk.
1: Dat is niet leuk om mee te maken.
2: Nee, dat is niet leuk om mee te maken. Nou ja, daarna heb ik tot Van Splunder ben ik in 78 geweest. Toen ben ik daar bij de Grote Vliet de dwarsstelling aan het maken.
1: Ja.
2: Ben ik weggegaan. Ondertussen heb ik een huis gekocht aan de Kerkenweg.
1: Mm-hmm.
2: Dat ben ik gaan verbouwen. En bij die aannemer waar ik toe werkte, dat was een van mijn dienstkameraden, zijn vader. Daar kon je s'avonds gebruik maken van de timmerloods.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik kon daar wat klussen en robbelen. Dus dat huis op de Kerkenweg heb ik een beetje verbouwd. Toen gingen Van Splunder, Roos en Franje wat nu het oude gedeelte is van het gemeentehuis, bouwen.
1: Ja.
2: Ben ik weer teruggekomen bij Van Splunder.
1: Wel lekker veel in de buurt gewerkt eigenlijk.
2: Ja, ik heb altijd in het begin ik altijd een beetje rond Ridderkerk geschud.
1: En het is goed gebouwd, hè, want het staat nog het meeste.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat is
2: ja,
1: ook
2: ja.
1: wel leuk, ja.
2: Ja, Van Splunder hebben weer gebouwd. De werf van de gemeentewerf, BB-opslag.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, Van Splunder deed heel veel. Zat ook veel in de haven. Ik ben toen gaan leren.
1: Uh-huh.
2: Want ik denk dat timmeren en zo, dat ga ik niet helemaal even doen. Toen ben ik gaan leren. Ik heb toen eerst een maatvoerderscursus gevolgd. Dan kon je dus de palen uitzetten en de maten.
1: Ja.
2: Dat deed je dan met een theodoliet en een waterpas.
1: Ja.
2: Dus ik had wat papiertjes gehaald. Toen ging Van Splunder naar dat gemeentehuis. Ging ECT gebouw 4 bouwen. Daar werd ik dus officieel de maatvoerder. Na gebouw 4 ben ik naar de eerste Maasvlakte gegaan.
1: Mm.
2: Daar gingen ze toen de eerste terminal bouwen.
1: Ja.
2: Daar heb ik dus het hele terrein een beetje gemaatvoerd. Toen dat hij deed, Luimens en Bal deed daar het straatwerk. En dat deed ze toen machinaal. Daar waren ze uniek in.
1: Echt
2: ze lagen ze hele blokken straatwerk gelijk in één keer weg.
1: Dat was inderdaad uniek.
2: Ja.
1: Dus niks op je knieën zitten eigenlijk.
2: Nee. Nou, dat heb ik dus de maatvoering gedaan. Ik heb dus nog wat werken voor Van Splunder. Ik ben op een gegeven moment is Van Splunder overgegaan in andere handen. Dat was ook met de bouw van de Ridderhof 2 te maken.
1: Ja.
2: Toen ben ik daar weggegaan en toen ben ik bij IBC gaan werken. Gebouw verpleeghuis Meetland heb ik toen ook de maat gevoerd. Een beetje uitvoering. Ja, en zo ben ik dan weer wat meer werken gaan doen. Maar dat was iedere keer wat verder af.
1: Ja.
2: Ik ben ook op een gegeven moment moest ik naar Amsterdam toe.
1: Dat is ook niet leuk.
2: Nee, 's ochtends dan reed je dat in 3 kwartier uit.
1: Mm-hmm.
2: En het gebeurde s'avonds dat het wel 3 uur duurde.
1: Ja.
2: Eerder je
1: toen
2: terugkwam.
1: Al. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat was eigenlijk niet helemaal jeppie.
2: Nee, ik ben toen een beetje gezwerven. Ik ben toen door verschillende operaties in 2001 een beetje volledig, 2002 een beetje volledig afgekeurd. Ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen. Ik ben toen in aanraking gekomen met Ruud Schenius. Dat had te maken met het Koningsplein, Festijnen en de ijsbaan.
1: Ja, Ruud kennen we natuurlijk van de Wintervijfdaagse, maar ook, die is ook te gast geweest in dit programma.
2: Ja. Nou ja, daar heb ik wel. Ik heb bij Ruud ook wel eens een paar keer een meningsverschil gehad. Dat is altijd weer goed bijgelegd. En ik heb er een goede vriend nu aan.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje heel mijn levensbeschrijvingen. Alleen ja, ik weet nog steeds niet wat mijn vader gedaan heeft.
1: Nou ja, die was in ieder geval iets met in de militaire dienst, begreep ik.
2: Geweest. In kort wil ik misschien nog wel wat zeggen, omdat de tijd gaat een beetje gedringen. Ik ben op een gegeven moment...
1: We hebben nog 5 minuten, dus rustig aan.
2: Een stukje in de Oud-Rotterdammer.
1: Ja.
2: Las ik een stukje van een man uit Thailand. Die had in de haven gewerkt. Dus die schreef over die haven.
1: Ja.
2: En die had gewerkt met Wouter Ridder. Ik denk, dat kan ik nooit geweest zijn.
1: Nee.
2: Dat kan mijn vader wel eens geweest zijn. Nou, mijn zoon heeft toen contact gezocht met die man in Thailand.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben niet zo'n computerdeskundige. Dus hij heeft dat gedaan. En die man die kreeg eerst, hield hij een beetje de boot af. En toen hij eigenlijk een beetje zeker wist dat ik een zoon van hem was.
1: Mm-hmm.
2: Mailde hij dat hij dus leuke dingen ging vertellen. En ook de minder leuke dingen. En hij schreef dus ook dat mijn vader, dus Wouter Ridder, wel een aardig borreltje dronk, maar dat hij er heel goed tegen kon.
1: Ja.
2: Maar dat hij er altijd heel goed mee gewerkt had. Dat was een die man die vol lof was die over mijn vader. Hij schreef ook, en dat heeft waarschijnlijk te maken dat hij toen uit dienst gegaan is. Dat er een dodelijk ongeluk... Hij heeft een dodelijk ongeluk gehad. Of veroorzaakt.
1: Ja.
2: Hij was niet de schuldige. Maar heeft wel de schuld op zich genomen. Schreef die man. Om dus de nabestaanden... een goede uitkering... te laten krijgen.
1: Dat is wel ook wat, hè?
2: Ja, ja. Ik heb altijd... wat heeft mijn vader gedaan? Die is op een gegeven moment in dienst gegaan. Voor zijn nummer heette dat in 1936. Ik weet nu ook dan ondertussen dat hij afgezwaaid is in 1956.
1: Mm-hmm.
2: Als dienstplichtig sergeant-majoor. Dus hij is in principe 20 jaar dienstplichtig geweest. Nou, dat is al een beetje vreemd.
1: Ja.
2: Alleen er heeft de oorlog tussen gezeten.
1: Mm.
2: Wat heeft mijn vader in de oorlog gedaan? Waar heeft hij gezworven, waar is hij geweest?
1: Ja,
2: ja.
1: Niet bekend.
2: Want toen was er geen Nederlands leger.
1: Nee.
2: Hij is toen, dus na de oorlog, is hij ook naar Indonesië geweest. Dat weet ik ook ondertussen.
1: Mm-hmm.
2: Welke tijd en wanneer, weet ik ook niet precies. En daar heeft hij dus een beetje een officiersfunctie bekleed. Maar hij was in principe, sergeant-majoor, was geen onderofficier. Hij was onderofficier en geen officier, want dan kreeg hij dus een luitenant of een, Dus ja.
1: Er zijn nog steeds vraagtekens in het leven.
2: Er zijn nog steeds vraagtekens, ja.
1: Hoe leeft het op die leeftijd om te weten dat er toch nog steeds vraagtekens blijven?
2: In het begin denk je daar niet aan, want je hebt je vertier, je hebt je dagelijkse invulling van je werk, daar denk je niet aan.
1: Nee.
2: Maar als je dan thuis komt te zitten, door een of andere reden, gaat dat wel eens malen. En dan ga je dat. En ook door dus dat verhaal van die man in Thailand. Wil ik wat meer weten.
1: Ja.
2: En daar zijn ze nu mee bezig in de auditkamer om dat uit te zoeken. Ja. Want ik kom daar niet doorheen.
1: Is wel leuk om dat nog even te benoemen. Hij komt nou toch op tafel. De auditkamer.
2: Ja.
1: Want natuurlijk, daardoor zijn we eigenlijk weer een beetje in elkaar spoor gekomen.
2: Ja.
1: Wat is dat met die oudheidkamer?
2: Nou, ik kom daar regelmatig binnen. Ik loop dus in, ik woon dus in de molensteeg nu.
1: Ja.
2: Ik loop daar wel eens een rondje en dan duik ik wel eens die oudheidkamer in. Dan kom je allicht wel eens mensen tegen die dus tot jouw kennissenkring behoort.
1: Ja, misschien wel iemand uit Bonnes.
2: Ja, maar die kennen geen Wouter Ridder, want ik maak mij nu bekend als Wouter Ridder.
1: Ja.
2: En die kennen alleen maar Wil. Dus die hadden ook af en toe wat vraagtekens.
1: Precies.
2: Ja.
1: En die zijn dan nu opgelost voor hun wel.
2: Ja. Want ik ben er nu gewoon openlijk over dat het dus kwam door mijn... Het was niet mijn stiefvader die dus in huis was. Want wij noemden hem oom Toon.
1: Ja.
2: Dat was Toon Kooijmans. En die had dus ook zonen van zijn eerste huwelijk. En die was vliegenier. En dat was volgens mij toen de tijd de Starfighter. En die kwam dan over Bonnes heel laag over. En die schudde met zijn vleugels.
1: Ja, ja.
2: Als teken van groet, denk ik.
1: Kon dat toen nog?
2: Dat kon toen nog. Maar dat was dus de oudste zoon van, ja, laat ik maar zeggen, mijn stiefvader. Uh-huh. Maar het was eigenlijk niet mijn stiefvader. Want mijn moeder en die man waren nooit getrouwd.
1: Nee.
2: Mijn moeder heb ook altijd geld moeten verdienen. Die deed huisjes schoonmaken, de kantine schoonmaken. Op een gegeven moment is ze de krant gaan doen. Is toen van het Vrije Volk het abonnement gaan doen en zo. En toen is, ja, er werd altijd gewerkt. Ja, ik weet niet beter. Ja.
1: Een man met veel vragen, maar ook gelukkig een paar antwoorden.
2: Ja.
1: We moeten ermee stoppen. Er is al volgens mij wel voor nog een uitzending aan, ligt er aan verhalen,
2: ja,
1: klaar.
2: Ik kan natuurlijk wel veel dieper in ingaan. Maar ja, dat. Nee, ik heb dingen bij Wisplunder ook meegemaakt. Nou ja, dat was toen. Ja. Dat, ik heb ook nooit bij een andere aannemer gewerkt. Waar ik zo lekker naar mijn zin had als bij Wisplunder.
1: Mooi om te horen.
2: Ja.
1: Bedankt, Wout de Ridder. Ja. Voor sommige mensen wil de Ridder. Wout de Ridder, bedankt voor de aanwezigheid. Het was een gezellig uurtje. Nog een fijne zondag. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.

luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb weer een lijstje gemaakt en ik hoop dat in ieder geval weer naar de zin is. Ik heb in ieder geval mijn best ervoor gedaan. Ik begon vandaag weer met een oudje van Emmylou Harris uit 1975, Till I Can't Control Again. En dat is een geschreven door Rodney Crowell, vele malen gecoverd zelfs door heel veel artiesten. Wat ik heel lang geleden gedraaid heb, is het nummertje en Speel de Wind en het Ponypaard aan elkaar. Een van die mooie nummertjes van Dimitri van Toren te vinden op het album Warm en Stil uit het jaar 1971.

het alleen te zijn. Met in je hoofd een projectiescherm. Dan is je winterslaap een kermisspel. Wat afspeelt in je onderbuik. Het was augustus die mij wekte. De melancholie van de avond is thuisgekomen. Er is niets veranderd. Er is alleen een man geboren.

gewoon lekker rustige muziek, achtergrondmuziekje bij een borreltje of bij een kopje koffie of weet ik veel wat. En probeer altijd wel muziek op mijn lijstje te zetten wat je niet dagelijks op de radio hoort. Zo ook, zoals ook dit nummer in ieder geval, althans daar ga ik vanuit, van Zachary Lucky van het album The Wind uit 2024. En ik draaide het nummertje Could Have Gotten Gone. Hans Teesing, ook die zal je niet zoveel op Radio Ridderkerk horen, denk ik. Of je moet naar Bluesy luisteren, maar daar draai ik hem regelmatig. Maar dit nummer eigenlijk is meer geschikt. Zeker voor dit programma Staal en Souvenirs. Draagt de titel Shelter of Shelter from the Storm. Niet te verwarren met het nummertje van Bob Dylan. Is afkomstig van het album Delta Time uit het jaar 2012. Hans Teesing, woonachtig in Wenen en regelmatig terugkerend bij zijn roots in Enschede. En hier in Nederland, want het is een razzechte Hollander. Hans Teesing, Shelter from the Storm. En dit samen, want dat doet het niet alleen op dit album, samen met Terry Evans.

ja, veel mooie muziek heeft hij nagelaten, Robert Long. En dit keer draaide ik weer eens een keertje het nummertje Weet je nog Gent? En ja, ik draai regelmatig muziek van hem. En ik vind het toch wel een van de beste Nederlandse talige zangers. En zoals gebruikelijk zet ik op mijn lijstje ook toch hier en daar wat Nederlandstalige nummers die ik zelf ook mooi vind. En ik hoop ook dat je als luisteraar het met me eens ben. Robert Long dus met Weet je nog Gent. Sandy Denny, afgelopen keer had ik haar ook op mijn lijstje, maar dat was een herhaling, omdat ik toen de tijd niet naar de studio kon om het programma te maken. Ja, heel toevallig staat zij vandaag ook weer op mijn lijstje. En ik vind het altijd moeilijk te kiezen tussen de solo, het solo-nummertje samen met haar piano, of die met de band. Ik heb dit keer gekozen voor de solo-versie van No End. Sandy Denny.

Ja, wat is dat nou? Zult u denken, dat heb je nog nooit gedraaid zo ver in de tijd. Maar dit is echt niet zo ver in de tijd. Want dit is een coverversie van You Belong To Me. En ja, dit keer in de cover van Lara Louise. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van deze dame gehoord. Maar het was een verzoekje van een van de luisteraars. Een van mijn trouwe luisteraars. Die dit nummer ergens opgezocht heb en gevraagd. Wil je dat ook eens een keer draaien? Ik vind het een hele mooie versie van dit nummer. En ja, ik... Ja, mijn leeftijd, ik kan het eigenlijk alleen maar van Joe Stafford. En dan gaan we toch heel ver terug in de tijd naar de 50er jaren. En dat betekent ook dat ik ook een behoorlijke leeftijd achter de rug heb. En hoop nog een poosje door te gaan ook uiteraard. Lara Louise dus met haar uitvoering van You Belong To Me. Ga verder met Sam Baker van het album Messi uit het jaar 2004. The Waves.

Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet. Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht, alleen dan zou ik huiswaarts gaan.

Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als zij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht.

Ja, ik ben er eigenlijk later was pas achtergekomen wat een mooie muziek dat hij maakt. Ernst Jans. En ik heb er al een keer wat van gedraaid, doe ik uiteraard. En ik heb vandaag eens gekozen voor zijn album Molenbeekstraat, dat uitgekomen is in het jaar 2006. En ik draaide ervan Huiswaarts. En ik kan je vertellen dat ik hem toch regelmatig op het lijstje zet, want hij heeft gewoon een mooie Nederlandstalige muziek gemaakt. Ga verder met, even kijken, met, ja, eigenlijk een duo, eentje uit de pure rockwereld en eentje uit de country muziek. Meerdere keren waren het eruit, ook uiteraard. Robert Plant samen met Alison Krauss. Het album Raising Sand heb ik weer meegebracht en daarvan had ik draaien Killing the Blues.

0: Ja, ik had toch een nummer klaarstaan, maar de tijd is te kort om dat nog te gaan draaien. En dan wordt het halverwege afgebroken. Dus ik heb gewoon de tune maar gestart. En dat nummertje bewaren gewoon voor over 14 dagen.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom met het programma van vanavond. Het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Mooie muziek hebben we voor jou allemaal. Hartstikke nieuwe muziek vanavond. Hier zijn Keith Urban en Michael McDonald en We Go Back.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Keith Urban en natuurlijk Michael McDonald was dat. Todd Cameron, die gaan we in de uitzending halen. Hier is Windshield Time.
1: It's amazing.

The Windshield Time was dat van Todd Cameron, John Morgan en Jason Aldean. Ja, we gaan ze niet laten ontbreken vanavond. Friends like that.

I got friends like that. Ja, we hebben natuurlijk allemaal wel van die vrienden die je denkt bij jezelf van dat is toch hartstikke fijn dat jij vrienden van me wil zijn. Ja, zo heb je ze allemaal en dat is natuurlijk helemaal waar. Het ligt niet aan je radio, kijk niet buiten. Het komt van het nummer van Ernest. What's a Little Rain?

0: What's a Little Rain van Ernest. Was dat leuk dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk en RTV, Atos RTV, ik moet goed zeggen. Wat doen we allemaal? We maken natuurlijk hartstikke lekkere en leuke muziek. En heb je nou ook muziek dat je denkt van, die kan je best wel eens een keertje draaien in het programma? Nou, laat het ons gewoon even weten. info@rtvridderkerk.nl Hunter Jordan, F1 Pretty.
1: See my little dashboard DJ.

dat is tenslotte liefde niet waar. Hè? Als je de hele nacht onderweg wil zijn om bij je geliefde te zijn. Drive All Night was dat van Wyatt Flores. Country Style is een programma wat elke vrijdagavond live uitgezonden bij de RTV Ridderkerk tussen 9 en 10 uur. Elke zondagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar de herhaling van dit programma ook weer hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte van waar je allemaal...

Aldus, Jason Cross en Noah Hansen. Elena Springsteen, dat is de volgende die we gaan draaien. Nee, geen familie van. Hier is I Love You Then.

Kenny Barnes was dat en de Whiskey Roll. Hier is de Marcus King Band. En ze gaan het op een oberlopen zetten, hè? De Good Run.

I Had a Good Run was dat van de Marcus King Band. Ashley Ann, dat is de volgende die we gaan draaien. Die hebben we al eens meer in de uitzending gehad. Never mind.

Nevermind. Van Ashley Ann was dat. We gaan naar Gretchen Wilson. Even wat ander textueel. Hier is de Redneck Shit.

The Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Ja, het klinkt dan net even iets anders, hè? Mika Edwards. En Texas Soul.

Texas Swing, maar dan een klein beetje anders was dat van Mika Edwards en Texas Soul. Landon Wall die gaan we in de uitzending halen. Het is bijna 10 voor geworden als je goed op de klok kan kijken. It is Lost This Town.

I Lost This Town to You was dat van Landon Wall. Trevon Martin, die gaan we in de uitzending halen. We kunnen nog maar een paar draaien tot het weer afgelopen is. Hier is Believe.

En zo is het maar net. I Believe in Us van Trevor Martin was dat. En de laatste plaat die staat klaar voor jullie om te gaan luisteren. Kindred Valley. And These Days.

0: Owens en zijn Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. 7-11, zo heet dit nummer. Betekent wel dat het einde van het programma weer daar is. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Peter Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling hier tussen 4 en 5, dan is het tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag is het na de klok van 5 tijd voor de... na de klok van 4, ik moet goed zeggen. Tijd voor de swingende hitmiddag. Nogmaals dank en tot de volgende dag.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen- en buitenland.

0: schepen geborsten, de helmstok.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

lezen een psalm vandaag, psalm 86. Let eens goed op wat David allemaal zegt over God, terwijl hij tegelijk zijn nood uitroept. Een gebed van David. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen. U alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af. Met geweld bedreigen zij mijn leven. Zij houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig. Schenk kracht aan uw dienaar. Red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan staan mijn haters beschaamd. Zij zien dat u, Heer, mij bijstaat en troost.

psalmen zijn een leerschool in gebed. Als je wilt leren bidden, lees dan de psalmen. Je krijgt zoveel woorden aangereikt om precies dat te zeggen wat er in je leeft. En natuurlijk, niet elke zin is meteen op jouw situatie van toepassing. Maar er zijn altijd woorden, flarden, die ineens binnenkomen. Althans, zo gaat het bij mij. De bidder zit aan de grond, is wanhopig. Snakt naar redding, naar richting in het leven, naar bescherming voor vijanden. Hij is verzwakt en kan het niet alleen aan. Herkenbare momenten, dat je ineens even vastzit en niet verder kan. Dan kun je dus altijd nog bidden. Wat ik nu zo bijzonder vind aan deze psalm is dat David niet blijft hangen in zijn eigen verdriet en wanhoop, wat overigens heel begrijpelijk zou zijn, maar dat hij al biddend gaat belijden. Hij zegt vooral veel over God. Ik weet niet of het je opviel. Ik scroll even met je door de psalm en noem wat David zegt over God de Heer. U bent mijn God. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Geen God is uw gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. U bent groot, u doet wonderen. U alleen bent God. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig en trouw en waarachtig. Het raakt mij dat David op deze toonhoogte komt. Dat kan blijkbaar dat je midden in een uitzichtloze situatie al biddend van een roep om hulp overgaat op lofprijzing. Of beter gezegd, dat die roep afgewisseld wordt met de lofprijzing. En dat dus blijkbaar de lofprijzing je kan helpen om weer te bidden. Om geloof te vinden, om deze God te betrekken bij je nood en je vragen. Hoe vaak doe jij dat? God lofprijzen als je bidt. Benoemen wie God is en daar al biddend vol van worden en dankbaar voor zijn. En dat je zo al lofprijzend weer tot gebed komt. Bij mij gaat dat niet vanzelf. Juist als ik een beetje in de put zit, dan is mijn gebed ook al snel wat putterig. Een beetje klagend en bidden dat het beter wordt, zeg maar. En als ik dan de grootheid van God benoem, is dat eerlijk gezegd meestal als argument, zodat God kan handelen, kan ingrijpen. Mijn lofprijzing wordt dan instrumenteel. Dat gebeurt niet in deze psalm, vind ik. Deze lofprijzing is oprecht. God wordt daadwerkelijk groot gemaakt om wie hij is. Goed, vergevend, groot, vol wonderen, liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En als je tot deze woorden komt, dan durf je ook te vragen om grote dingen. Misschien gaat het dan wel vanzelf. Oftewel, juist als je God lofprijst in je gebeden, kun je vrijmoediger worden in je vragen. Omdat de lofprijzing je geloof als het ware optilt. Lofprijzend ontvang je geloof om te bidden, wat je anders misschien helemaal niet meer zou durven.

Is het een idee om je gebedsleven eens bewust te voeden met lofprijzing? Voordat je aan vragen toekomt, eerst benoemen wie God is en hem daarvoor bedanken.

U bent mijn God. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. U bent groot, u doet wonderen. U alleen bent God. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Amen.

Bedankt voor het luisteren naar het programma Avondzang. Tot over 2 weken met een nieuw programma met de mooiste kerkmuziek.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond. Van harte welkom bij het programma Religieus op uw verzoek. Vanavond hoop ik weer heel veel verzoekplaten voor u te draaien. En daar kunt u aan meewerken door te bellen naar de studio om een verzoekplaat aan te vragen. Ons telefoonnummer is 0180-430-777. En aan de telefoon krijgt u dan Arinda Hardam of Hans Grinwis, want zij nemen vanavond alle telefoontjes aan. Dat doen ze voor de verzoekplaten, maar ook straks om 8:15 en om 8:30... als we onze raadplaat draaien. En ja, dat is, als u vaker heeft geluisterd, dan weet u dat. We draaien een stukje van een lied of een psalm, en als u weet welke lied we zoeken, dan kunt u bellen naar de studio met de oplossing. En misschien wint u dan vanavond wel onze bloemenbon, een bonnetje voor een bloemetje. Die bloemenbon wordt beschikbaar gesteld door het bloemenhuis van Johan van der Waal. Verzoekplaten aanvragen kunt u voor bijvoorbeeld een jarige, voor een jubileum, voor iemand die ziek is, of zomaar omdat iemand het een heel mooi lied vindt, of u zelf misschien wel. Het telefoonnummer, ik heb het al gezegd, ik zal het nog een keertje noemen, 0180-430-777. We beginnen vandaag met gezang 148, Van U zijn alle dingen. Het wordt gezongen door een solist en dat is Aarde Kuiper. En nu bedenk ik dat ik nog iets vergeten ben te zeggen, want Aad heeft stukjes van de raadplaat ingesproken en mijn naam is Helma Ogendijk. We gaan beginnen, Van U zijn alle dingen.

Op 28 mei was Desiree Grimwis jarig. En Desiree is een van onze medewerksters. Zij is ook vaak in de redactie te vinden op zondagavond. Wij willen natuurlijk Desiree namens de hele club bij de radio van harte feliciteren nog met haar verjaardag. We gaan draaien voor Desiree een lied van haar eigen koor, waar ze zelf lid van is. Het christelijk jongerenkoor Rejoice. En zij gaan zingen, want u bent Heer

de eerste keer vanavond gaan we aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. Bij een quiz hoort een prijs en dat is zoals gebruikelijk het bonnetje voor een bloemetje. Waardebon goed voor een hele mooie bosbloemen. Maar daar moeten we iets voor doen en dat is strakjes even opletten. Want we laten een fragment horen van een lied of een psalm. Maar dan is de vraag welk lied of psalm is het? Als u het weet of denkt te weten, dan kunt u tot 20:15 vanavond de hopelijk juiste oplossing doorbellen aan de studio van Radio Ridderkerk. Zullen we gaan beginnen? Voor de eerste keer vanavond is dit de vraag: welk lied of psalm is dit?

tot zover voor de eerste keer vanavond het fragment. Weet u welk lied of psalm wij zoeken? Wel dan snel met 0180-430-777. Heeft u het fragment gemist of twijfelt u nog? Geen probleem. Over een kwartiertje volgt een herkant.

volgende verzoekje is van een van onze trouwe luisteraars die iedere keer via de mail een verzoekje aanvraagt. Dit keer is het lied There Shall Be Showers of Blessing. En misschien zegt u, oh, dat lied ken ik helemaal niet. Maar als u het hoort, dan weet ik zeker dat u het wel kent. Want het is wel een heel bekend lied. Het wordt gezongen door 300 Voice Mass Choir. En het is voor alle luisteraars.

shall be showers of blessing. Heeft u hem herkend? Er komen stromen van zegen. We gaan verder met nog een verzoekje. Aangevraagd door Simone Witter. En het lied wat aangevraagd is heet Wat de toekomst brengen mogen. Dit lied wordt gezongen door de credo-zingers uit Rotterdam. En er staat nog bij op het briefje 19 mei trouwdag. En nu neem ik aan dat 19 mei de trouwdag van Simone haar ouders waren. Van harte gefeliciteerd nog. We gaan luisteren naar Wat de toekomst brengen mogen.

En dan is het alweer tijd om voor de tweede keer vanavond aandacht te gaan besteden aan onze raadplaat. In de quiz van de week is de vraag kort en krachtig. Welk lied of psalm is dit?

denk dat u nu wel weet welk lied of psalm wij zoeken. Hier moet u het echt mee doen. Welk lied of psalm is het? Tot 9:15 kunt u nog bellen met de hopelijk juiste oplossing op het nummer 0800 430 777.

Dat was een beetje dom van mij. Ik draaide net wat de toekomst brengen mogen. En nu, ik heb geloofd en daarom zing ik. En ik had er even geen erg in dat dat dezelfde melodie was. Dus u hoorde twee keer dezelfde melodie achter elkaar. Maar wel twee keer een andere tekst. Dat scheelt dan weer. We gaan verder met het lied Dankzij die Heer, gezongen door het Slikkeveers Christelijk Mannenkoor. En dat is speciaal voor D.C.D. Grimwis, omdat ze op 28 mei jarig was. De aanvragers zijn Ma van Ommen, Johan, Zoe en Hans.

Ook onze trouwe luisteraar Lodewijk Koetse uit Zuid-Afrika heeft weer een lied aangevraagd. Of nee, een psalm dit keer moet ik zeggen. Voor alle luisteraars. Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water. En dat wordt gebracht door Peter Burger en Lisbeth Domen.

Vorige week was het Pinksteren. En dan is ook altijd de Europa Run. U heeft er vast wel eens van gehoord. Nou, de Europa Run, daar doet Aad al heel lang mee mee. Onze Aad, weet u wel, van de Raadplaat. En hij heeft vorige week ook meegedaan. En u snapt misschien dat het een heel moeilijk weekend was. Want het was bloedheet. En als je dan moet hardlopen, dan is dat niet echt prettig. Nou, dat merkten ze in Aadse team ook. Want er waren een paar lopers die echt niet meer vooruit kwamen uiteindelijk. En u weet misschien hoe dat gaat. Het gaat in estafettevorm. Zij begonnen in Frankrijk. En dan rennen ze dag en nacht door in estafettevorm. Dus iedere keer rent er één een stukje, dan weer de volgende. En uiteindelijk komen ze dan op maandagmiddag allemaal op de Coolsingel in Rotterdam aan. En uiteindelijk halen ze geld op voor mensen met kanker om hun leven makkelijker te maken. Om, met allerlei voorzieningen. En onder andere vorig jaar is ze bekendgemaakt dat ze de ambulancewens ieder jaar een nieuwe ambulancewagen van hun krijgen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk mooi, maar zo zijn er veel meer hele goede doelen die zij ondersteunen en waar ze geld aan geven. En we zijn super trots dat Aad gelopen heeft weer en dat hij het uitgelopen heeft. Want hij heeft zelfs nog in moeten vallen voor andere lopers die niet zo makkelijk meer gingen en die het niet volhielden. En normaal loopt zo'n hardloper ongeveer 1,5 marathon in zo'n weekend. Nou, een marathon is 42 kilometer, dus reken maar uit. Maar nu, omdat er anderen zo lastig liepen, heeft Aad zelfs 2 marathons gelopen, totaal. Nou, dat is toch iets om trots op te zijn. Dat vond zijn schoonmoeder ook, dus daarom heeft ze een lied voor hem aangevraagd. You'll Never Walk Alone. En we draaien dus namens Aad's schoonmoeder, namens mij en de kinderen. En Aad, we zijn trots op je.

Rinda Hardam vraagt een lied aan voor haar moeder, Meta Hardam, en voor Meta de Bruin, omdat ze allebei in de afgelopen weken jarig zijn geweest. Het is een lied van Sela, Gebed om Zegen.

0: U hebt inmiddels misschien...
1: Nou, daar kwam een stukje achteraan nog wat er eigenlijk niet bij hoorde. Ik ga de winnaar van de raadplaat bekendmaken. Want ik heb net een briefje gekregen en daar staat de winnaar op. We zochten vanavond het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. En er is een winnares vanavond en dat is mevrouw van de Merwe van de Jan Luikenstraat. Mevrouw van de Merwe, van harte gefeliciteerd met uw bonnetje voor een bloemetje. U kunt de bon vanaf, ik zeg altijd vanaf morgenochtend, maar dan is er niemand, dus dat is niet zo handig. Vanaf dinsdagochtend opkomen halen. Dinsdagochtend zijn er in ieder geval mensen in de studio. En op zaterdagochtend en natuurlijk op zondagavond. En wilt u een andere keer komen, dan kunt u beter eerst even bellen of er iemand in de studio aanwezig is om de bon in ontvangst te, om de bon af te geven en voor u om in ontvangst te nemen. Als u dan de bon heeft, dan gaat u naar het bloemenhuis van Johan van der Waal aan de Kerkweg nummer 58. Daar levert u de bon in en dan krijgt u een hele mooie bos bloemen ervoor in de plaats. Heel veel plezier met uw bloemen. En nu moet ik even op de klok kijken. Want eigenlijk had ik nog een lied klaarstaan, maar dat duurt maar 4 minuten. Dus dat gaan we niet meer redden. Dus ik denk dat ik gewoon maar vast afscheid ga nemen. U kunt straks na 9 uur gaan luisteren naar het programma Orgelklanken met Wilfred Appeldoorn. Voor de volgende keer, over 2 weken, kunt u verzoekjes aanvragen via het mailadres verzoek@rtvridderkerk.nl. U kunt natuurlijk ook bellen, ons bekende telefoonnummer 0180-430-777. Ik moet even op een knopje duwen, dus vandaar dat ik even bij de microfoon wegduik. Dan, telefoonnummer had ik gehad, de medewerkers nog. Vanavond waren Arinda Hardam en Hans Grimwis in de studio aanwezig om alle telefoontjes op te nemen. Aad sprak de stukjes van de raadplaat weer in. Hij is weer bijgekomen van het afgelopen weekend. En mijn naam is Helma Hogendijk. Ik deed de presentatie en de techniek vanavond. Over 2 weken hoop ik u weer bij de radio aan te treffen. En blijft u vooral luisteren nog naar het programma van Wilfred. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij ons tweewekelijks programma Orgelklanken, waarin we deze keer nog een keer aandacht besteden aan organist Martin Mans. Ik was pas weer eens in Barneveld en daar staat natuurlijk ook een hele mooie oude dorpskerk. En een van de bekende organisten was John Propitius. Maar goed, Martin Mans heeft op dit orgel uit 1765 ook een aantal concerten gegeven. En daar moeten we maar eens wat aandacht aan besteden. We beginnen dan ook met een prachtige improvisatie over het bekende lied van Sela, Ik zal er zijn.

Het orgel in deze kerk is een heel bijzonder instrument. De registers van het rugwerk zijn achter de orgelbank geplaatst in het rugwerk. In Nijkerk, in de Grote Sint-Catharina-kerk, bij het door Matthijs van Deventer gebouwde orgel, is dat trouwens ook zo. En Martin Mans gaat verder met het stuk Nimrod uit de Enigma-variaties van de Engelse componist Edward Elgar.

Uiteraard mag een improvisatie over het lied Jeruzalem, Stad van Goud, in combinatie met het Israëlisch volkslied niet ontbreken in deze uitzending.

We gaan verder met een vrolijk speels stukje muziek van de componist Johann Strauss, een populaire klassieker, de Tritz Tratz Polka.

Heeft u een idee voor een volgende uitzending? Laat het dan weten via orgelklanken@outlook.com of laat een bericht achter op de Facebookpagina van Orgelklanken. Martin Mans gaat verder met een koraalbewerking over Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade.

Het volgende stuk is een populair werk, eigenlijk filmmuziek van John Williams is dat. En hij schrijft namelijk prachtige filmmuziek. En een prachtig werk van hem is uit de film The Raiders en heet dan ook Raiders March.

De volgende koraalbewerking is het prachtige lied De Heer is mijn herder. En aan het einde het prachtige Mijn herder is de Heere God op de mooie Engelse melodie.

Op speciaal verzoek speelde Martin Mans in dit concert in de Oude Kerk van Barneveld ook het lied Scheepje onder Jezus hoede in combinatie met het koraal O Eeuwige Vader, sterk in macht.

We gaan naar het laatste stuk van ons programma en dat is een arrangement over de slag bij Waterloo. E. Gerritsson schreef het oorspronkelijk dit stuk en Martin Mans maakte er een arrangement van.

Met dit laatste lied sluiten we deze orgelklanken af. Dank weer voor het luisteren naar opnames van organist Martin Mans uit de Oude Kerk in Barneveld. Mijn naam is Wilfred Appeldoorn en over 2 weken zijn we er weer met een verse orgelklanken. Live vanuit de studio. Tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook op.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munt.

Love Songs Are Back Again. Hans Muns met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

0: zijn de laatste twee uurtjes van mei 2026. En dat betekent twee uur lang de allerfijnste en allermooiste op je radio. Oftewel twee uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En ook de donderochtend zijn we er van 10 tot 12. Maar dan is het weer een hele andere setting. En zitten we in maand juni. Ja, de zomermaand, zullen we zeggen. Nogmaals een heel goede avond. Goedemorgen. We zijn er weer, zoals gezegd. Bedanken de collega's van de religieuze uitzending. En zij hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderochtend, zoals altijd, RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief muziekprogramma. Ja, muziek, informatief enzovoort. Ook de laatste dag van de avond, vierdaagse. Nou ja, ik ben dat u het weet. Ja, na een aantal weken weg geweest zijn we blij dat we weer terug zijn. Ja, we kwamen die laatste weken uit een doosje, zullen we zeggen. En nu zijn we weer semi-live hier samen met Hilly Bravenboer. Winnie op vakantie en Marijke is er ook niet vandaag. Dus alleen met Hilly moeten we het doen, maar ja, ik ben er wel blij mee. En wat gaan we doen vandaag? Uiteraard gaan we tweede uur wat loesjes doen. We gaan wat omdenkers doen. En in het eerste uur hebben we onder andere deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: Met zijn bijdrage. En uiteraard de hoofdmoot is muziek. En zoals u al zei, als ik je weer zie, ben ik blij dat ik terug ben. En dat waren dan Agda en de Muddik, Maan en Tyfoon, The Long Way Back. Dat duurt eventjes. John Guns, Silver Fox en Try Again, de nieuwe van Danny Vera. En Marlon Pichel. Zo, dat hebben we ook weer bijgewerkt. Zoals gezegd, vandaag fijne muziek. Nieuwe, gouden ouwe. En wat we allemaal willen draaien. Nou, we gaan het horen. De nieuwe van deze Raccoon samen met Fayela. We hebben het over Daffodils. Wat zijn Daffodils? Ik ga het even voor je opzoeken. En je hoort het straks in deze uitzending. Dit is de Radio Rijnmond. En dat wou ik niet zeggen, maar dit is RTV Ridderkerk. Met dit programma Love Songs Are Back Again.

0: En ik word natuurlijk een beetje aangekeken, jongen. Weet je niet wat Daffodils zijn? Nee, dat wist ik inderdaad niet. Het zijn narcissen. Mooi liedje van deze meneer Raccoon samen met Fayella. We gaan terug in de tijd, zullen we zeggen.
1: Een gouden ouwe in Love Songs. In Love Songs.
0: We hebben het over Roxy Music. Gaan we terug naar en ja, wat gaan we doen?
2: I was dreaming of the past.
0: 1981.

Hilly kwam net weer eventjes de koffie brengen. Ik ben te blij dat ze er is, hoor. Ja, Hilly is een beetje, ja. Ja, ik wil zeggen, Hilly is een beetje broos de laatste tijd. Nou ja, maar het gaat goed met haar. Dus Hilly, hartstikke bedankt. We gaan van Roxy Music en Jealous Guy gaan we naar Bente. Met 3, 2, 1...

0: Nieuw van Jet Rebel en Change is Coming Around. De band. Ja, zo eindigt de video op YouTube. En dat betekent dat wij wat doorgaan doen met Nederlandstalig. Doorgaan doen, het is geen Nederlands, maar het is wel Nederlands. Als ik zeg dat Jeroen van der Boom een luchtballon heeft en daar een nieuwe plaat mee heeft gemaakt. Dus die gaan we gewoon draaien.
1: Af en toe slaap je hier.

0: van die plaat in zomers plaatsen dit, hè? Jeroen van der Boom met zijn nieuwe luchtballon. Ja, zeker deze tijd. En als je landt, ja, dan zal ik er zijn. Dat bedoel ik. Ik draaide net wat van YouTube en daar kwam ik nog zo'n filmpje tegen. En die staat weer nieuw in de platenbusiness. In de top 40 staat die. En dan hebben we het over Alex Warren. En het is een leuk filmpje. En ik draai hem dus weer van YouTube. En dan zit er een heel leuk stukje bij. Dus luister even mee. Fever Dream, en daarna gaan we naar de drie van Dirk.
1: All right, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
2: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
1: probably, no.
2: He's my hall pass.
1: And if you look to your right, that's gonna be, yeah, nobody cares. No one, keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Paris?
1: Yeah.
0: Has this been you the whole time?
1: Duh.
0: Is this even real?
1: It's time to wake up, Alex.
0: What?
1: It's time to wake up.
2: Ow!
1: Wake up!
3: About you hit me like a freight train to the chest, the day we met, my loneliness left the room the second that you walked in, something like
4: a... Ja, dus er wordt hier gezegd van, je moet geen YouTube-filmpjes draaien, want dat zijn bijzondere filmpjes. Nou ja, kijk er eens naar en het is even iets anders.

0: platen met een verhaal.
1: 33 platen met een verhaal. Dit is een echte plaat hoor. En geen YouTube-films. Het zijn gewoon muziek van onze computer. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Ze zijn van de Amerikaanse popmuziek duo, bestaande uit de zanger George Merrill en zangeres Shannon Rubicam. Ze zingen voornamelijk covers, maar de meeste tijd wordt gebruikt om nummers van andere artiesten te schrijven. Ze hebben onder andere de 2 nummer 1 hits van Whitney Houston geschreven. En daarnaast schreven ze ook voor Denise Williams, Dolly Parton en Smokey Robinson. En verzorgden ook de backing vocals bij Bette Midler. Ze zijn in de jaren 80 getrouwd, maar hun wegen scheiden zich toen weer in het jaar 2000. En dit lied is afkomstig van hun tweede album Real. En ze scoorden wereldwijd met dit nummer. Waiting for a Star to Fall. Jazeker wel. Boy Meets Girl.

van The Boy Meets Girl gaan we naar Lee Ann Rimes. Met een prachtig nummer, How Do I Live? En deze single verscheen tussen de eerste twee studio-albums in en is geschreven door Diane Warren. Het is zowel genomineerd voor een Oscar voor beste original nummer als voor de Golden Raspberry Award. Wat houdt in voor het slechtste originele lied? Nou, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ze had al een aantal kleine successen geboekt met een single, maar met de hitparade haalde ze het niet in Amerika. How Do I Live werd speciaal geschreven voor de film Con Air. Maar de Disney filmstudio's vonden haar te jong en werd er voor iemand anders gekozen. En toch werd het een mooie poging om een nieuw en succesvol nummer te maken. En er stond maar liefst 69 weken in de Billboard Hot 100. Een album voor Lee Ann Rimes. En How Do I Live? De tweede in de drie van Dirk.

0: En door in de 3 van Dirk. Na Leon Rimes met How Do I Live. Gaan we door naar de Pet Shop Boys. What Have I Done To Deserve This? En voor het refrein wisten ze de Engelse zangeres Dusty Springfield te strikken, die in de vergetelheid was geraakt en werd uitgebracht in 1987. En bij ons was het een oude Veronica alarmschijf. De Pet Shop Boys bestaan uit het duo Neil Tennant en Chris Lowe. En je kan ze plaatsen in de categorie synthpop, met voornamelijk synthesizer klanken. Het duo ontmoet elkaar bij toeval in een elektronica winkel in Londen, waar Neil een kabel voor zijn synthesizer kocht. Ze raakten in gesprek en zo ontstond de band. De naam van het duo ontstond doordat vrienden van hun boven een dierenwinkel woonden. Oftewel de Pet Shop Boys met How. Ja, What I Have Done To Deserve This.
1: De 3 van Dirk.

0: soms aan Bekken ken met Hans Munt.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hans Muns met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

Welkom terug aan deel 2 van Love Songs. Love Songs are back again. En dan doen we van alles en nog wat. Onder andere in het tweede uur gaan we straks even kijken naar Paul McCartney en zijn nieuwe LP die uitgekomen is. Met prachtige nummers erop. The Days We Left Behind hebben we gehoord. En straks daar meer over. En we begonnen met The Rolling Stones. Ja, met hun nieuwe. Jazeker wel. En ja, de jongens zijn nog steeds waar ze zijn willen. Prachtig nummer in de Stars. En als eerste hadden we Dan Vogelberg en de Nederlands. En ja, heeft allemaal weer te maken met het feit dat ik terug ben van vakantie. En als instrumentaaltje even deze van ZZ en de Maskers en La Comprassa. En die komt weer uit 1964. Ja, we doen ook omdenken en we doen ook loesjes. En daarom wat omdenkers. Was dit een mooi nummer? En eigenlijk zonde, maar ja, aan de andere kant. Het is een muziekbedje, zullen we zeggen. Soms is de beste manier om een probleem op te lossen in twijfel te trekken dat het een probleem is. Kijk wat Trump allemaal doet. Ik maak wel eens wat spraakfouten, dus ja, misschien heeft dat er ook mee te maken. Hou op met het iedereen naar de zin maken. Je hebt toch geen klantenservice? Oh, ja, het is hoe je het bekijkt. Als jij nou streeft nooit een probleem te hebben, is dat je eerste probleem. Nou, ik heb problemen zat, af en toe door spraakverwarringen enzovoort. We gaan nog even wat loesjes doen. En wat je doet, ben je zelf, zegt Loesje. Nou, het is maar dat u het weet. Deze. Wat voor water wil je in je slow drip roast laten haver macchiato? We hebben het over koffie. Ja, ik ben zelfs echt in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg geweest. En daar is het overal altijd anders met koffie. Nou, is maar dat je het weet. En de laatste in dit blokje. Toen ik de natuur en al haar diversiteit diep inademde, kreeg ik me toch een allergische reactie, zegt de neef Karel van Loesje. En door naar vroeger, naar de foto van vroeger. En naar Rob de Nijs op je radio in Love Songs. Love Songs are back again.

Springfield in 1995 en Forever Blue met de Little River Band. En van 1995 gaan we door naar 2026, naar Paul McCartney met zijn nieuwe LP, nieuwe CD, The Boys of Donegan Lane. En ja, het is een prachtige LP. En je kan wel merken dat Paul inmiddels 84 is. Op ons bijna 84. En dat hij wat krakerig is in zijn stem. En daarom zullen we wat nummers van die CD gaan draaien. Deze bijvoorbeeld. Luister even mee. As You Is There. Paul McCartney.

Rider van de prachtige LP. The Boys of Denigan Lane. Ja, en er staan veel meer nummers op. En er zijn ook wat singles afgehaald. En die gaan we dadelijk draaien. Deze We Left Behind. Maar ze hebben ook een nieuwe gemaakt. En dat is deze. Doet hij samen met Ringo Starr. Hebben het over Hum To Us. Ook van die prachtige nieuwe CD van Paul McCartney.

Driemaal Paul McCartney en The Boys of Denigan Lane. Prachtig nieuwe LP. En ja, het is even wennen, maar hij is er nog steeds prachtig mooi. 84 jaar en nog steeds still living. Dit is een andere dame. Laula Jong. Uit 2026. Ook nieuw. From Down Here.

RTV Ridderkerk met Lars Hans Are Back Again. Hans Muts met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

omdenkers en wat loesjes in het tweede uur van Love Songs. Een omdenker. Met het uit de weg gaan van een moeilijk gesprek bewaren we niet de lieve vrede. We bewaren wel de spanning. Ja, zeker. Stress, drie keer daags in willekeurige volgorde. Vrijen, stoeien en vechten, zegt Loesje. En dan deze nog. Het is kiezen of delen. Moet je daar dan tussen kiezen, zegt Loesje. Oeh, dat is wel weer een bijzondere. Deze. Je kunt je erger aan te alles en nog wat. Maar je bent het niet verplicht. Leer hoe je in elkaar zit. Leer af en toe hoe men je geleerd heeft

1975, Natalie Cole en This Will Be. Ja, we gaan richting het einde weer van de show. Nog zo'n 10 minuten en dan is het klaar. Nog even deze, een plaatje van Lena Hall. Keep Me In Your Heart. Ja, zoiets hetzelfde als Miss Montreal, geef me dan even. Het is een heerlijk liedje en dat komt van Your Friends and Neighbors, Volume 2.

programma is ten einde. Het zit erop. Het is bijna juni en dan gaan we door in, ja, in de zomermaanden, zullen we zeggen. Ja, ik word hier op mijn op mijn schouder getikt dat we ZZN en de Maskers toch maar helemaal moeten draaien. Hoor. Deze was een main team van James Bond 007 en La Compras en Dame dan toch helemaal nog even tot aan het nieuws van 12 uur. Ik zou zeggen, naam is Hiele hier in de studio en iedereen anders op vakantie of waar dan ook in de wereld zeg ik een heel goede avond. Goedenacht, wees voorzichtig, doe graag dingen op donderochtend. Een heel goede morgen en tot volgende week. Hado!

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Pedro Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren.